0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. En het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

whole wide west side. Know what I'm saying?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs. Er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis. Daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
2: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
1: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een boothek van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
3: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
1: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
5: Lustrie?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
1: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid. Ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
3: De voorzet en dan een schitterend doelpunt. Jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys. Super volley. Doelpunt van de maand.
1: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lustrie.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
2: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
1: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. Op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
3: Niets vermoedend keek ik uit het raam. En tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers. Ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood. Maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
1: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: En het is 3 minuten over de klok van 9. Het is donderdagochtend. Dat betekent bij RTV 794 tijd voor brunch. Goedemorgen luisteraars. Welkom op deze, iets wat druilerige donderdagochtend. We reden richting Wapenveld vanochtend, Linda.
1: Ja, we zijn weer op pad.
0: We zijn bij Reobot vandaag, de zorginstelling in Wapenveld. En we reden naartoe en het was een beetje miezerig.
1: Een beetje miezer, hè? Ja. Maar we zitten hier lekker droog.
0: In de orangerie.
1: En jij zit hoog
0: ik
1: en
0: sta,
1: wij droog.
0: Ik sta op het podium. Ja, ja, ik weet niet wat me overkomt. Maar, nou, het publiek dan, hè?
1: Maar dat komt er zo aan.
0: Oh, toch?
1: Tuurlijk. Okay. Straks is de koffie en dan zul je zien. Dan komt iedereen lekker bij zitten.
0: Hey, hartstikke leuk. 50 jaar Reobots in Wapenveld. Dat is de reden dat we hier vanochtend zijn. En dat vinden we hartstikke leuk om hier eens een keer weer een uitzending te maken. Het is een hele poos geleden dat we bij een verzorgingstehuis geweest zijn. Ik kan me dat nog herinneren.
1: Of je went daar, maar dat is inderdaad heel lang geleden.
0: Begin van het jaar was dat ook? Of
1: is dat zo?
0: Is dat alweer een jaar geleden?
1: Dat denk ik. Volgens mij was het november, vorig jaar.
0: Vanochtend gaan we het opnieuw doen. Een hele leuke uitzending maken, denk ik. Althans, daar gaan we maar vanuit. Veel gasten hebben we vanochtend. Mensen, medewerkers, vrijwilligers, maar ook bewoners. Dus we zijn benieuwd. Tot 12 uur zijn we live bij u. Met bijvoorbeeld de George Baker Selection.

0: Paloma Blanca, een van de oude successen van de George Baker Selection. In Rehoboth zijn we vandaag. Het verpleeghuis Rehoboth. Linda, was jij hier al eens? Of,
1: ja,
0: is dit
1: ik
0: ook
1: was
0: compleet
1: hier
0: nieuw voor jou?
1: Nee. Want ik heb in Heerde gewerkt bij Stip. En daar was ik ook vaak te gast hier in Rehoboth. En dat was altijd erg gezellig, moet ik zeggen. Dus nee, ik ben hier bekend.
0: De koffie is goed.
1: De koffie is prima. Ja,
0: nog steeds gelukkig. Nou, daar gaat het toch om. Hè? Dat is het begin al, dus wat dat betreft. Er zitten al een heleboel mensen om je heen. Maar eerst gaan we eigenlijk altijd even een beetje het programma doornemen.
1: Ja, precies, dat gaan we doen. Hè? Ja,
0: gaan we dat nu ook maar doen?
1: Of? Ja, dat lijkt me. We gaan in het eerste uur in ieder geval praten met de locatiemanager Martin Verhoef. En de jubileumcommissie Gerda Dijkslag en Alet Dokter zitten hier al aan tafel. Daar gaan we zo mee praten. Dan gaan we praten met een aantal mensen die de activiteiten organiseren. Gaat over welzijnbewoners. En dan komen hier aan tafel Astrid Holthof en Quinty Nijland. En we gaan praten met hoofden van diverse afdelingen, teamleiders Marieke Stijf en Nina Castranis. Dat in ieder geval allemaal in dat eerste uur.
0: Nou, ik ben benieuwd hoe dit in ieder geval een vervolg gaat krijgen. Maar dat zal ongetwijfeld helemaal los gaan lopen. Ja, ik praat maar even, want ik zie dat hier op een of andere manier even iets weigert. Waarom dat nu gebeurt, ja, dat weet je nooit van tevoren. Maar hij moet eigenlijk een keer gaan lopen, lijkt me. Maar, nou,
1: Ik kreeg geen muziek. Nou, zullen wij anders dan gewoon ons gesprek beginnen? Dat kan natuurlijk ook. Kun je ondertussen muziekje zoeken?
0: Misschien is dat ook
1: goed
0: verstandig.
1: Idee?
0: Ja, lijkt me hartstikke
1: ik zit
0: goed.
1: Nou toch met iedereen.
0: We improviseren altijd. En tuurlijk, ja, dat gaat ook altijd weer helemaal goed lukken.
1: En dan ga ik heel gauw even microfoons uitdelen. Want dan kunnen jullie allemaal zelf een microfoon vastpakken. Goed zo. Want ik zit aan tafel met Martin Verhoef, Alet Dokter en Gerda Dijkslag. Martin, we hebben al eens eerder met elkaar gesproken. Dat was in de studio. Leuk dat we hier zijn vandaag. Nu is het echt. Voor de mensen die luisteren, wat voor huis is Rehoboth?
2: Nou, allereerst van harte welkom. Leuk dat jullie hier op locatie zijn. En dat we hier de hele ochtend bij jullie mogen aanschuiven om iets te vertellen over Rehoboth. Rehoboth is een huis wat dit jaar het 50-jarig jubileum viert. Het is een verpleeghuis. Het is gestart als een verzorgingshuis 50 jaar geleden. Toen kwamen mensen hier op een veel vroegere leeftijd al naartoe om te wonen. Maar nu is het echt een verpleeghuis waarvoor je een indicatie moet hebben om hier te mogen komen wonen.
1: En een indicatie, dat betekent dat er een organisatie is die vastgesteld heeft dat je niet meer zelfstandig thuis kan wonen?
2: Dat is vaak wel een reden inderdaad. Soms is er sprake van dementie. Dat mensen, nou, dat het echt onverantwoord is om nog zelfstandig te wonen. Dat is een indicatie om hier te komen wonen. Maar soms kan het lichaam ook beperkingen geven, waardoor het thuis ook niet meer lukt. En dat is ook een reden om hier te komen wonen.
1: Ja. En je zei het al, 50 jaar geleden was dat anders. Volgens mij was het zo, als je zo tegen de 65 liep, dan dacht je, kom,
2: dan kwam je op de, dan kwam je op de fiets naar het, naar het bejaardentehuisverzorgingshuis.
1: Ja, precies. Ja. En dan kwam je hier wonen om daar gewoon je laatste jaren gezellig door te brengen. Ja. Maar dat is in de loop der jaren natuurlijk veranderd.
2: Absoluut, ja hoor.
1: Hoeveel bewoners hebben jullie?
2: Nou, we hebben hier 80 appartementen waar mensen kunnen wonen. Die appartementen zijn zo ruim dat er zelfs echtparen kunnen wonen. We hebben een aparte slaap- en woonkamer. Dus dat maakt het echt aantrekkelijk voor mensen om hier te komen wonen. Dat is ook een reden waarom mensen graag in Rehoboth willen wonen. En daarnaast hebben we nog een aantal kamers voor kortdurende zorg. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld in het ziekenhuis een operatie hebben gehad. En dan als tussenstap weer terug naar huis hier een maand, anderhalve maand
1: komen herstellen, ja, om weer beter te worden. En nou, want we zitten in, ik noem het altijd maar het hoofdgebouw. Hier tegenover staan ook hele mooie appartementen. Horen die dan ook bij Rehoboth?
2: Nee, die horen niet bij Rehoboth. De appartementen naast Rehoboth, die dus hoorden er vroeger wel bij. Dat was één complex. Maar die zijn in de loop van de jaren echt zelfstandig geworden. Daar wonen mensen, die kunnen wel gebruik maken van onze diensten. Maar die huren of kopen in principe gewoon hun eigen appartement daar.
1: Okay.
2: En hier tegenover, daar hebben we de zorginstelling Philadelphia en daaromheen een aantal seniorenappartementen.
1: Ja. En die senioren zouden ook zeg maar gebruik van jullie diensten kunnen maken?
2: Zeker. Er zijn ook heel wat mensen die daar wonen, die hier komen voor welzijnsactiviteiten, soms voor een maaltijd, aanschuiven bij de koffie.
1: Okay. Ja.
2: Dus
1: ja,
2: we zijn in dat opzicht, proberen we ook steeds meer open te zijn naar de buurt toe.
1: Ja. Ja, Gerda en Alet, jullie zijn van onder andere de jubileumcommissie. Want 50 jaar Reobot. Ja, ik kan me voorstellen, dat zet je aan het denken. We moeten dat vieren.
3: Wel een bijzondere gelegenheid natuurlijk. Ja. En er is zoveel veranderd in de afgelopen jaren.
1: Ja. Want hoe lang werk jij bij Reobot?
3: Ruim 41 jaar.
1: Oh, je hebt bijna al die veranderingen meegemaakt.
3: Ja, wel heel veel, ja.
1: Ja. Ja.
3: Toen ik hier kwam was het echt een bejaardenhuis.
1: Ja.
3: Dus net als toen, wat Martin zei, dan kwamen ze op de fiets met 2 fietstasjes aan de hand hier naartoe.
1: Ja. En dan kwam je hier wonen. Dat is natuurlijk wel heel anders.
3: Ja, toen was het eigenlijk meer net een hotel.
1: Ja, ja. Maar verandert dat voor jullie als personeel dan ook in de loop van de jaren? Wordt de zorg dan ook anders?
3: Ja, tuurlijk. Ja, zeker. De zorgswaarde is veel hoger geworden. In het begin had je bijna geen rolstoelen. Rollators bestonden toen nog niet. Een enkeling had een wandelstok of een looprekje.
1: Ja.
3: In het begin had je nog geen tilliften. Nou, die zijn nu niet meer weg te denken.
1: Die heb je sowieso nodig.
3: Ja.
1: Maar dat betekent dat de mensen die bij jullie wonen gewoon in de loop der jaren veel meer zorg nodig hebben.
3: Zeker, ja.
1: Betekent dat dan ook dat voor het personeel ook de opleiding, het leren in de zorg moeilijker geworden is?
3: Dat is in de loop der jaren ook zeker wel veranderd, de opleidingen. In het begin kon je hier ook nog zonder diploma komen. Dat kan nu ook niet meer in de zorg.
1: Nee. Nee, nee, ik sprak toevallig van de week aan mevrouw en zei, ik heb er nooit verder geleerd, maar ik liep mee met die en ik liep mee met die en ik kon alles, zei ze. Dus daar was ze heel trots op. Maar zo ging dat natuurlijk vroeger, maar dat kan natuurlijk ook niet meer.
3: Nee, precies. Nu zijn er natuurlijk hele andere wet- en regelgeving.
1: Ja, ja, dus er wordt meer gevraagd. 50 jaar Reobot, hoe gaan jullie dan met elkaar zitten en denk je, hoe gaan we dat vieren?
3: Ja.
1: Ga je bij elkaar zitten, ga je brainstormen,
3: ja,
1: ga je denken van wat moeten we doen?
4: Ja, we hebben om de week zaten we bij elkaar en dan hadden we dan de speerpunten en die gingen we telkens uitlichten. En telkens bij elkaar komen, wie doet wat en wat is geregeld en wat gaan we doen.
1: Ja, ja. En voor wie lijkt me, want je hebt bewoners, je hebt personeel, je hebt buren, zijn dat allemaal groepen waar je rekening mee moet houden?
4: Ja, dat willen we wel.
1: Ja.
4: Iedereen hoort er natuurlijk bij.
1: Ja.
4: En er is toevallig vanmiddag dan barbecue voor de bewoners. Morgen is het voor personeel, medewerkers en vrijwilligers. Eind van de maand hebben we ook een burendag. Dus ja, iedereen wordt wel betrokken zoveel mogelijk.
1: Ja, ja, om in ieder geval met elkaar te vieren dat het 50 jaar bestaat.
3: Ja. En nu is het dan ook verdeeld over een hele maand. Dat heeft ook mee te maken dat bewoners veel meer zorg nodig hebben.
1: Ja.
3: En het niet meer aankunnen om alles achter elkaar te hebben.
1: Nee, precies.
3: Toen met 10-jarig bestaan had je echt een feestweek. Had je wel 3 activiteiten op 1 dag. Maar dat kan nu ook niet meer.
1: Nee, nee, je moet even kijken wat bewoners aankunnen natuurlijk. Want er komen heel veel prikkels en er komt heel veel drukte. En,
3: vandaar ook die hele maand.
1: Ja, dat je gewoon iedere keer een beetje voorzichtig, je moet het een beetje plannen.
3: Precies. En de maand september is gekozen omdat 50 jaar terug toen ook de officiële opening was.
1: Oké. Okay.
3: In juni zijn toen de eerste bewoners hier komen wonen, zo geleidelijk aan. En toen 17 september is toen 50 jaar terug het
1: echt de officiële start gegeven.
3: Ja.
1: Oh, wat goed. Dan gaan we met allerlei personeel straks ook aan de praat. Want ik kan me voorstellen, er werken natuurlijk heel veel verschillende mensen. Niet alleen de verpleging, maar ik kan me voorstellen fysiotherapie, ergotherapie, noem maar op.
3: Fysiotherapie, ergotherapie, alles van de behandeling.

0: Nu zitten we hier in, nou ben ik de naam alweer kwijt, hoe heet de zaal?
1: De Orangerie.
0: Oh ja, de Orangerie, dat is een mooie naam. Daar komen mensen ook koffie drinken 's morgens.
1: Ja, klopt. Straks zult u dat wel zien, dan komen er bij mensen hier koffie drinken.
0: Even gewoon, je kan zeg maar vanaf je kamer naar beneden en hier een kopje koffie doen.
1: Ja.
0: En heb je ook, want je zegt al, je moet met de activiteiten rekening houden, niet te veel en een beetje verspreiden. Maar hebben jullie vaste activiteiten zeg maar in de week?
2: Nou, misschien dat Astrid daar straks even verder
0: op
2: in kan
0: goed.
2: Gaan. Maar ja. Er wordt geprobeerd om voor ieder wat wils te doen.
0: Ja. Lijkt me lastig, maar dan gaan we Astrid dan vragen. Hoe maak je nou iedereen tevreden? Want mensen hebben natuurlijk hele verschillende wensen. Ja, dus nou, dat gaan we doen. Jan, kun je al een muziekje draaien inmiddels? Oh, we zijn weer helemaal goed. Jullie alvast bedankt voor de intro. En we gaan in de rest van de ochtend natuurlijk nog veel meer horen over Reobot.
1: Succes verder.

0: En zo zitten we van Reneens bij Freddy Quinn en jongen, kom bald wieder. Ja, we hebben onze playlist natuurlijk vanochtend enigszins aangepast aan de locatie waar we zijn, Linda. En ja, dat betekent dat we meer van dit soort muziek vanochtend gaan horen. Maar dat maakt het denk ik alleen maar heel gezellig. En het stroomt hier al een beetje vol, zeg ik. Nou, dat is alleen maar leuk natuurlijk, hè. Hey, bij jou zijn inmiddels 3 nieuwe gasten aangeschoven. En ik moet even kijken, want ons draaiboek dreigt een beetje een puzzel te worden. Maar goed, we gaan er wel uitkomen.
1: Je hebt blokje 10:15, Jan.
0: Christel Keizer, Antoinette Moraal en Art Sweres zijn bij jou aangeschoven. En zij doen de geestelijke verzorging hier binnen Reobot.
1: Nou, daar willen we alles van weten, Christel. En dan begin ik meteen bij jou, want jij bent geestelijk verzorger. Wat doet een geestelijk verzorger in een huis als de Reobot?
2: Nou, dat is een hele leuke vraag. Geestelijk verzorging, dat wil eigenlijk zeggen dat je in gesprek gaat met bewoners. En dat je terugblikt op het leven. En dat je gewoon gaat onderzoeken van hoe is dat leven geweest? Daar ga je het met elkaar over hebben. En hoe kan het leven nou goed worden afgesloten? En is er nog een venster ook naar de eeuwigheid? He, dat mensen ook het geloof of het, het van binnen voelen, maar ook werkelijk ook het geloof hebben dat zij mogen uitzien naar die nieuwe aarde en die nieuwe hemel die er komt.
1: En is het dan ook belangrijk dat je leven op een goede manier afsluit? Om te zeggen, er is voor mij nog weer een venster waar ik er is nog weer een toekomst voor mij.
2: Ja, dat is wel heel belangrijk om het goed af te sluiten. Dat maakt ook dat het sterven wat soepeler kan verlopen. Dat wil niet altijd zeggen. Mm-hmm. Maar als er dingen blijven hangen, als er nog woorden moeten worden gezegd of misschien ruzies worden opgelost, dan zijn dit mogelijkheden wat het sterven vaak ook vrediger en soepeler laat verlopen. En je bent eigenlijk gewoon dan meer klaar om te sterven.
1: Precies. Maar is dat niet heel ingewikkeld? Want ik kan me voorstellen dat je misschien in je leven dingen gedaan hebt waarvan je denkt, ja, dat was eigenlijk niet zo fraai. Dat heb ik altijd een beetje met me meegedragen, maar weggestopt.
2: Ja.
1: Hoe kom je dan als geestelijk verzorger, hoe help je iemand dan om dat toch een plekje te geven?
2: Het verhaal vertellen. Dus dat ze zeg maar, dat ik ga luisteren naar hun verhaal. Een verhaal vertellen is al helend op zich. Dus als je terugkijkt op je leven en je vertelt je verhaal, en ja, als je ook dingen beleidt, mm-hmm, dan mogen we ook geloven dat het weg is. Dus dat er toegang ook vrij is en dat er licht komt in de duisternis.
1: Betekent dat dan ook dat je als geestelijk verzorger soms ook met familieleden praat? Want je zegt, ja, wel, er kunnen natuurlijk, ja, ruzietjes geweest zijn, dingen in het verleden die niet helemaal af zijn. Dan kan ik me voorstellen dat je zegt, nou, maar dan moeten we misschien toch ook nog met de kinderen praten.
2: Ja, en dan is het gewoon heel mooi. Ik heb ook, nou, een beetje een contextuele achtergrond. Dus dan kijk je ook naar een balans van geven en ontvangen. Je gaat niet diagnoses geven of wat dan ook. Je gaat gewoon kijken naar die balans. Wat is er gegeven en wat is er ontvangen in het leven? En waar is er onrecht geweest? En kunnen we dat onrecht ook erkennen? En vaak als je woorden geeft aan pijn, verdriet, mm-hmm, is al helend.
1: Dan gaat het niet eens zozeer om wie had er dan gelijk, maar meer om dit ja, is wat ik gevoeld heb.
2: Juist, en dat mag er zijn, hè, dat wordt erkend.
1: Ja.
2: En als je dan die twee verhalen naast elkaar zet, dat je ook mag ontdekken van, hey, dat is jouw gevoel en dat vind ik heel naar. Dit is mijn gevoel en dit vind ik heel naar. Maar het mag er zijn.
1: Ja.
2: En ik neem verantwoordelijkheid over mijn deel. Als dat kan, ja, dan heb je gewonnen. Dan heb je echt gewonnen.
1: Dat is best een uitdaging.
2: Dat is een uitdaging, maar het is ook vrijheid. Wat iemand wil. Als iemand het niet wil, dan, ja, is dat ook oké.
1: Okay. Ja.
2: Weet,
1: ja,
2: je, gelukkig zijn wij God niet. Nee. En wij zijn er niet om te oordelen. Wij, nee, zijn gewoon er om te luisteren naar de mensen.
1: Precies.
2: En dat is dus een klein onderdeeltje. Want, ja, we houden ook vieringen hier in de Orangerie voor, mm-hmm, de mensen. De derde donderdag van de maand houden we 's middags een weekviering, heet dat. En dat is gewoon een hele mini kleine kerkdienst. Heel ongedwongen. maar wel heel mooi. Waar we liederen zingen en waar we ook een korte overdenking hebben. En mocht iemand wat willen delen, kan dat ook. We hebben ook kringbijeenkomsten. Zoals zometeen hebben we ook in de tuinkamer een kringbijeenkomst. Toevallig komt daar vandaag Groot Nieuws Radio. Dat is ook heel leuk. En dan kun je ook eens meemaken wat gebeurt er nou in zo'n kringbijeenkomst. Ja. Dus dat is natuurlijk ook wel heel leuk. Maar daar delen we ook verhalen. Verhalen in geloof. En daar bemoedigen en versterken we elkaar mee. En dat is eigenlijk wat we willen.
1: Mooi. Mooi. Ja. Antoinette, jij zit aan de andere kant naast mij. Ik begrijp, jij bent stagiair.
3: Dat klopt, ja.
1: Want je studeert theologie.
3: Ja.
1: En hoe ziet dan jouw stage er hier uit bij Rehobot?
3: Ik kom elke donderdag. En ik blijf tot volgend jaar juni. En normaal gesproken is het zo, ik doe de deeltijdopleiding theologie. Dat maakte dat ik heb al een werkzaam leven achter de rug. Dus dat maakte dat ik gewoon wat minder uren stage hoef te lopen. En we hebben in overleg hebben besloten dat de donderdag de beste dag is. En daar ben ik heel blij mee.
1: En hoe komt het dan dat als je je werkzaam leven afgesloten hebt, je denkt, ik ga toch nog theologie studeren?
3: Ja, dat is echt een heel verhaal. En daar hebben we geen tijd voor. Dus ik zal het heel kort samenvatten. Ik heb echt van alles gedaan, maar er zit wel een rode draad in. Ik wil graag mensen helpen. En de afgelopen anderhalf jaar mocht ik met iemand mee lopen wie ziek was. Mm-hmm. En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat ik dacht, het is nu of nooit. Ik ga de studie volgen. Want voor geestelijke verzorging vragen ze een theologie of een andere opleiding. En theologie ligt dan dichter bij mij.
1: Ja, ja. Maar dat is dan met het doel om straks mensen ook te kunnen begeleiden.
3: Ja.
1: Zoals we net hoorden, zo van hoe, als je ziek bent, als je ouder wordt, hoe kun je mensen toch helpen om dat leven goed af te sluiten?
3: Dat klopt, ja. Ik ben eigenlijk geestelijke verzorger in opleiding.
1: Oké. En maar hoe lang duurt dan je opleiding?
3: Nu nog 2,5 jaar.
1: Oké. Ja. En hoe bevalt het in Rehobot?
3: Ik vind Rehobot heel erg leuk. En ze hebben het al vaker gezegd. Ik heb hele leuke collega's. En dat maakt dat ik elke donderdag blij in de auto stap hier naartoe mag gaan. En dankbaar ben dat ik zoveel mag leren.
1: Leuk, ja. Leuk. En ik kan me ook voorstellen, er zijn mensen die misschien al jaren betrokken zijn bij Rehobot. Maar je komt er dan min of meer als nieuw iemand binnen, dan zie je dingen misschien ook nog weer anders.
3: Dat is waar, dat klopt. Maar ik heb me eigenlijk altijd voorgehouden, ik ben hier ook vooral om te leren.
1: Ja,
3: ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Van alles op te steken en dat te gebruiken. Mooi. Ad, jij zit ook bij de afdeling geestelijke verzorging, maar jij houdt je bezig met zingeving.
4: Ja.
1: Oh, dat vind ik echt een hele interessante. Want ik kan me voorstellen, als je ouder bent, dan gaan bepaalde functies worden minder. Of je kan minder lopen, je kan slechter zien, de eten gaat misschien lastiger. Hoe hou je dan het gevoel dat het oké is? Of dat je dingen hebt in het leven waarvan je zegt, daar kan ik nog van genieten?
4: Nou ja, ik denk in eerste instantie het gevoel geven van, je mag er nog zijn zoals je bent. En wat je nog zelf kunt doen, dat mag je ook zelf doen. Ik zit deels ook in de zorg. En we hebben altijd heel snel de neiging om dingen voor mensen te gaan doen.
1: Ja.
4: Maar juist heel belangrijk van, wat vinden mensen, wat kunnen ze nog zelf? Dan ga ik altijd, voor als mensen hier komen wonen, ga ik bij ze langs om een soort kennis te maken. En dan vul ik met ze de levensgeschiedenis in. En de levensgeschiedenis, dat is dus echt een lijst met allerlei vragen waar een persoon, zal ik maar zeggen, beter leert kennen. En om op die manier er ook achter te komen van, wat vindt iemand nog heel mooi om te doen? Wat willen ze nog graag doen? Wat geeft iemand nog zin in het leven? Nou, dat soort dingen eigenlijk. Dus je probeert daar eigenlijk al vanaf het begin een goed zicht op te krijgen, zodat je iemand echt goed leert kennen. En dan proberen wij daar natuurlijk hand en voet aan te geven.
1: Ja.
4: Nou, als we bijvoorbeeld iemand hebben die zegt, ik zou het nog zo heerlijk vinden om eens eventjes naar het dorp te lopen en daar een kopje koffie te drinken bij Vita. Dan proberen we dat ook waar te maken. En dan gaan we met zo iemand dat gewoon doen.
1: Ja.
4: Hè? En zo kijken we eigenlijk van wat vindt iemand leuk en kunnen we dat nog doen? Niet alles is natuurlijk mogelijk.
1: Nee.
4: Maar, en soms is het al heel simpel en kun je op die manier voor mensen al echt een verschil maken. Hè? Dat je ze de dag weer zin
1: toch,
4: laat
1: besteden. Ja, want ja. Ik denk dat dat best lastig is. Dat je gaandeweg je leven steeds dingen moet inleveren. Oh, ja. Dit lukt niet meer, dat lukt niet meer. Dus en als je mensen, tenminste daar ga ik vanuit, als je zover bent dat je in een woonzorgcentrum woont, ben je vaak al van hele hoge leeftijd.
4: Ja, klopt.
1: Dus wat zou je dan nog kunnen en waar kun je van genieten?
4: Ja. En ook vooral echt een luisterend oor zijn. Hè? Want je merkt in een bejaardenhuis, er wonen natuurlijk heel veel mensen bij elkaar.
1: Ja.
4: Maar er is best veel eenzaamheid. Mensen zitten natuurlijk veel op hun kamer. Om hen heen zijn veel mensen weggevallen. Veel leeftijdsgenoten zijn er niet meer. Familie kan ook niet altijd komen, want die zijn zelf ook heel druk. Dus er is best veel eenzaamheid. En dan is het denk ik ook heel belangrijk dat je een luisterend oor hebt voor mensen. Dat er ruimte is voor hun verhaal, wat Christel eigenlijk al zei.
1: Ja.
4: En dat probeer ik als medewerker zingeving ook echt wel te doen. Dus bij de mensen langs te gaan. En gewoon met ze in gesprek te gaan. Van hoe gaat het nou? Zijn er nog dingen waar je mee zit? Of die moeilijk zijn? Of juist dingen die heel fijn zijn? Dat is eigenlijk ook een stukje van mijn taak als aandachtsvelde zingeving. Daarnaast probeer je de teams ook een beetje enthousiast te krijgen om ook zingeving mee te nemen in hun zorgplannen.
1: Ja.
4: Want we moeten natuurlijk allemaal zingeving doen. Dus je probeert op die manier ook het team weer wat enthousiast te krijgen daarin. Dat zij ook echt doelen gaan opstellen daarvoor. Ik help Christel bij de vieringen die we voorbereiden. Bijvoorbeeld Pasen en Pinksteren. Dan proberen we daar gewoon ook een hele mooie viering van te maken voor de mensen. Dat is ook een onderdeeltje van wat ik doe. Dus eigenlijk heel divers is het.
1: Want Christel, gebruik je wel eens dingen die Atan tegenkomt in gesprekken met mensen? Of die je misschien zelf tegenkomt? Waarvan je denkt, nou dat is eigenlijk wel een mooi onderwerp. Die ga ik gebruiken in de vieringen.
2: Oh, dat is echt in gebruik in de viering. Nou ja, we hebben natuurlijk geheimhoudingsplicht. Maar we overleggen wel onderling.
1: Ja.
2: Dus dat doen we wel. We gaan niet zeg maar een casus echt in de viering uitbouwen.
1: Ik.
2: Maar tuurlijk, ja.
1: Dat, je kan bijvoorbeeld, als je noemt eenzaamheid, dan kan het zo voorstellen dat eenzaamheid een heel mooi thema is om daar toch iets mee te doen. Of hoe ga je met elkaar om?
2: Ja, eenzaamheid is ook echt een van de thema's die ik wel zo nu en dan aanhaal.
1: Ja.
2: Eenzaamheid en verdriet, die pak ik vaak samen. En dan heb ik het daarover, soms in een kring, dan heb je ook echt het gesprek erbij. Of soms in een viering.
1: Ja.
2: Want soms willen mensen ook gewoon liever lekker onzichtbaar aanwezig zijn. Want het is wel een generatie die zich nog niet zo meldt.
1: Nee, hè?
2: Dus dan gewoon heerlijk kunnen zitten en genieten. En dat is ook oké.
1: Ja. En dat is een mooie wat je zegt. Een generatie die zich niet zo meldt. Want dat lijkt me lastig in jullie werk. En dat heeft ook nog te maken, denk ik, met dat we hier op de Veluwe wonen. We gaan niet zeuren, we gaan niet mokken we gaan gewoon door.
4: Ja.
1: Hoe kom je dan achter waar iemand toch mee zit?
2: Nou, dat is toch de relatie opbouwen en vertrouwen.
1: Ja.
2: En soms ook net even een vraagje verder. Dus, maar dat doe je ook altijd een beetje echt met echt fingertouching gevoel. Hoor. Dat je niet het idee hebt dat ze zich verlegen voelen van wat vragen ze me nou? Nou, ik hoef niet meer te komen, weet je wel. Dus dat is altijd wel een gevoel wat je erbij hebt van hey, als ik nu net even ietsjes verder vraag, misschien komt er dan meer.
1: Dan komt
2: soms komen de hele verhalen.
1: Ja.
2: En dan moet ik het soms ook weer begrenzen om te zeggen van nou, de volgende keer dan gaan we daar verder over praten.
1: Ja.
2: Ja,
1: mooi. Ik vind dat jullie alle drie ontzettend mooi werk hebben binnen Reobord. Dank je wel dat je dat met ons hebt willen delen.
4: Graag gedaan.
1: En heel veel succes nog.
2: Dank je wel dat we dat ook mochten delen.
1: Ja.

0: Als het orkest van Andy Händel en Zeeman, deine Heimat is dat meer. Hey Linda, weet je wat nou zo leuk is? Linda is druk aan het handen schudden. Ik zeg, weet je wat nou zo leuk is? Wij worden gebeld zojuist, althans hier bij Reobots, door mevrouw Sinier Bredewold. Maar ja, moet ik even zeggen. En we kennen haar man Tony natuurlijk ook. Ze wonen momenteel in Kampen. Maar weet je wat nou zo leuk is? Zij hoort dat we bij Reobots zijn. En de moeder van Tony, dus van haar man, dat is mevrouw Fix. En mevrouw Fix was 21 jaar geleden hier een van de eerste bewoners op Reobot. Nou, dat is toch bijzonder. Je maakt een uitzending en dan kom je eigenlijk gelijk dit soort dingen tegen. Dat is toch bijzonder? Vind ik wel, tenminste. He? Ja, hartstikke leuk om dit soort dingen. Mevrouw Bredewold en Tony natuurlijk. Hartelijke groet vanaf Reobot hier in Wapenveld. Hebben we al iemand anders zitten? Gaan we al?
1: Ik zit ook naar je te kijken. Zo van, wat gaan we doen? Doen we een muziekje of gaan we meteen aan de praat?
0: Ja, ik heb wat problemen met het...
1: Met de muziekjes? Ja, je moet zelf gaan zingen vanmorgen, Jan.
0: Ik ben er heel bang voor. Ja, op een of andere manier gaat dat niet zoals ik dat graag zou willen. Nou, laten we dan maar gewoon het volgende gesprek even gaan voeren.
1: Dat gaan we doen. Dan moeten jullie wel heel snel schakelen.
0: Volgens mij heb je Astrid Holthoff bij jou zitten, als het goed is.
1: En Quinty Nijland.
0: Quinty Nijland.
1: Nou. Ja. En dan moet ik heel even op mijn briefje spieken. Oh ja, organisatie, activiteiten en welzijn bewoners. Quinty, vertel even, wat is jullie taak dan precies binnen Reobot?
2: Ja, nou, ik zal me allereerst even voorstellen. Ik ben Quinty en ik ben woonbegeleider binnen het team Welzijn. Per april eigenlijk dit jaar heb ik de overstap gemaakt van het kantoorleven naar welzijn.
1: Okay.
2: En wat wij heel erg belangrijk vinden is de mensen een fijne dag bezorgen. En hun helpen leuke activiteiten te doen waar zij zelf behoefte aan hebben. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: En hoe weet je dan welke activiteiten of zij leuk vinden?
3: Nou, daarvoor hebben we dus een kennismakinggesprek. Dus als mensen hier komen wonen, dan hebben we eigenlijk binnen 6 weken een gesprek met de bewoners. En ook liefst met het netwerk, dus de familie erbij. Mm-hmm. En dan gaan we eigenlijk de dagstructuur doornemen. Voor wat deden mensen vroeger thuis? Wat zijn ze gewend? En dat willen we eigenlijk hier voortzetten.
1: Okay.
3: Dus als mensen gewend zijn om zelf een broodje kaas te smeren, dan willen we dat hier ook. Als mensen gewend zijn om tot 10:30 in een duster te lopen, dan willen we dat hier ook. En als mensen gewend zijn om zaterdagochtend naar de markt te gaan met hun dochter, dan vragen we ook eigenlijk aan het netwerk van, goh, blijf dat doen zolang mogelijk het kan. Hè? Dus de dagstructuur, het welzijn, wat mensen thuis doen, dat willen we eigenlijk dat het hier voortgezet wordt.
1: Wat mooi is dat, want je zou bijna denken, ik ga uit huis, ik ga in een andere instelling wonen. Nou, dan moet ik me helemaal houden aan, de wekker gaat om 8:00, de gordijnen gaan open en hartstikke idee, de dag begint. Maar zo gaat dat dus niet.
3: Nee, dat willen we juist niet. We willen juist dat de bewoner gaat vertellen wat wij gaan doen. En wij willen ook eigenlijk in het kennismakinggesprek, daar brengen we ook het netwerk in beeld aan de hand van een ecogram. Dus dan gaan we kijken van, nou, welke kinderen zijn daar omheen. Hoe vaak komen ze? Wat doen ze? Is er nog een oud buurvrouw die iets kan betekenen? Want die kwam eerder altijd op visite toen vader nog thuis woonde. Dan willen we eigenlijk dat stimuleren dat mensen blijven komen. Want je ziet vaak met een opname dat mensen, oud buren die wat betekenen, dus die hun maaltijd opwarmden, zeg maar, eigenlijk haast niet meer gaan komen in het verpleeghuis. Ja. En we willen juist dat deze mensen blijven komen.
1: En die hebben misschien het idee van, nou ja, mijn hulp is niet meer nodig. Of dat is niet meer zo belangrijk. Maar eigenlijk is dat dus nog net zo belangrijk.
3: Heel belangrijk. Artie noemde ook een stukje eenzaamheid bij bewoners. Aan de hand van een kennismakingsgesprek willen we echt even kijken van, hey, welke mensen staat om iemand heen? Hebben mensen heel weinig mensen om zich heen? Geen kinderen of kinderen wonen heel ver weg. Dan gaan we ook met hun kijken van, nou, waar is de behoefte van de bewoner? En kunnen we daar een vrijwillige op zetten? Hè? Kunnen we een vrijwillige zoeken die wat meer de een op één kan geven, of een aanspreekpersoonfunctie kan hebben, hè? Met toiletartikelen kopen. Dus we gaan echt kijken, wat heeft de bewoner nodig? Wat zegt de bewoner? En daar proberen we op in te spelen.
1: Maar Quinty, dat is een klus. Want ik heb vanmorgen net gehoord hoeveel bewoners of er hier zijn. Dat is dan mega als je rekening wil gaan houden met iedereen.
2: Ja, dat klopt. We organiseren grote activiteiten hier in de zaal en dat is eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Maar daarnaast hebben we ook PG en dan hebben we 3 huiskamers hier in huizen. Daar zit sowieso 1 woonbegeleider op. En die pakt eigenlijk de verantwoordelijkheid voor zijn of haar bewoners. En die gaat ook de kennismakingsgesprekken aan nu op het moment samen met onze coördinerend woonbegeleider Astrid. En dan gaan we echt kijken waar heeft de bewoner dan behoefte aan en waar kunnen we aan voldoen.
1: En hoe kunnen we dat invullen? En je zegt bij de afdeling PG?
2: Ja, dat zijn eigenlijk de bewoners met dementie.
1: Oké, want dat is dan ook nog verschillend. De, ja. Want de een zal misschien zelfstandig hier naar de zaal kunnen komen en zeggen, nou, maar ik doe mee aan die activiteit. Ja. En een ander zal misschien iets meer gestimuleerd moeten worden in, dit gaan we doen en vind je het leuk om mee te doen.
2: Ja. Ja, eigenlijk gaan we als woonbegeleiders vooraf aan een grote activiteit ook naar de huiskamers toe. En gaan we ook zelf kijken van, nou, wie is er geschikt en wie vindt het leuk om mee te gaan. En dan nemen wij ze eigenlijk mee. Dus dan duwen we de rolstoel deze kant op, zeg maar.
1: En je zegt grote activiteiten. Waar moet ik, wat is een grote activiteit?
2: Nou, wat elke week terugkomt is bijvoorbeeld de bingo op de dinsdagmiddag. Dat is een hele geliefde
1: altijd
2: activiteit.
1: Leuk, hè?
2: Ja, ja, daar wordt iedereen heel enthousiast van. Dus daar willen ook graag veel bewoners naartoe. We hebben bijvoorbeeld aanstaande vrijdag een beautymiddag. Die slaat ook altijd heel goed aan. En zo hebben we eigenlijk elke week een heel weekprogramma.
1: Andere dingen, ja. Ja. En je zegt een weekprogramma. Betekent dat dat er iedere dag activiteiten zijn? Of is het een paar dagen in de week?
2: Nee, eigenlijk iedere dag in de middag in de zaal is gevuld.
1: Is een activiteit?
2: Ja.
1: Wauw, maar dat betekent dat jullie ook een enorm netwerk hebben. Want een beautymiddag, dat betekent dat je mensen moet hebben die gaan nagels lakken, verzorgen, wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Ja, we hebben een best wel een mooi team aan vrijwilligers die heel betrokken zijn hier in Rehobot. We hebben ook een groep oude medewerkers die heel betrokken zijn en die heel veel voor het huis doen. Dus we hebben daarin gewoon heel veel geluk.
1: Ja.
3: En natuurlijk zijn we altijd zoekender. En dan zoeken we dat ook in Heerde Doet. Hè, verschillende pagina's. Ja. Of we zetten een vacature uit bij Lely Groep zelf. Maar we hebben gewoon een hele mooie groep vrijwilligers. Maar ook familieleden die ook steeds meer naar voren komt. En daarin wat wilt betekenen.
1: Ja. Hebben jullie nou ook voor het jubileum zeg maar speciale activiteiten ontwikkeld? Of is dat echt alleen door de jubileumcommissie?
3: De jubileumcommissie heeft een ongelooflijk indrukwekkend activiteitenaanbod neergezet in september, moet ik zeggen. En daarin hebben wij wel wat aantal toevoegingen wat we nog extra willen doen. Maar ja, het is september is gewoon elke dag wat te doen in Rehobot.
1: Ja. Ja. Er ligt hier inmiddels een hele mooie affiche op tafel met al die activiteiten in september. Dus dat is heel veel. Ja, waar ik nieuwsgierig naar ben, is er wel eens een verzoekje geweest waarvan je dacht, help, hoe kunnen we daar nou aan voldoen?
3: Oh, dat vind ik heel interessant. ik ben 1 april begonnen en Quinty is net 2 weken voor mij begonnen. Dus we zijn nog wel vrij nieuw hier in Wapenveld. Ja. Maar ja, als er een verzoekje komt wat onmogelijk lijkt, dan vind ik het juist leuk om daarin te verdiepen.
1: Ja, dat kan ik me zo voorstellen. Dat iemand komt, die komt hier wonen, die zegt, nou, maar ik deed altijd dit of dat. En dat je denkt, hoe gaan we daar nou iemand voor vinden? Maar goed, daar zijn jullie misschien nog tekort voor hier.
3: Maar dan mag je wel bij mij komen. Ik heb heel veel ervaring in de zorg, ook heel in de activiteiten. Dus dat vind ik heel mooi om te onderzoeken met het team.
1: Ja, maar wat leuk, want jullie zijn dus eigenlijk kort na elkaar begonnen. Maar je bent alle 2 vrij nieuw in die organisatie. Ik kan me ook voorstellen dat het leuk is om dan met elkaar samen op te trekken.
2: Ja, absoluut. Ja. We hebben een hele leuke klik samen en we hebben genoeg ideeën. Dus het is heel erg leuk om samen te werken. En zeker ook met de rest van het team. Ook zij hebben heel veel ervaring, maar ook superveel leuke ideeën. Dus ja, we hebben het goed naar ons zin hier.
1: En hoe kwam het dan dat je bij Rehobot solliciteerde?
2: Ja, ik werkte hiervoor eigenlijk op een kantoor in de communicatie. Dus een hele andere job.
1: Ja.
2: Maar ik had gewoon heel erg het gevoel van ik wil graag iets voor een ander kunnen betekenen. En zo ben ik eigenlijk op de vrijdag hier gestart, 1 dag in de week. En vanaf 1 juli is dat helemaal omgezet naar 32 uur. Omdat ik het zo erg naar mijn zin had. En dacht, ik wil heel graag met de mensen lekker doorzetten.
1: Ja.
2: En dingen met ze doen.
1: Ja. Ja. Maar betekent dat dan ook nog dat je moet gaan leren voor wat je doet? Of kon je met jouw opleiding daar gewoon in verder?
2: Nee, ik kan met mijn opleiding verder. Ook omdat ik een combifunctie heb. Ik ondersteun Astrid eigenlijk ook in het netwerken met andere organisaties. En onder andere met familie. En daarnaast het stukje welzijn leer ik echt hier in de praktijk. En ik mag uiteraard wel cursussen doen, maar ik hoef geen, niet per se.
1: Je hoeft niet echt om te scholen om te zeggen, nou, dit ga ik dan doen.
2: Nee, het is echt leren in de praktijk. Ja.
1: En Astrid, hoe komt het dan dat jij bij Rehobot terechtkwam?
3: Nou, Ik zocht dat uitdaging. Ik had een hele mooie functie hiervoor, maar ik zocht gewoon wat meer een uitdaging, maar ook samenwerk met collega's, wat ik heel erg miste. En ja, hier zit je gewoon in een heel mooi team en in een warm huis. En dat sprak me gewoon heel erg aan.
1: Wat leuk, want ik kan me dan nog voorstellen dat je een bepaald idee bij hebt en denk dan moet het ook nog zo voelen, hè, als je begint.
3: Ja, dat klopt. Ik heb eerder in Zwolle gewerkt, dus dan heb ik echt stadsmensen om me heen gehad. Dat is, die vraag ligt ook gewoon heel anders bij de bewoners, waar de behoefte is. En in het dorp is het toch wel heel anders. Ja. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg mentaliteit. Ja. En nou hou ik van een beetje gek doen, dus daar moeten mensen denk ik ook nog even aan wennen.
1: Maar dat is alleen maar leuk, toch? Dan wordt dat een hele goede combi. Nou hebben jullie iedere dag een activiteit. Dus dat betekent ook waarschijnlijk een programma een heel eind in het forum maken.
3: Ja, wij maken eigenlijk een maand voor de nieuwe maand de nieuwe activiteiten. We hebben ook elke dag workshops hier in huis die we geven in de tuinkamer. Denk aan creatieve dye-workshops, kookworkshops, waarbij ook iemand die uit Oekraïne hier werkt mee gaat helpen. Denk aan culinaire workshops. En dus we hebben echt wel elke dag iets. Maar nou ben ik de vraag kwijt.
1: Ja, over hoe ver van tevoren of je dat plant.
3: Een maand van tevoren.
1: Ja.
3: En we zorgen altijd voor dat de derde week voor een nieuwe maand, dat de eerste contactpersonen de hele maand programma's heeft van het huis.
1: Okay.
3: Dus dat ze daarop in kan spelen. Dat stelt als ze wat willen helpen bij een bingo of bij een muziekactiviteit, dat ik dat ook kan aangeven.
1: Ja.
3: En je ziet dat mensen wel steeds meer gaan reageren.
1: Oh, wat leuk. En je zei net ook al familie, want je probeert natuurlijk familie ook te betrekken bij het wonen hier in dat netwerk. Betrek je die ook bij de activiteiten?
3: Jazeker. In die maandprogramma's, daar heb ik ook een mail waar ik stuur van, hey, wil je ergens aansluiten? We zoeken nog hulp bij de muziekactiviteit. Als u daarin wat kan betekenen, dan hoor ik het graag. Dus ik nodig de mensen uit.
1: Ja.
3: En ik heb verschillende familieleden ook al op de app. Dus dan weet ik ook dat ik die kan benaderen. En zo breiden we gewoon het netwerk met elkaar uit.
1: Ja.
3: En we proberen ook de samenwerking heel erg in Wapenveld, daar kijk ik even naar mijn collega, te creëren. Dus we proberen echt een open huis hier in Wapenveld neer te zetten.
1: Ja. Maar hoe gaat dat dan, Quintie?
2: We willen dus heel graag de verbinding leggen met de organisatie hier in de omgeving van Wapenveld. Onlangs hebben we een samenwerking gestart met STIP. We zijn nu eigenlijk bezig om te kijken, kunnen we samen met hun bewegingsactiviteiten organiseren voor onze bewoners. Binnenkort hebben we een kennismaking met een basisschool hier in Wapenveld.
1: Oh,
2: we willen echt heel graag jong met oud verbinden eigenlijk. En zorgen dat kinderen hier ook op locatie komen. Dus we hebben al hele leuke ideeën over kleurplatenwedstrijden. Dat ze bijvoorbeeld een musical van groep 8 hier mogen optreden voor de ouderen. En eigenlijk dat soort samenwerking.
1: Dat zijn de mooie dingen.
2: Ja, zeker. Dus we roepen eigenlijk ook elke organisatie in de buurt op van mocht je een samenwerking willen of zoeken met Rehoboth, dan is dat zeker welkom.
1: Ja, je moet mensen natuurlijk ook het gevoel geven dat het niet zo is dat hier een aantal mensen wonen. Dat zit hier allemaal achter de deur en achter het raam. Maar je wil eigenlijk ook een functie hebben van jongens, mensen vanuit Wapenveld. Je bent hier binnen ook net zo goed welkom.
2: Ja, absoluut.
1: Ja.
2: Ja, die verbinding willen we heel graag.
1: Nou, je hebt je oproepje net gedaan. Dus wie weet gaan mensen reageren. Maar mensen uit Wapenveld en organisaties. Wij voelen ons hier al heel erg welkom. Dus ik kan me voorstellen dat anderen dat ook hebben. Ik wil jullie heel erg bedanken. Dat jullie met ons hebben willen delen wat jullie aandeel hier is in Rehoboth. En ik wens jullie gewoon nog heel veel plezier in je werk.
2: Dank je wel.
4: Dit is Brunch. Een programma van Linda Seinstra en Jan Beer.

0: Kostijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je daar niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen.

fanne mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje bang.

dat van hem moet. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze mens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het vat, dat begint al knapjes te verminderen.

0: dag leven met die lieve Charlotte en moddige Bas. Met een dotje van moeder wonen in mijn jas.
1: Toon Manders, oftewel Doris en zijn twee motten. Ja, die zitten er uiteraard vanochtend bij. En ik zie weer allemaal bewoners die binnenkomen.
2: Het is 10 uur, Jan. Volgens mij is het tijd voor koffie.
1: Het is tijd voor de koffie. Nou, wij zijn ook net voorzien. Heerlijk. En inmiddels zijn bij jou aangeschoven, Linda. Hoofden van de verschillende afdelingen. Hier binnen. Het is een beetje een chaos aan het worden hier op papier.
2: Ik ben ook iedere keer aan het strepen.
1: Marieke Stijf en Nina Castranus zijn bij jou aangeschoven.
2: Ja, nou Marieke, dan komt de eerste vraag. Teamleider of hoofden van verschillende afdelingen. En aan wat voor afdelingen moeten we dan denken?
3: Nou, binnen Reobot hebben we inderdaad verschillende afdelingen waar ook teams bij horen. We hebben afdelingen meer gericht op het somatische. Dus mensen met lichamelijke zorgvragen of een aandoening of een ziekte. Maar we hebben ook afdelingen waar mensen wonen met, en dat noemen we dan de PG-afdelingen, waar mensen een vorm van dementie hebben of geheugenproblemen. En die afdelingen zijn net anders ingericht. En die afdelingen hebben we verdeeld tussen ons drietjes. Ashley is er nu niet, maar dat is ook een teamleider. En daar zijn we verantwoordelijk voor die afdelingen.
2: Oké, en dan, want voor welke afdeling ben je dan verantwoordelijk?
3: Ik ben verantwoordelijk voor de afdelingen van PG en voor het team van welzijn. Dus de collega's die je net hebt gesproken.
2: Oké. En Nina, wat is dan, waar ben jij dan teamleider van?
4: Ik heb de afdelingen, somatische afdelingen, dus team A en team D. Eigenlijk allemaal mensen met lichamelijke problemen en geen dementie.
2: Nee, dus dat betekent een hele andere benadering. Je hebt echt verschillende bewoners, maar dat betekent dus ook een hele andere benadering van bewoners.
4: Klopt, we zijn echt gericht op het stukje lichamelijke zorg. Dus onze bewoners kunnen gewoon meedoen met activiteiten. En wij bieden het stukje zorg aan die ze thuis gewoon niet kunnen redden.
2: Nee. En waaruit bestaat jouw werk? Wat is jouw taak?
4: Als teamleider ben je eigenlijk voor alles inzetbaar eigenlijk. We doen een stukje...
2: Gooi maar over de schutting, dat doet Nina Marieke. Ja.
4: Nee, we zijn verantwoordelijk voor het stukje verzuim van medewerkers, verzuimbegeleiding, een stuk roostermanagement. Nou, bij complexe casussen komen wij ook naar voren om te helpen bij de coördinerend verpleegkundige, maar ook de medewerkers op de afdeling. En wij zijn inderdaad leidinggevende voor verschillende teams.
2: En Marieke, aan hoeveel mensen moet ik dan denken?
3: Ik denk dat ik ongeveer 50 medewerkers heb, verdeeld over de teams die ik nu heb. En ja, Nina denk ik ook. En Ashley iets kleiner. Maar...
2: Dat is toch behoorlijk?
3: Ja. Maar ja, je kent ze allemaal.
2: Ja, dat zal wel. En daarnet hadden we het dan over het welzijn van bewoners. Mensen moeten zich happy voelen, moeten zich fijn voelen als je hier woont. Maar dan is jullie taak dus eigenlijk om te zorgen dat al die medewerkers zich dus net zo happy voelen.
3: We doen het samen, zeggen we dan. Je bent eigenlijk altijd zelf verantwoordelijk ook voor je eigen werkplezier en geluk. En toevallig hebben we daar het ook afgelopen jaar op verschillende momenten ook extra aandacht aan besteed. We proberen ook binnen Reobot, we zijn nu echt goed een jaar op weg samen in deze rol.
2: Ja.
3: Ook het centraal stellen van wat is dan werkplezier en werkgeluk. Is voor iedereen verschillend.
2: Ja.
3: En hoe kunnen we dat ook op Reobot uitdragen en ook samen doen. Dus dan heb je het over uitjes met de personeelsvereniging, maar ook hier op locatie een workshop over werkgeluk. We hebben ook coaches die regelmatig binnen de teams zijn om ook door te praten over wat is dan werkgeluk op de afdeling.
2: Ja.
3: Hoe zorg je dat je werk leuk blijft.
2: Ja.
3: En ook individueel doen wij ook een heel stuk in. Heel leuk thema.
2: Ja, absoluut. Nou, dat kan me voorstellen. Ik zou me alleen zorgen maken om al die 50 mensen. Denk, oei, heb ik iedereen wel in beeld? En voelt iedereen zich wel happy als hij hier aan het werk is?
4: Ik moet zeggen, dat lukt ons aardig goed, als ik dat zelf mag zeggen. We proberen echt wat tijd te nemen om individueel iedereen ook wel te spreken. En al is dat 5 minuten, als het een half uur, proberen altijd wel tijd te maken.
2: Ja, En dan lijkt het me ook dat je inderdaad moet letten op... moeten mensen nog bijgeschoold worden? Of zijn er andere dingen waar we mee aan de slag moeten?
4: Klopt. Alle medewerkers hier die volgen inderdaad een leerplein. En dat zijn allemaal cursussen en opleidingen. En wij houden ook in de gaten of iedereen nog bekwaam is en bevoegd is om bepaalde handelingen uit te voeren. En dat gaat van de verpleegkundigen die echt verpleegtechnische handelingen doen. Maar ook het stukje wet zorg en dwang, bekend zijn. Met alles eigenlijk wat de zorg inhoudt.
2: En jullie werk blijft dus ook altijd in beweging, hè? Want we hoorden vanmorgen in de intro al, 50 jaar geleden kwamen mensen hier op de fiets naartoe en dan ging je hier gewoon gezellig wonen. Dat is nu inmiddels veranderd. Maar dat betekent dus ook iets van de medewerkers die hier werken.
4: Klopt, dus de zorgzwaarte wordt steeds zwaarder. Dat zien we echt wel toenemen, vooral de afgelopen, denk ik, 2 jaar. Mensen die vroeger komen mensen binnen met een indicatie. En dat was vroeger een indicatie 4. En tegenwoordig nemen we ook echt alleen maar indicaties 6 of hoger aan. Maar de zorgzwaarte wordt gewoon een stukje zwaarder. En daar moeten we ook onze medewerkers in begeleiden.
2: Ja, daar moet je weer goed voor zorgen.
4: Klopt.
2: Marieke, ik ga je niet langer aan de praat houden, want ik begrijp, je had om 10 uur een afspraak en je bent
3: door,
2: 4 minuten gewoon te laat nu.
3: Dat hoort een beetje bij de functie. Dat moet je ook leren in deze functie, dat je gewoon maar standaard te laat komt.
2: Gewoon weer loslaten. Ik wil jullie in ieder geval bedanken dat jullie even tijd gemaakt hebben om met ons te delen wat jullie werk is binnen Reobot.
3: Jullie ook bedankt.
4: Veel plezier deze ochtend verder.
5: Dit is Brunch, een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

0: Accordeonmuziek van de kermisklanten hoort u dit keer. En ja, dat prachtige La Paloma. Wij geven de aftrap, Linda, heb ik een beetje begrepen, voor deze feestmaand hier bij Reobot. En jij hebt een grote poster voor je liggen, want ja, er gaat van alles gebeuren. Ik weet niet of we nou het gras wegmaaien voor onze gasten wellicht later op de ochtend. Maar ik ben wel heel erg nieuwsgierig wat er nou allemaal gaat gebeuren de komende weken. Zeg
1: ja,
0: maar,
1: ze
0: deze
1: zijn
0: maand
1: echt heel druk. Nou, we hebben het natuurlijk al gehoord. Vanmiddag is er een barbecue voor bewoners. Nou, dat is natuurlijk al een hele mooie. En morgen is die barbecue voor personeel en vrijwilligers. Op 8 september is er een barista bar. Hoe vind je dat? Een heerlijk kopje koffie, vers bereid door een barista. Nou, daar maak je toch ook niet altijd mee. En dat is hier in de Oranjerie en dat is voor iedereen. Ze organiseren nog een reunie met oud-medewerkers. Dat is op 12 september. Dus ja, ook een hele leuke activiteit, denk ik. Wil je het hele programma afdoen?
0: Nee,
1: dat doen we straks weer een stukje. Maar ik zie ook het matrozenkoor komt optreden. Kijk. 8 september, dat is volgende week. Dat is ook gezellig.
0: Natuurlijk. Maar ik hoor jou ook iets zeggen over een barista. Is dat toevallig Rita Corita?

0: Rita, Corita en koffie. En nog eens koffie, en nog eens koffie. We zouden met wat bewoners even in gesprek gaan, maar volgens mij zijn ze toch bezig om ze te vangen, toch? Of niet?
1: Nou ja, ik ben gauw bij de bewoners gaan zitten aan tafel natuurlijk. Dat is het ook, want het is tijd voor koffie. Dus de dames zitten allemaal lekker aan de koffie. We zijn eigenlijk nieuwsgierig. We hebben gepraat met mensen die hier werken. Maar hoe is het nou om te wonen hier binnen Rehoboth?
2: Ik zit in een aanleunwoning. Ik zit niet in een grote huis.
1: Oké, en de aanleunwoning, is dat dan wat hiernaast zit?
2: Ik ben helemaal zelfstandig.
1: Oké. Ja. En sinds wanneer woont u dan in de aanleunwoning?
2: Met januari 11 jaar.
1: O, dat is dan al een hele tijd. Ja. Ja. En hoe bevalt dat?
2: Goed. Ja? Ja hoor, alleen je bent alleen.
1: Dat is het nadeel.
2: Ja.
1: Ja. Ja. En want u zit hier nu lekker aan de koffie. 'S Morgens is gewoon om 10 uur koffie drinken. Gaat u dan iedere ochtend hier koffie drinken?
2: Bijna elke ochtend.
1: Of er moet natuurlijk net wat anders zijn, dat je denkt... Nou...
2: Of er moet wat tussendoor komen, of wat ook maar. Normaal gesproken al, ja.
1: En wij hoorden vanmorgen ook van allerlei activiteiten die er georganiseerd worden. Gaat u dan ook vanuit de aanleunwoning, komt u dan ook naar de activiteiten?
2: Niet naar alle, maar wel naar heel veel.
1: Ja. U heeft voorkeur voor bepaalde activiteiten misschien?
2: Ja, er zijn dingen, of ik ben bezig, of ik krijg verzoek, of wat ook. Dan ga ik niet natuurlijk. Nee. Maar zo de beautymiddag en de bingo, en die sla ik niet gauw over.
1: Nee, de bingo hoorden we al. Dat is sowieso favoriet. Dat vinden de meeste mensen wel leuk natuurlijk om bij aan te sluiten. En mag ik ook u vragen, hoe is het om binnen Rehoboth te wonen?
3: Oh, ja, prima hoor.
1: Ja?
3: Ja.
1: En woont u al lang hier?
3: Nee, een jaar.
1: Een jaar. Oh, dat is wel leuk. Want ik spreek net iemand die hier al heel lang is. En u bent hier veel korter. Dus ik kan me voorstellen... Dan heb je tijd nodig om te wennen, denk ik.
3: Ja, we zijn nog steeds aan het wennen.
1: Ja, maar dat zal best een tijd in beslag nemen, denk ik. En wat is dan lastig? Kunt u dat aangeven?
3: Mijn woning. Oké. Okay. En ik kom uit Heerde.
1: U zegt, ik kom uit Heerde en dan ga ik in Wapenveld wonen. Dat is ook al een lastige.
3: Nee, want ik ben een oud Wapenvelder. Maar na het trouwen, na een half jaar, zouden we een woning. Dus,
1: En u zegt de woning is nog een probleem. Maar is dat ook het wennen aan de woning?
3: Hier bedoelt u? Ja. Nee, de woning is prima.
1: Ja.
3: Even mijn kopje
1: weg. Ja, dan krijg je een lamme hand van de koffie vasthouden. Dat is een beetje lastig. Ja, maar ik kan me voorstellen, als je nog niet zo heel lang hier woont... dat er een aantal dingen zijn waarvan je zegt... nou, dat heeft wel even tijd nodig om te wennen.
3: Ja.
1: En is het dan meer voor jezelf? Of zeg je van, nou, dat is meer wennen aan mensen die hier werken... en de mensen die er wonen?
3: Nee. Ja, ze zijn allemaal strontvervelend. Maar goed, verder valt het wel erg mee. Of niet, dames?
1: Er wordt al een beetje gelachen, zo van, nou, verder is het wel te doen. Zijn er bepaalde activiteiten waarvan u zegt, nou, dat vind ik altijd leuk, daar ga ik altijd naartoe?
3: Nou, dat is de Creabea.
1: Ja?
3: Ja.
1: Ik hoorde al allerlei workshops, dus u bent ook van de Creabea.
3: Ja, ik ben van de Creabea.
1: En wat voor dingen maakt u dan?
3: Ik heb een, hoe heet zo'n ding? Niet lachen.
1: Oh, een mooi mem, zegt de buurvrouw. Die weet precies wat je bedoelt.
3: Ja. Dit is een... Hier kun je pasjes in doen.
1: Oh, wat leuk.
3: Het is op gepimpeld.
1: Allemaal met van die mooie kraaltjes heb je dat gewoon heel mooi versierd.
3: Ja, dat is zoals diamond painting.
1: Ja. Dat is priegelwerk.
3: Ja, maar je moet ook af en toe...
1: Ja?
3: Ja.
1: De buurvrouw zegt, valt wel mee. Het is niet zo heel erg ingewikkeld. Ik loop even naar u toe en dan kan ik dat makkelijker aan u vragen. Maar u houdt dus ook van de crea-activiteiten?
4: Ja, dat vind ik leuk.
1: En maakt het nog verschil welke? Hou je dan van bloemschik of hou je inderdaad van altijd...
4: Wel, gewoon doe gewoon mee met de groep. Ik vind het leuk.
1: Maakt niet uit wat.
4: Nee.
1: En woont u al lang hier in Rehoboth?
4: 4 maanden.
1: Oeh, nog korter dan de buurvrouw. Ik dacht, de buurvrouw woont hier net een jaar, dat is kort. Maar 4 maanden is helemaal kort.
4: Ik had hier met mijn man zullen komen. Maar de dag dat we hier naartoe zouden, is mijn man overleden.
1: Nou, dat is ook verdrietig.
4: Ja.
1: Dat is dan extra moeilijk, lijkt me, om dan toch te wennen hier.
4: Te wennen, ja, is echt moeilijk.
1: Ja.
4: Maar ja, het is niet anders, dus we moeten door.
1: Ja, u lijkt...

0: Mag ik u vragen hoe lang u in Rehoboth woont?
1: Een jaar of 15.
0: Dat is al een hele lange tijd.
1: Ik ben bij mijn man gekomen. Die was ziekelijk. En die is toen met 1,5 jaar overleden.
0: Okay.
1: Dus 1,5 jaar na die...
0: Nadat jullie hier kwamen wonen.
1: Kwamen, ja.
0: En wat dat betekent dat u ook alleen verder moest hier?
1: Ja, maar dat was geen punt.
0: Nee. En je hebt gelukkig mensen om je heen, je hebt medewerkers om je heen. Dus er is genoeg aandacht voor jullie. Ja.
1: En de verzorging is hier prima. Prima.
0: Nou, gelukkig.
1: Ja.
0: We gaan geen rottigheid horen vandaag dus.
1: Nee.
0: Nee, gelukkig. Nou, hartstikke leuk om in ieder geval van u allen te mogen horen hoe het is om te wonen in Rehoboth en bezig te zijn met alle workshops. Ik zou zeggen, geniet nog even van de koffie.
1: Dat doe ik.

Het kleine café aan de haven. U zult het zich ongetwijfeld nog op uw leeftijd wellicht herinneren. Want dat is natuurlijk al heel wat maanden, wat zeg ik, heel wat jaren geleden dat hij daarmee succes had. Vader Abraham hoort u. Dit zijn de zilveren draden.

0: romantische Moonlight Song. Silver Moon hoort u. Instrumentale versie dit keer. We hebben weer een hele tafel vol met gasten bij jou zitten, Linda. En zal ik ze allemaal met man en paard noemen?
1: Ja, vooral of het paard vind ik wel leuk.
0: Toch wel. Alice Kuiper, Esther Bredewold, Karin Nikkels en Diane van der Vrucht zijn bij jou aangeschoven. Medewerkers van Reobot, de 50-jarige Reobot.
1: Ja, zorgmedewerkers. En Alice, ik begin meteen bij jou. Want volgens mij ben jij van de dames die hier aan tafel zitten degene die het langst bij Reobot werkt?
2: Nee, op dit moment niet. Er zijn er nog een paar anderen.
1: Maar hoe lang ben je?
2: Ik ben hier 36 jaar bijna.
1: 36 jaar? Ja. Dat betekent dat Reobot toch iets heeft waardoor je dat gewoon 36 jaar volhoudt. Ja, dat je niet wel, eerder denkt van, nou, ga ik toch liever bij een andere organisatie aan het werk.
2: Ja, ik heb geen idee hoe dat ontstaan is. Maar ik heb hier van alles kunnen doen, dus misschien is dat het al geweest.
1: Ja, ja. Dat je gewoon altijd de kansen hebt gehad dat je dacht, nou, dit vind ik leuk om te doen en dat daarin meegedacht wordt.
2: Ja, ja.
1: Want hoe kwam je hier 36 jaar geleden binnen?
2: Ik ben door iemand anders die hier werkte, ben ik benaderd. Die kende ik via het koor. Dat is wel een mooie functie voor jou, op Reobot. Dus ik heb gesolliciteerd en ik ben aangenomen. En die functie die draai ik niet meer, hoor. Maar zodoende ben ik blijven hangen, denk ik, op een of andere manier.
1: En jullie zijn van de afdeling verzorging. En wat houdt jullie taak dan precies in?
3: Doet hij het?
1: Ja, doe maar.
3: 'S Ochtends beginnen we natuurlijk met de ADL. Dus de mensen uit bed halen, douchen, wassen, aankleden, medicatie. Dus alles erop en eraan. En dan eigenlijk zo de hele dag een beetje doorbegeleiden. Een avond natuurlijk andersom. Dan begin je met activiteiten en dan 's avonds naar bed.
1: En dat is gewoon verdeeld over de hele dag. Maar ik kan me voorstellen dat jullie dus ook verdeeld over de hele dag bepaalde roosters hebt. Je bent er niet altijd van 8 tot...
3: Nee. We hebben diensten van 7 tot 3:30 en van 3:15 tot 11.
1: Oké. Ja. Dus
3: we hebben natuurlijk een heel team om ons heen. Hè? Afdelingsassistentes en de huishouding. Dus we doen het niet alleen natuurlijk.
1: Nee, welzijn, precies. Ja. Maar goed, ik kan me voorstellen dat dat nog een hele klus is. Er komt gelukkig nog iemand aanschuiven. Dat het een hele klus is natuurlijk. Iedereen is morgens weer in de veren en klaar.
3: Zeker. Ja, dat klopt. Dat is wel intensief inderdaad. Vooral nu best wel veel personeelstekorten. Dus dat is wel soms moeilijk.
1: Want dat horen we natuurlijk in het nieuws veel. Dat hoor je veel om je heen. Vooral deze instellingen te maken hebben met personeelstekort. En je moet het allemaal maar even met elkaar oplossen.
3: Ja.
1: Maar dat vraagt waarschijnlijk veel van jullie.
3: Af en toe wel, ja. Dat is soms wel even een uitdaging. Maar we hebben gelukkig een fijne flexpool. En flexibele collega's. We moeten het toch samen doen.
1: Ja.
3: En dat gaat eigenlijk soms niet. Maar meestal wel.
1: Hey, je kunt moeilijk zeggen, vandaag komen we niet. Want we krijgen de roosters niet klaar en jullie redden je maar. Dus het moet toch altijd op een bepaalde manier opgelost worden natuurlijk.
3: Maar dan zijn we ook wel gewoon duidelijk naar onze cliënten, hoor. Dan zeggen we wel even duidelijk van hoe lang ze even moeten wachten. En dan over het algemeen gaat het goed.
1: Ja, is er begrip.
3: Ja. Het is niet anders, hè. Dus ja.
1: En jij noemde nou net die flexpool. Wat is dan precies een flexpool?
4: Daar zitten meerdere collega's in voor allerlei functies. En als dan de diensten openstaan, dat wordt dan naar hun toegemaild. En dan kunnen hun dan op inschrijven. Okay. Een helpende dienst of een afdelingsassistent dienst of een vigger. Ja, en daar kunnen we dan op terugvallen om toch het rooster compleet te krijgen.
1: En ik moet het zien als een soort van pool waar extra mensen in zitten. En op het moment dat het rooster niet meer rondkomt, dan kun je daaruit mensen uitvragen.
4: Ja, klopt. Ja. En daar zijn we heel blij mee.
1: En lukt dat altijd of lukt het ook wel eens niet?
4: Nee, niet altijd. Maar we hebben natuurlijk meerdere teams in huis. En uiteindelijk wordt er een berichtje rondgedaan. Dat we elkaar toch uiteindelijk zijn we allemaal op dezelfde tijd ongeveer klaar. Dan gaan we gewoon elkaar helpen in huis.
1: Nou hadden we het vanmorgen over mensen die in de loop van de jaren veranderden natuurlijk, bewoners. 50 jaar geleden, dan schreef je in, want je werd 65 en je dacht, ik ga lekker wonen binnen Reobot. Dat is natuurlijk veranderd, maar dat vraagt van jullie in de zorg natuurlijk ook steeds meer.
4: Ja, klopt. Ja, de tijden veranderen. Ja. De zorg is, ik werk hier nu bijna 18 jaar en het is niet meer zoals 18 jaar geleden. Ja, nee, de mensen die nu binnenkomen, die hebben gewoon veel meer zorg nodig. Ja. De zorgvraag is veel groter. Ja, klopt.
1: Maar betekent dat voor jullie dan ook dat je steeds meer moet scholen in dingen?
4: Ja, klopt. Ja, we moeten bijblijven. Maar dat was daarvoor natuurlijk ook al. Je moet natuurlijk wel bevoegd en bekwaam blijven in de dingen die je doet natuurlijk.
1: Ja.
4: Ja, we hebben gelukkig daarnaast stagiaires en leerlingen in huis die wij daarin begeleiden. En we hopen natuurlijk dat die bij ons blijven uiteindelijk.
1: Ja.
4: Die krijgen een werkbegeleider toegewezen. Die helpt hun dan in het leerproces. Ja, dus we hopen dan uiteindelijk dat het goede zorgprofessionals worden. En dat ze bij ons blijven in huis.
1: Ja, ja, dat je dan in ieder geval met elkaar, dat je weer ook nieuwe aanwas hebt natuurlijk in je bedrijf.
4: Absoluut,
1: in je
4: bedrijf. En daar doen we alles voor. Ja, ja. Ja.
1: Maar ik hoor jou ook zeggen, 18 jaar binnen Rehobo, dat is ook al een hele tijd.
4: Ja, en ik doe het nog steeds met veel plezier. Elke keer weer een scholing of een stapje hogerop of weer een andere aandachtsgebied wat je dan weer gaat doen. En dat doe je dan weer een poosje en dan komt er weer iets bij of iets af. Dus ik doe op momenten, ben ik werkbegeleider, wat ik met veel plezier doe. En beoordelaar, dus zo blijf je werk zeg maar ook uitdagend.
1: Precies, zodat je niet altijd dezelfde dingen hebt. Nee. Maar op het moment dat je zegt, eigenlijk zou ik dat ook wel willen doen, of daar wil ik wel een beetje van proeven, dan wordt er ook vanuit het bedrijf in meegedacht.
4: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja, zo blijf je werk ook uitdagend.
1: Ja, precies.
4: En dan kun je ook andere mensen, collega's, de kans geven om weer dat te gaan doen dat je wisselt.
1: Ja, ja, dat je met elkaar daarin zoekt. Ik ga even naar je buurvrouw. Want dan ben ik ook nieuwsgierig hoe lang of je binnen Rehobot werkt.
5: Ik werk 28 jaar bij Rehobot.
1: Dat is ook een hele tijd. Het is vast gewoon een heel mooi bedrijf. Anders heb je gewoon geen mensen die zo lang daarbij betrokken blijven.
5: Ja, ik ga ook echt iedere dag met plezier naar mijn werk toe. Ja, ik werk niet iedere dag, maar als ik werk, ga ik echt met plezier naar mijn werk toe. Ja.
1: En kun je aangeven wat er dan zo mooi is?
5: Nou, ik werk op een afdeling waar ook tijdelijke opnames komen. Dus iemand die zijn arm heeft gebroken of een been. Of die dus even 6 weken niet alleen thuis kan wonen. En ik vind dat een hele leuke uitdaging in mijn werk.
1: Ja.
5: Ja.
1: Want dat is natuurlijk ook een kunst om die mensen die hier maar heel tijdelijk zijn wel het gevoel te geven, je bent hier welkom en je moet je hier dus ook een beetje thuis kunnen voelen.
5: Ja, dat. En dan ook stimuleren dat ze weer toch zoveel mogelijk weer zelf gaan doen. Omdat ze thuis natuurlijk ook weer alles zelf moeten doen.
1: Ja.
5: En die willen ook vaak weer graag naar huis. Omdat ze zo,
1: per ongeluk, is, door wat hun overkomen is, komen ze natuurlijk hier tijdelijk even terecht.
5: Ja.
1: Maar ik kan me voorstellen dat die ook gemotiveerd zijn om te denken, ja, maar ik wil wel weer naar mijn eigen huis.
5: Ja, ja, ja, ja. En dat is dan ook mooi om te zien dat ze zich toch zover weer mobiliseren, dat ze weer dingetjes zelf gaan doen. En dat ze dan toch hier een fijne tijd hebben gehad. Ja.
1: Maar dat betekent dus dat mensen die geopereerd moeten worden of die gevallen zijn en iets gebroken hebben, die kunnen dus ook tijdelijk binnen Rehobot wonen.
5: Ja, ja, dat kan. Ja.
1: Ja, dat is toch een mooie dienst. Geven jullie ook zorg zeg maar buiten het huis? Of is het echt alleen maar gewoon hier in het huis?
5: Ja, die hier zitten allemaal.
1: Is allemaal
5: in het
1: gewoon
5: huis.
1: Hier.
5: Maar er is wel een thuiszorgtak.
1: Die ook zeg maar binnen Wapenveld mensen die gewoon nog zelfstandig wonen wel helpen.
5: Klopt, ja.
1: Mooi. En nou schuif ik nog even naar de gast die net aan tafel was. Ik heb moeite om jullie namen allemaal te onthouden. En dan moet ik iedere keer de leesbril opzetten om te kijken wat staat er ook alweer.
6: Ja, ik ben Herma en ik werk hier als afdelingsassistent. Ook al 25 jaar. Dus...
1: En wat doet een afdelingsassistent?
6: Ja, dat is ook heel gevarieerd, zeg maar. Ik maak wel kamers schoon. Maar ik help hier ook wel in het restaurant met de maaltijden. En ik ga op de afdeling wel met de etenskar en met de koffie en de theeronde. Dus ja.
1: Van alles en nog wat.
6: Ja, echt heel leuk. Ja.
1: Ja.
6: Ja.
1: Want gaan mensen ook zeg maar hier eten in de zaal? Of eet je altijd op je kamer? Hoe werkt dat?
6: Nee, ze kunnen ook hier in de zaal eten. Dat is dus het restaurant, zeg maar.
1: Ja.
6: Maar ook op de kamer. Daar mogen ze zelf voor kiezen.
1: Het is wat je zelf wil.
6: Ja.
1: Ja. Dus dat zijn ook dingen waar jullie rekening mee moeten houden. Deze persoon blijft op de kamer. Deze persoon moet je misschien nog wel ophalen.
6: Ja, precies. Ja, klopt. Maar dat zeg ik, het is een heel, heel leuk beroep. Ik vind het tenminste wel.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. En hoe ben je dan zoveel jaren terug hier bij Rehoboth terechtgekomen?
6: Ja, hoe ben ik hier terechtgekomen? Eerst met een 0-uur-contract. En daar rol je er zo in eigenlijk. Ik heb vroeger ook wel in de Bongert gewerkt in Hattem.
1: Ja.
6: Ook er was toen nog een bejaardencentrum dan. Ja. Dus het is toch wel een beetje hard voor de oudere mensen, denk ik.
1: Moet je hebben.
6: Ja.
1: Ja.
6: Dus, ja.
1: En dat zullen jullie allemaal hebben, dat hart voor die oudere mensen. Wat is zo mooi aan deze doelgroep om daar zorg aan te verlenen? Blijft helemaal stil.
3: Het is elke dag anders. Het is gewoon, die mensen hebben zoveel ervaring en zoveel meegemaakt. Dus ja, elke dag is anders.
1: Ja.
3: Elke dag is een uitdaging. Elke dag is weer, ja. We proberen gewoon elke dag een mooie dag te kunnen bieden. Dat is het eigenlijk.
1: En bouw je ook een soort van band op met mensen
3: absoluut. Ja. Ja. Zeker. Met de een natuurlijk wel wat meer dan de ander. Ligt natuurlijk ook aan, hè, wat voor ziektebeeld ze hebben. Maar dat absoluut. En met families natuurlijk ook.
1: Ja.
3: Dus, dat is heel fijn.
1: Ja. Ja, zeker als mensen hier langer wonen, kan ik me zo voorstellen dat je contact krijgt. Maar dat je toch een band opbouwt. Je kan niet helemaal zeggen van, maar dit is mijn werk. Dit doe ik als mijn werk en dat blijft me...
3: Ja, je probeert natuurlijk wel professioneel te blijven. Maar soms is dat wel moeilijk, ja. Ja.
1: En als team onderling, kun je elkaar vinden? Zijn er bijvoorbeeld bijeenkomsten waarin je zegt, dat is speciaal, zodat wij als medewerkers, als collega's elkaar kunnen vinden en kunnen ondersteunen?
3: Ja, we hebben dan 1 keer in 6 weken, denk ik, teamvergadering. Dan, in principe hoort dan het hele team daarbij aanwezig te zijn. En dan bespreken we de dingen die goed gaan, die minder goed gaan, wat kan beter. Ja.
1: Mooi.
3: En met families natuurlijk ook. We hebben ook contact met families.
1: Ja.
3: Echt MDO's en halfjaarlijks gesprekken van... Zijn jullie tevreden? Wat kan anders? Dus ja.
1: Ja, want zij kennen natuurlijk ook hun familielid die hier woont heel goed. Dus ik kan me voorstellen dat ze zeggen... maar misschien zou je iets meer aandacht moeten geven aan dat. Of misschien helpt dit...
3: Ja, of ze zijn het zo gewend. Of dit vonden ze vroeger fijn, wat wij niet wisten. Dus ja, die contact met de familie is heel belangrijk.
1: Ja. Ja, dat hoorden we in voorgaande gesprekken ook. Ik denk ook dat het is niet zo dat je zegt... een familielid van ons komt binnen Rehoboth wonen... en dan is dat voor ons af of
3: nee,
1: zoiets.
3: Nee, dat was vroeger zo, maar nu niet meer.
1: Nee, hè? Nee. Je hoort er eigenlijk als hele familie hoor je daarbij.
3: Ja.
1: Mooi. Dank jullie wel dat jullie ons even wilden vertellen... over jullie functie als zorgmedewerker. En we wensen jullie nog veel plezier daarin. Ja.

En u hoorde Cliff Richard samen met zijn Shadows en de Young Ones. Ik denk dat we nog net even tijd hebben voor een plaatje, Linda. Ik denk dat we een aardige nu hebben staan. En dan kun jij in ieder geval het gesprek met de vrijwilligers eventjes nog voorbereiden. Want daar gaan we zo aandacht aan besteden. Eerst Burt Camford.

0: Moon over Naples. U kende denk ik beter als Spanish Eyes. En dit was het orkest van Burt Kempfert. En daarmee werd het alweer ruim 11:15. Tijd voor onze volgende gasten van vanochtend. Want ja, u heeft dat al begrepen thuis. We zijn vandaag te gast op locatie bij Rehoboth Verpleeghuis in Wapenveld. En dat allemaal vanwege het 50-jarig bestaan. Linda, bij ons, bij jou zijn aangeschoven een aantal vrijwilligers.
1: Ja.
0: En nou willen we graag weten hoe dat nou is om als vrijwilliger bij Rehoboth aan de slag te gaan.
1: Sandy was het, hè?
2: Ja, klopt.
1: Oh, dat heb ik goed onthouden. Allereerst wil ik natuurlijk graag weten wat je doet als vrijwilliger binnen Rehoboth.
2: Heel gevarieerd. Mijn vrouw zit in het derde jaar, zit ze hier met Alzheimer op de Bruggenhoek-afdeling. Ik val in regelmatig met koken als ik tekort kom. Want het was een beetje hobby van me, koken vroeger.
1: Okay.
2: Dus afgelopen week 2 keer voor ze gekookt. En koffie inschenken en soms met ze gaan wandelen enzovoort. Muziek maken af en toe.
1: Dus je bent eigenlijk als vrijwilliger erbij gekomen doordat uw vrouw hier kwam wonen?
2: Klopt. Ja. Ik kom 2 tot 3 keer per dag langs.
1: Ja.
2: Dus de leiding heeft gezegd, je kunt beter vrijwilliger aanmelden.
1: Ja, kom maar, was het ding. Ja, als je er toch bent.
2: Krijg je een kerstpakket mee.
1: Als je er dan toch bent, dan steek de hand uit de mouw en help even mee.
2: Ja.
1: Maar hoe is dat? Want hoe lang doet u dat?
2: De derde jaar.
1: Derde jaar al.
2: Ja.
1: En hoe bevalt dat?
2: Goed, goed.
1: Ja?
2: Ja. Je bouwt natuurlijk een band op met de zorg en de assistenten enzovoort.
1: Ja.
2: En met de bewoners ook. Dit is een kleine afdeling, 10 kamers.
1: Ja.
2: Dus je leert iedereen kennen. Ik weet wat iedereen in de koffie heeft enzovoort.
1: En misschien inmiddels ook wat ze lekker vinden om te eten als je toch
2: ook
1: kookt.
2: Ook. Ja, breng ik regelmatig wat mee, ja.
1: En hoe vindt uw vrouw dat? Dat u dan als vrijwilliger ook meedraait?
2: Geweldig.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Dan wordt het toch ook een beetje iets van u samen.
2: Ja, ze wordt trots op zich. Oh, je bent de beste, zegt ze.
1: Ja. Oh, dat is toch leuk. Ja, ja. En aan tafel een echtpaar. En dan moet ik gauw weer spieken. Bertus en Dini van de Scheer. Hoe zijn jullie hier als vrijwilliger? Je mag de microfoon zelf vasthouden. Hoe zijn jullie als vrijwilliger dan hier betrokken geraakt?
3: Mijn moeder is hier... Zo, hè?
1: Ja. Ja.
3: Mijn moeder is hier in 2001 komen wonen. Dus,
0: Dini, kun je de microfoon iets dichter bij je mond houden? Want we kunnen je niet goed verstaan.
3: Oké, ja. Mijn moeder is hier in 2001 komen wonen.
1: Ja.
3: Dus we kwamen hier al regelmatig over de vloer. Ze is overleden en toen was het van, nou, vrijwilligerswerk.
1: Ja.
3: En dat is eigenlijk gewoon heel mooi om te doen, hè?
1: Ja.
3: Want
1: is het ook toen uw moeder overleed, was het dan ook dat ze hier vanuit de Rehoboth vroegen van, wil je niet als vrijwilliger nog iets blijven doen?
3: Nee, dat niet. Nee. Maar ja, je was hier zo bij betrokken, omdat mijn moeder dus hier woonde. En dan zie je van alles en dan denk je, ja, dat is toch eigenlijk ook wel heel mooi om er toch ook iets te betekenen voor onze mensen op leeftijd.
1: Ja.
3: En eigenlijk, ja, dat gevoel kun je niet zo goed onder woorden brengen, maar het is gewoon super mooi om met bewoners om te gaan. Koffie schenken, helpen met eten. Dan komt er een keer een mail binnen van, wie zit in de verlening, zou je misschien wel even kunnen helpen. Nou, je woont hier aan de overkant, dus
1: oh, ja, heel gevoelig, want dan ben je altijd aan de beurt.
3: En dan is het ook van, als je echt niet kunt, moet je het zeggen.
1: Ja, ja, het is natuurlijk nooit een verplichting, maar ik kan me wel voorstellen dat ze gewoon enorm vaak mensen nodig hebben om te helpen.
3: Ja, weet je, en als je dan wel kunt, dan is het ook raar om te zeggen, dat doe ik niet.
1: Ja.
3: Het is gewoon super mooi.
1: En hij woont aan de overkant, als Suzie het loopt, zegt ze, zien hoe, hij was gewoon bij huis. Maar Bertus, wat doe je dan voor vrijwilligerswerk hier?
4: Ja, de hoeveelheden valt wel mee, maar ik ben heel lang geleden in de bestuurlijke omgeving eigenlijk begonnen.
1: Ja.
4: Daarna kwam mijn schoonmoeder hier wonen, toen kwam hij hier wat meer bij betrokken. En ja, ik heb op enig moment was toen de tuinman, die was een hele poos ziek, heb ik wat in de tuin op verzoek wat dingen gedaan. Ik zit in een rooster van een verzorger van de dieren van de miniboerderij. Oh ja. En de laatste jaren, dat is nu in een ander programma gekomen, hebben we heel veel ritjes gemaakt met testen. Dat begon in de coronatijd. Die moesten toen heel ver weg naar Hengelo in Overijssel. Later gingen de andere testen ook naar Sint-Jansal in Harderwijk. En op die manier ben ik een beetje...
1: Chauffeur geworden.
4: Ja, dat zou een beetje mijn ding zijn.
1: Ja.
4: We hebben ook wel eens op enig moment, als het dan zomers was en mooi weer, dan werd er een busje geregeld. En dan reden we met een aantal bewoners, zeg maar de Heide over bij Vierhouten.
1: Lekker toeren,
4: soort,
1: ja. IJsje eten.
4: Ja,
1: dat wordt een beetje bij zo'n rit natuurlijk.
4: Dus zo een beetje flexibel van alles een beetje.
1: Ja.
4: Ja.
1: En Sandy, hoe is dat als vrijwilliger? Voel je je dan ook helemaal betrokken bij Rehoboth? Hoe zorgt de organisatie dat jullie als vrijwilligers ook gezien en gehoord worden?
2: Ja, je voelt, ik voel me thuis hier. Je wordt verwelkomd natuurlijk, omdat wat je hoorde, dat is een beetje tekort. Mensen voor de zorg. Ja. Dus alle help die ze kunnen krijgen is welkom. Dus,
1: ja.
2: Nee, het is geweldig. Geweldig qua organisatie omheen. Ja.
1: Dat is ook fijn.
2: Ja.
1: Ja. Jullie voelen wel dat je gewaardeerd wordt voor de dingen die je doet.
5: Jazeker.
1: Ja?
4: Absoluut, ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Dat je wel het gevoel hebt van, maar ik heb wel een belangrijk aandeel en doe ik.
4: En het was op een moment doe je ook dingen in een groep die testen rijden. Elke werkdag moest je eigenlijk iemand beschikbaar hebben. We zaten in een rooster. En als we dan een keer niet konden, dan zeiden we dat in die groep. En dan binnen een kwartier was er al een reserve.
1: Dat is gewoon opgelost.
4: Het was heel plezierig om zo samen te werken.
1: Ja.
4: Als vrijwilliger ook.
1: Ja.
4: En ook in combinatie met de aansturing, laten we het zomaar laten
1: doen. Ja, precies. Want je moet ook het gevoel hebben van, nou, ik weet wat ik doen moet. En ik weet waar ik terecht kan met mijn vragen. Zijn er wel eens, en dan ga ik gewoon een beetje een rare vraag stellen, maar zijn er wel eens verzoeken geweest, Bertus, wil je dit of dat doen waarvan je dacht, nee, dat wordt te gek, dat doe ik niet.
4: Nee, dat wordt me niet groot gek, maar ik heb daar niet zo'n voorbeeld van. Maar mijn voorkeur ligt dan wel in zorgen een beetje in het randgebeuren. Niet op de plek hier zelf.
1: Niet in de zorg zelf.
4: Nee, dat ligt me iets minder. En vanuit ons huis is daar ook al aandacht voor. Dus dat is wel een beetje gewaarborgd.
1: Ja, maar dat is toch mooi. Dat je ook als vrijwilliger kunt zeggen, nou, ik vind het leuk om bijvoorbeeld in de zorg echt iets te doen. Koffie te schenken en dat soort dingen. Maar als je zegt, ja, maar daar hou ik niet van. Maar ik wil best met een busje rondrijden. Of ik wil de tuin wel eens even doen.
4: Ja. En we denken dat we heel flexibel zijn. En we zeggen dan wel, als er iets onverwachts komt, dan leggen we een briefje op de aanrecht. De ander is niet thuis. En die weet, ik ben daar of daar naartoe.
1: Ik ben naar de overkant. Want hoeveel tijd besteden jullie aan het vrijwilligerswerk hier binnen Rehoboth? Heb je een idee hoeveel uren per week of je hier werkt?
5: Nou, gemiddeld per week een paar uur. Koffie schenken. En als er een activiteit is, ja, een paar uur in de week.
1: Ja.
5: Ja.
1: Ben je er toch aan kwijt. En Sandy, hoe is dat voor jou? Ja, jij combineert
2: een paar uur per dag.
1: Je komt gewoon lekker bij je vrouw zitten. Ja. En ondertussen doe je ook je vrijwilligerswerk.
2: Dat klopt, ja.
1: Ja.
2: Maar dat gaat allemaal vanzelf. Het is, je wordt deel van de groep, min of meer. Hè?
1: Precies.
2: Ja.
1: En ook met andere bewoners? Sorry, Jan.
0: Nee, ik hoor een beetje een Engels of Amerikaans accent bij Sandy. Klopt dat?
2: Je zit helemaal naast. Canadees.
0: Oh, dat ligt gevoelig, hè?
2: Graag niet Amerikaans.
0: Dat ligt gevoelig op dit moment. Ik hoor het. Een Canadees accent. Mag ik vragen hoe je hier zo verzeld bent geraakt, Sandy?
2: Door een Nederlandse vrouw.
0: Aha. Die heb je hier ontmoet?
2: Nee, daar.
0: Daar. Je vrouw was is een wereldreiziger, begrijp ik.
2: Klopt.
0: Ja, en toch naar Nederland gekomen.
2: Toch, ja.
0: Ja. Vind je nu, want je bent vrijwilliger hier in de zorg, begrijp ik. Maar is dat anders als in Canada?
2: Dat weet ik niet. Ik heb niet meegemaakt in Canada. Ik heb twee zussen die daar in de zorg gewerkt.
0: Ja.
2: Dus ik weet ongeveer, het gaat ongeveer hetzelfde als hier. Alleen vaak 6 keer zo duur.
0: Oké.
2: net in Amerika nog 7 keer zo duur misschien. Ja. Maar, ja.
0: En wordt daar dan ook veel gebruik gemaakt van vrijwilligers om die kosten een klein beetje te beperken?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Dat klopt.
2: Ja.
0: Okay.
2: Ja.
0: Okay.
1: Ik denk dat dat ook steeds meer is. Dat er steeds meer taakjes zijn die ze graag aan vrijwilligers natuurlijk willen overlaten. We hoorden vanmorgen al van de zorgpersoneel dat het best moeilijk is om roosters vol te krijgen. Je zit natuurlijk met verzuim of tekorten. Dan is het natuurlijk fijn dat je op een groep vrijwilligers kunt terugvallen.
2: Dat klopt. Ja.
1: Hebben jullie nou ook als vrijwilliger een bijeenkomst? Heb je een vrijwilligersbijeenkomst soms?
4: Ja, vroeger was dat denk ik wat meer gestructureerd. Was er ieder half jaar denk ik een bijeenkomst. En dan kon je het positieve en eventuele verbeterpuntjes doorgeven.
1: Ja.
4: Maar goed, de lijnen zijn ook zo direct. Als er iets zou zijn, dan trekken we gelijk even aan de bel.
1: Dan kun je het ook zeggen.
4: Ja. Absoluut.
1: En dan heb je ook het gevoel, daar wordt ook naar geluisterd.
4: Ja.
2: Morgenavond is de barbecue.
1: Ja, dan moet je er wel bij zijn, hè?
4: Ja, het staat in de agenda.
1: Hartstikke goed. Ik wil jullie alle drie heel erg bedanken dat jullie willen vertellen over jullie vrijwilligerswerk. En veel plezier daar nog in.

die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat. Heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen het harde leven zowel leed als vreugde bracht. Hebben zij nu grijze haren en een blik

0: en Hermien, u zult ze zich ongetwijfeld kunnen herinneren. En ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Het is 11 uur precies. We liggen mooi op schema. Linda, dat is wel eens anders geweest. Maar voor onze luisteraars die wellicht niet vanaf 9 uur al bij ons zijn. We zijn vandaag op locatie. En op locatie in Wapenveld bij het 50-jarige Reobot. En bij jou zijn we aangeschoven van de stichting Vrienden van Reobot. Ali Horst, Ria Schuring en Gerda Dijkslag. Linda.
1: Nou ja, dan komt die eerste vraag, dames, natuurlijk. Wat is nou de Vrienden van Reobot?
2: Ja, wij zijn een ambi-stichting en wij organiseren ook activiteiten voor de cliënten. Gewoon als extra eigenlijk, ook om ja, door alle bezuinigingen in de zorg dat budget van welzijn ook in de loop der jaren wel minder is geworden. En daar kunnen wij ook aan meehelpen.
1: Oh, wat
2: dus
1: goed.
2: Door het jaar heen organiseren wij dan verschillende activiteiten.
1: En je zegt al, door bezuinigingen kunnen de afdelingen welzijn dat dan niet helemaal zelf doen. Maar hoe komen jullie dan aan een budget voor de activiteiten?
2: Nou, het is in het verleden is de Vriendenstichting opgesteld vanuit de Identiteitsraad van de kerken. Die waren meteen de Stichting Vrienden. En door de coronaperiode is dat een beetje in de slop geraakt. Nu is er wel weer een Stichting Vrienden. Identiteitsraad, maar die nam niet de Stichting Vrienden over. En die hebben wij eigenlijk weer een beetje nieuw leven ingeblazen. En er was nog budget. En dan, ja, we krijgen wel eens giften. En nu afgelopen periode hebben we nog een hele mooie gift gekregen van de Hof van Kramer, die ontmanteld is. Daar, oh, wij waren een van de goede doelen.
1: Ja. Dus op die manier krijg je budget waarmee je dan bepaalde activiteiten kunt organiseren. En aan wat voor activiteiten moet ik dan denken?
3: Ja, je hebt een mooi lijstje gemaakt.
1: Oh, je hebt aantekeningen, ook heel handig.
4: Ik hoop dat we niet wat vergeten. Ja, waar moet je aan denken? We hebben een draaiorgel hier gehad. Een huifkartocht hebben we van het voorjaar gehad. Was ook echt heel leuk hoor, door het dorp. Een route van zo'n 45 minuten. En dan iedere keer de bewoners met de rolstoel en alles erin. Wat een prachtig weer. Misschien wel iets te warm, maar toch echt heel mooi. En boerendansers laten we wel eens komen. Of, en met de Pasen en de Kerst doen we wat voor de bewoners.
1: Wat extra's.
4: Echt een middag dat we zeggen voor al onze bewoners.
1: Ja.
4: Niet dat je zegt, er gaat maar een man of 10, die gaat even naar een intratuin of zo toe.
1: Nee, precies.
4: Nee, echt dat al onze bewoners hier van Reobot hebben daar wat voor kunnen doen.
1: En dat is wat jullie ook belangrijk vinden. Want er zijn natuurlijk normale activiteiten. Dan kan iedereen kiezen, nou, dit vind ik leuk en dat vind ik minder leuk. Ja. Maar jullie zeggen, wij kiezen echt iets waarvan we wel zeker weten dat iedereen meegaat.
3: Ja, ja, dat is wel, wel de bedoeling, om zoveel mogelijk mensen dan erbij te betrekken.
1: Ja.
3: En proberen ook elke keer wel weer wat nieuws te bedenken. Maar goed, vaak val je dan ook nog wel weer terug in het oude.
1: Ja.
3: Dat zijn dan vaak ook de activiteiten die mensen dan, waarvan je zelf ook ziet dat ze daar echt volop van genieten.
1: Precies.
3: Dat is natuurlijk wel heel mooi om te zien.
1: En ik denk dat het ook lastig is, hè? Want als je iets organiseert, de een kan nog prima met je meewandelen. De ander, vanmorgen bij de koffie zag ik ook mensen in rolstoelen. En dat zijn echt grote stoelen die heel wat ruimte in beslag nemen. Dus het is lastig, denk ik, om iets te vinden waar iedereen aan mee kan doen.
3: Ja, maar over het algemeen lukt dat wel, hè?
2: En één keer per jaar organiseren we altijd in april een activiteit samen met de Oranje Vereniging Maxima. Die sponsort dan ook een gedeelte. Okay. Omdat die altijd hier de festiviteiten in het park hebben, wat toch enige overlast geeft ter compensatie.
1: Hebben zij ook een activiteit voor jullie?
2: Ja, en dat doen ze in samenwerking met ons.
1: Oh, dat is ook leuk. Ja. En zo kun je elkaar een beetje ondersteunen. Denk je, nou, oké, we horen jullie lawaai even aan. Maar er komt in ieder geval iets voor terug, waardoor iedereen denkt, nou ja, vooruit, dat feest
2: kan. Dat doen we al enkele jaren en dat is heel prettig.
1: Ja, ja. En hoe gaat dan het bedenken van zo'n activiteit? Zitten jullie bij elkaar of kijk je naar andere woonzorgcentra? Zo van wat doen die aan activiteiten?
4: Het komt zo vanzelf. Eigenlijk.
3: Ja, meestal één keer per jaar in het begin van het jaar. Hè, dan gaan we zitten en dan gaan we kijken van nou, wat, wat gaan we doen het hele jaar door?
1: Ja.
3: En je moet natuurlijk wel een soort plan hebben.
1: Ja.
3: Hè, om dingen te kunnen organiseren. En meestal komen we daar wel uit. En tussendoor hebben we vaak ook nog wel... Hè, dat we gewoon spontaan eens een keer iets bedenken.
1: Ja.
3: Dus, ja.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je terwijl je bezig bent met een activiteit... dat je ook ideeën krijgt. Zeg, oh, maar de volgende keer dan moet misschien dit of dat. Of komt er ook vanuit de bewoners wel eens suggesties?
2: Nou, soms hoor je wel eens wat. En wij werken ook wel samen in overleg met welzijn.
1: Oké, okay, ja.
2: Omdat die, je hebt elkaar natuurlijk ook nodig. Net wat je net al zei, mensen hier naartoe brengen.
1: Ja.
2: En we hebben zelf in ons netwerk ook wel vrijwilligers... die we nog kunnen benaderen, die dan willen helpen.
1: Ja. Want het is ook belangrijk, als je iets organiseert waarvan je denkt... maar daar moet bijna iedereen aan meedoen. Dat betekent dat je ook een hoop vrijwilligers nodig hebt... om dat allemaal in goede banen te leiden.
4: Ja, maar die hebben we ook wel, hoor. Hier vanuit huis, maar ook wel bij zelf nog... dat we wat mensen vragen die ons dan helpen.
1: Ja.
3: Familie.
4: Ja.
1: Ik wou niet zeggen, meestal wordt familie opgepakt.
4: Die doen het ook graag, die vinden het ook heel leuk. En, met elkaar maken we er altijd wel een mooie, gezellige middag of ochtend. Ook wel eens een avond, maar hier denk ik voor deze groep mensen... is het de middag
1: liefst
4: toch wat geschikter als de avond. Ja.
1: Dan wil je
4: proberen meestal een middag met iets extra's. Een hapje, een drankje doen we er dan bij. Echt dat ze een mooie, gezellige middag hebben. Ja, dat vinden wij met ons drieën. We zijn ook heel erg goed op elkaar ingestemd.
1: Dat is ook belangrijk.
4: Ja. Een heel fijn team dat we met ons drieën dit allemaal kunnen organiseren voor onze mensen.
1: En jullie vrienden van Rehoboot, dat is ook jullie drieën? Of zijn er nog anderen die...
4: Nee.
1: Dat komt wel op jullie, jullie schouders.
3: Ja, we hebben wel een poosje een adviseur gehad. Ja. Maar goed, die zag dat wij het echt prima afkonden. Dus die heeft een stapje opzij gedaan.
1: Daar hebben we wel veel aan gehad,
3: zeker in het begin.
2: Zeker. Toen zaten wij nog een beetje in de oprichtingfase. Van, we werden er ook zo voor gezet. En...
1: Ja.
3: Ja.
1: En gaan jullie dan ook nog actief op zoek naar budget? Ik bedoel, benader je ook organisaties of verenigingen voor een budget of dat niet?
2: Ja, dat is nog wel de bedoeling, maar zover zijn we nog niet.
1: Nee, je moet ergens beginnen.
2: Je moet ergens
1: beginnen. En dat zijn ook de naaste dingen om bij een ander te gaan vragen om geld. Maar goed, je hebt het wel nodig.
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Maar gelukkig hebben we nu... nog wel budget. En we hebben nog wel eens van familieleden een gift gekregen. Een keer van een oud collega die weggegaan is. Die verrast ons ook met een heel mooi bedrag.
1: Dat is natuurlijk ook leuk. Ja. Dat je dat kunt gebruiken. Dat je zegt van nou, dan geven we iets aan de vriendenstichting. En die kunnen daar dan weer iets moois mee doen. En hoe kwamen jullie dan ooit in die vriendenstichting? Ben je gevraagd of kwamen jullie elkaar tegen en zeiden jullie... oh, daar gaan we aan beginnen?
4: Nee, gevraagd. Ja, ik had hier gewerkt 20 jaar en ik stopte eigenlijk door Martin. Martin kwam bij me en zei, god, als je straks stopt, wil je niet iets doen hier nog bij Rehoboot? En dat wou ik ook wel, hoor.
1: Ja.
4: Ik wou best wel vrij. Maar ik wou liever niet iedere ochtend koffie schenken of iedere maandag of dinsdag of zo. Eigenlijk iets waar we zelf in konden plannen, dat we echt iets, en dan specifiek voor de bewoners, omdat ik dat heel, echt heel fijn hier altijd gewerkt heb met die mensen, dat we daar iets voor konden doen.
1: Dat je een beetje je eigen invulling daar
4: zo ben ik erbij gekomen. Ja. En toen heb ik Gerda eigenlijk erbij gevraagd en Ria is...
3: Ja, via mijn moeder heeft hier een poosje gewoond, of mogen wonen. En ik zag ook hoe zij genoot van alle activiteiten die georganiseerd waren. En op een gegeven moment is zij overleden. En toen ben ik hier eigenlijk een beetje blijven plakken, zeg maar. Ja, en toen was inderdaad die stichting dan opgericht. En zodoende.
1: Zo blijf je.
3: Ja, gewoon gebleven.
1: We spraken straks de zorgmedewerkers en er was iemand bij die al 36 jaar hier werkt. Dus ik denk, nou, dat Rehoboot, dat heeft wat. Want hoe hou je dat anders zo lang vol? Maar ik hoor het wel, als je uitgewerkt bent hier, ben je nog niet weg.
2: Nee,
1: dan gaan ze je houden.
4: Want
1: dan...
4: En ik heb hier 20 jaar gewerkt. Ja, ik ga daar nog veel langer. Maar ook altijd met heel veel plezier, hoor.
1: Ja.
4: Want ik denk, je kunt wel weggaan, maar dan zei ik straks nog te iemand... Wat je bij een ander ziet, laat je hier weer liggen. Of wat je denkt, oh, daar is het weer beter, is
1: dan
4: niet zo.
1: Dus
4: overal kom je wel weer wat tegen. En
1: Tuurlijk.
4: Ik heb hier altijd met 100% zo fijn gewerkt hier. Dus ik vind het een prachtige locatie, ook een heel mooi huis. Dus ik ben een echte Wapenvelder, maar ik sta ook echt voor Rehoboot.
1: Precies, dat is dus echt een belangrijk onderdeel van Wapenveld ook. Ja,
2: Nou ja, en als je er al zo lang werkt, dan wordt het ook een beetje van jezelf. Hè?
1: Ja.
2: Dat,
1: Ja, maar dat gaat in je hart zitten. Van jezelf.
2: Zeker.
1: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. En dan wil je ook graag het allerbeste voor nou ja, die organisatie, maar ook voor de mensen die er wonen natuurlijk en die er werken. En doen jullie als Vriendenstichting dan ook iets voor medewerkers of gaat het echt alleen om de bewoners?
2: Dit is echt alleen voor de bewoners.
1: Ja, ja. Ja. Het is niet dat je zegt, nou, we organiseren ook iets voor de medewerkers.
2: Nee.
4: Ook nog wel eens voor de aanleunwoning, hè? Die betrekken we er dan ook wel bij, hoor.
1: Ja.
4: Dat we zeggen, die mogen ook wel komen en komen er ook wel van. Wat van die dan wel hier naar zo'n activiteit komen.
1: Ja.
4: En die waarderen dat ook heel erg. Dus,
1: ja, kan me voorstellen. Ja, dan hoor je toch ook al een beetje bij het grote huis, noem ik het dan.
4: Ja, zeggen wij ook altijd.
1: Het grote huis
4: en aanleunwoning.
1: Ja, maar dat je wel het gevoel hebt dat je allemaal zo bij elkaar hoort.
4: Zeker. Ja.
1: En ik hoor wel van jou, ook al heb je hier familie hebben wonen en die wonen hier niet meer, dan nog willen ze graag dat je wel betrokken blijft.
3: Ja, precies.
1: Ja, mooi. Mooi om van jullie te horen hoe dat zit met die Vriendenstichting. En nou, wie weet zijn er mensen die luisteren. Hou het even in je achterhoofd. Als je denkt, ik wil nog eens een gift weggeven. Dat komt hier goed terecht.
2: Zeer welkom.
1: Goed zo, dank jullie wel.
0: Ja. Dit is Brunch, een programma van Linda Seinstra en Jan.

0: Er is nog een officiële jubileumviering. Die is op 17 september, ook in de Oranjerie. En dat is voor iedereen, staat erbij. En per bewoner kunnen er twee bezoekers zelfs mee. Dus je kan je familie meevragen. Dan is er een gezamenlijke viering en een livestream naar de huiskamers. Dus voor degenen die hier dan niet naartoe kunnen komen, die kunnen dat toch nog even meemaken. Maar deze vind jij leuk, Jan. Op 22 september staat de poffertjeskraam hier.
1: Kijk, ja.
0: Dus dat is natuurlijk ook altijd even gezellig in de tuin in Reobord.
1: Dan hoop ik dat we er goed weer bij hebben.
0: Dat moet je dan maar afwachten, hè?
2: Zo is dat. En
0: op 23 september is er een live optreden van het koor Laudate Deum. Nou, dat is ook in de Oranjerie. En zij sluiten af met Burendag. Want dat is natuurlijk landelijk Burendag op 25 september.
1: Laatste zaterdag van de maand september.
0: Precies. En dan is het een gezellige Burendag met spelletjes, hamburgers en soep. En op die manier probeert Reobord natuurlijk ook de verbinding te maken naar de mensen die hier in het dorp wonen en daarbij horen.
1: Dit is dan een prachtige gelegenheid ervoor. Wij zitten hier in de Oranjerie. En ja, ik sta hier zelfs op een podium. Ik kan naar iedereen zwaaien, doe ik niet. Maar...
0: Ja, ik kijk jij... nu tegen je op, letterlijk, hè, de hele ochtend.
1: En jij zit aan een gigantische tafel. Daar, mooi, kan, wel, daar kan wel bijna 20 man aan zitten. Maar het is nog de hele ochtend door. Hebben we een leuke inloop hier.
0: Absoluut.
1: En horen we allemaal mooie verhalen. Dat is toch altijd weer bijzonder als je op zo'n locatieuitzending bent. En luisteraars, nogmaals, mocht u zojuist ingeschakeld hebben. We zijn vandaag bij het verzorgingstehuis Reobod in Wapenveld. En niet maar zo, nee, maar vanwege hun 50 jaar.
3: La Montana, la,
1: la. Jubileum, dat wou ik zeggen.
3: La Montana, la, la.
1: En dit is Heino. En La Montana.

I Know en een van zijn vele oude successen en ook een hele grote, mag ik gerust verklappen, want het is een plaat die veelvuldig gedraaid werd en nog regelmatig te horen is, ook bij RTV 794. Dat geldt ook voor Il Silenzio. Dit is Walter Scholz.

Walter Scholz en Il Silencio. Ik zie dat hier buiten inmiddels een tent opgebouwd wordt. Dat is natuurlijk voor de barbecue vanmiddag. Nou, wat willen we dan nog meer? Linda, ja, ik denk dat we nog een plaatje doen, hè? Laat maar doen. Ik moet hem even opnieuw instarten dan, want ik zit nou ergens halverwege. Doet er ook altijd nog goed. Sylvan Poons en Oetse Verschoor.

jongeman ben ik. Ja, ik was de kapitein. Hero. En die grote, dikke, ja,

0: Alom bekend en dus ook vanochtend hier bij Reobot. De Zuiderzeeballade, Sylvan Poons en Oetse Verschoor. Dan is het alweer bijna 11:30. Wat zeg ik? Het is al 11:30 geweest. Tijd voor een van onze laatste gasten alweer vanochtend, Linda. En dat zijn de ogen en de oren van de bewoners, staat hier. Dus ik ben heel benieuwd. De lokale cliëntenraad, en die wordt vertegenwoordigd door Tini Remmers en Hendrien Palm.
1: Ja, want we hadden het net even in een voorgesprek over. Niet iedereen realiseert zich hoe belangrijk eigenlijk zo'n cliëntenraad is, of niet, Tini?
2: Ja, inderdaad. Wij komen echt op voor de bewoners hier. Niet voor het personeel, ook wel een beetje. Maar hoofdzakelijk voor de bewoners zijn we natuurlijk. En ze kunnen altijd bij ons terecht voor vragen, voor kleine klachten. Of, ja.
1: Want Hendrien, kun je uitleggen, waar houden jullie je precies mee bezig?
3: Ja, eigenlijk de belangen van de cliënten. Als er problemen zijn, dan kunnen ze bij ons die aangeven. We hebben een bus in de hal staan waar ze hun vragen in kunnen doen. Ze kunnen ons via de mail bereiken. En zo probeer je toch samen tot een oplossing te komen.
1: Dus als bewoners denken, nou, dit geeft me gewoon een naar gevoel, of daar voel ik me niet helemaal fijn bij, dan kunnen ze dat in de bus deponeren en dan kunnen jullie kijken, zo van, kunnen we daar iets in betekenen?
3: Klopt, ja. Het gaat wel echt alleen over de cliënten. Ja. Niet over personeel of dat soort dingen.
1: Nee, je bent echt... En kan familie dat ook doen? Kan familie ook iets aangeven?
2: Ja hoor. Meestal doet het ook de familie voor hun vader of moeder. Hun naaste. Die geven wel wat aan. Ja. Wij adviseren ook onder andere over eten en wassen en kleding. Als daar weer een iets nieuws voorkomt, adviseren wij. Dat komt eerst van de centrale cliëntenraad, die geven daar weer aan. We hebben een nieuwe aanbesteding gedaan voor iets. Mm-hmm. En wij bemoeien ons daarmee of wij zeggen, nou, dit klopt niet, of hier gaan we niet meer akkoord.
1: Nee, dat zouden we toch op een andere manier misschien willen doen.
2: Ja.
1: Maar dat betekent dat jullie als cliëntenraad dus ook heel goed geïnformeerd moeten worden door Reobot, zeg maar, door het management of door bewoners. Hoe gaat dat? Hoe blijven jullie bij wat er zich hier allemaal afspeelt?
3: Ja, we hebben zo'n 8 keer per jaar hebben we een vergadering. En daar schuift ook Martin bij aan. En zodoende worden we natuurlijk ook op de hoogte gehouden. En ook via Tini, door de regionale cliëntenraad.
1: Ja.
3: En zo kom je samen tot een oplossing. Tenminste, dat proberen we dan, hè?
1: Ja.
3: Wij hebben ook niet overal een oplossing voor.
1: Nee, maar goed, je kan wel meedenken natuurlijk. Ja. Dat is al belangrijk.
3: Dat is de bedoeling ook. Ja. Ja.
1: En kun je dan ook adviseren over dingen waar bijvoorbeeld bewoners niet iets over gezegd hebben, maar wat je bijvoorbeeld in de vergadering meekrijgt en waarvan jullie denken, misschien moeten we dat een beetje aanpassen naar Wapenveldse begrippen. Of gaat het echt alleen maar over vragen die je vanuit de cliënten krijgt?
2: Als er hier in Wapenveld wat te doen is, zeg maar, dan proberen we dat wel ook wel te promoten. Dat we de bevolking van Wapenveld bij het huis betrekken.
1: Mm-hmm.
2: Zoveel mogelijk.
1: Ja.
2: En daar wordt ook nog weer extra aan gewerkt om daar iets mee te gaan doen. Wij houden ook altijd één keer in het jaar een soort familieavond. Maar een familieavond of een familiedag. Dan gaan we hier de familie en naasten uitnodigen voor een schoonmaakdag bijvoorbeeld. Dan komt er best wel heel veel. Krijgen ze eerst koffie en tussen de middag een lunch. En dan mogen hun naasten het appartement gaan schoonmaken, kasten schoonmaken. Maar ze mogen ook wel iets in de gezamenlijke ruimtes iets doen.
1: Okay.
2: En zo heb je ook een beetje binding met de familie en daaromheen.
1: Ja. Ja, precies. En kun je even een keer de wat grotere klussen waar je normaal niet aan toe komt, ook meteen aanpakken?
2: Ja, zo, ja.
1: Dat zijn er. Ik ken dat nog van toen de kinderen op de basisschool zaten, had je ook 2 keer per jaar gewoon een of andere klus avond. Maar het is leuk om dan elkaar te ontmoeten, maar ook met elkaar iets te doen.
2: Ja, ja. Dan ontmoeten ze elkaar en dan kunnen ze iets uitwisselen waar ze mee zitten, of hoe het bij hun gaat met de familie. Dat is altijd wel heel leuk om te doen.
1: Ja.
2: We hebben het 1 keer gehad nu. En er staat nu een tweede schoonmaakdag op het programma. 10 oktober is dat. Ja.
1: En kun je voorbeelden noemen van bijvoorbeeld in het afgelopen jaar? Kun je een voorbeeld noemen van iets waar jullie advies over gegeven hebben of iets in gedaan hebben?
2: Wij hebben advies gegeven over de kleding wassen. Vroeger was dat. Daar betalen ze een eenheidsprijs voor. Maar nu gaat dat op een hele andere manier. Ze gaan nu wassen en dan wordt per stuk gerekend. Mm-hmm. Dat wordt allemaal wel heel goed bekeken. Zijn ze niet veel meer geld kwijt? Dat ligt ook aan een bewoner. De een heeft meer was als de andere. Maar dan gaan we er wel advies over geven en uitleg daarover.
1: Ja, dat je echt kunt kijken van misschien kan het nog anders of dit zijn de gevolgen als je zo'n regeling doorvoert.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: En zitten jullie in die adviesraad met z'n tweeën of heb je nog meer collega's?
2: Nee, die adviesraad, dat is de hele cliëntenraad. Van hoger hand de brieven en dan hoe denken wij jullie daar op locatie over?
1: Ja. En jullie worden dan ook min of meer soms gebruikt als iemand om mee te sparren. Zo van, hoe denk je dat? Of we denken erover om dit of dat anders te gaan organiseren.
2: Ja, inderdaad, ja.
1: Wat vinden jullie? Ja. En hoe lang zitten jullie in die cliëntenraad?
2: Officieel 4 jaar met een verlenging van 4 jaar. Maar er is laatst is er een verandering in gekomen vanwege dat we geviseerd zijn met die Lely Zorggroep. Dus ik weet eigenlijk op het moment niet hoe lang als we erin zitten.
1: Oké.
2: Nee, het was altijd 4 jaar met een verlenging van 4 jaar.
1: Ja. En je zei het al, want dat staat hier ook zo mooi op papier. Jullie zijn de lokale cliëntenraad, dus dat gaat echt voor Wapenveld. Maar dat betekent dat er ook een cliëntenraad is nog voor een grotere regio?
2: Ja, dan heb je nog de regionale cliëntenraad. Dat zijn 5 locaties. Het Harde, Nunspeet, Elburg en wij en Epe. 1 keer in de 3 maanden vergaderen we en dan komt er ook nog van alles op tafel vanaf de centrale cliëntenraad. En die is Lely Zorg
1: helemaal
2: breed, zeg maar. dan krijgen we van allerlei stukken wat ze overal doen. Maar het is wel leuk, want ik kom nou net van die vergadering af. Dan hoor je ook wat er speelt in de andere locaties. En je leert er altijd wat van.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat je misschien mooie voorbeelden ziet.
2: Ja, het is mooi om te horen wat ze daar doen. Zo gaan wij, dan vertel ik mijn verhaal van Reobot en zo krijgt iedereen een beurt.
1: Ja.
2: Het is echt een mooie.
1: Kun je elkaar informeren.
2: Ja, inderdaad. En daarboven staat dan een centrale cliëntenraad. Dat is meer bestuursdingen allemaal. Worden we wel over geïnformeerd, maar je hoeft er verder niet veel mee te doen.
1: Nee. Maar betekent dat ook dat jullie met cliënten ook in gesprek gaan als ze dingen zien, om te horen wat er speelt?
3: Nou, we gaan 1 keer per jaar ongeveer alle kamers rond en dan brengen we een presentje. En dan spreek je ook wel mensen.
1: Ja.
3: En dat is gewoon heel erg leuk om te zien hoe ze daar wonen en... dan heb je even korte gesprekjes met hen. En dat
1: hoor je net even van hoe ervaart iemand dat dan?
3: Ja, dat is gewoon heel fijn om mensen dan echt direct even te spreken.
1: Ja. Dus en zo hou je ook een beetje contact met wat speelt er hier dan allemaal?
3: Ja, en dan heb je ook een beeld bij de mensen die hier wonen.
1: Ja. Want dat is heel verschillend. Dat heb ik vanmorgen ook wel gehoord. Weet je, de mensen die mensen met dementie, maar ook mensen met somatische klachten. Het is natuurlijk heel verschillend wat hier allemaal woont.
3: Heel divers.
1: Ja.
2: Inderdaad.
1: Dus het lijkt me voor jullie ook best een klus om dat in beeld te hebben. En te denken, maar we moeten zorgen dat we wel ieder zijn belangen goed behartigen.
3: Ja, maar dan ben je toch ook wel van familie afhankelijk, hè? Hoe die sommige dingen beleven en... Ja, dat kan ook gewoon heel erg wisselend zijn. Hè?
1: Ja.
3: Ja, iedereen is natuurlijk ook verschillend. Dus ja, wij hebben overal geen pasklaar antwoord op.
1: Nee.
3: Maar je probeert het wel zo zorgvuldig mogelijk te doen.
1: Precies. Ja. Je kan luisteren en je kan kijken wat kan ik doen. En niet alles is natuurlijk mogelijk.
3: Nee, inderdaad.
1: Is het een klus die jullie voorlopig nog even willen blijven doen?
2: Ja, het is echt heel leuk om te doen. Echt waar. En ook de waardering die je ervoor krijgt. Zo gaan we ook vaak mee met als er een paasviering is, kerstviering, proberen we zoveel mogelijk ook mee te gaan. dat je de mensen goed leert kennen en nou, hoe zij het ervaren ook. En het zijn altijd zulke leuke reacties. En zoveel voldoening krijg je erdoor. Ja.
1: Dat is echt, je straalt er gewoon helemaal van.
2: Nou, dat is ook zo.
1: Kunnen mensen op de radio niet zien, maar volgens mij is dat een hele leuke klus.
2: Ja, ja. Het is ook een hele leuke klus, ja.
1: Ja. Ja. Leuk, leuk. En ja, jullie zeiden het al, er hangt een brievenbus in de hal, dus daar kunnen mensen hun dingen in doorgeven. Als iemand hier komt wonen, geef je dat dan ook meteen door dat het zo werkt? Krijgen ze die informatie?
3: Dat is wel de bedoeling, ja. Inderdaad. Dat er een brief in zit, wat de cliënt eruit doet. En we hebben ook van elke vergadering leggen we een... een korte verklaring van wat we allemaal besproken hebben. Kunnen mensen in de hal, kunnen ze dat lezen?
1: Okay.
3: Dus dat zijn allemaal wel dingen. Nou ja, probeer je het een beetje te promoten van wat we doen, waar we het over gehad hebben.
1: En zo blijf je over en weer betrokken met
3: elkaar. Ja, dat hoop je dan wel.
1: Ja. Ja. Ja. Nou, mooi. Mooi om van jullie te horen wat nou precies die cliëntenraad is. En ik kan zelfs zien en horen dat het ontzettend mooi werk is. Succes daar nog in.
3: Dankjewel.
2: Dankjewel.
4: Dit is Brunch, een programma van Linda Seinstra en Jan Beer.

0: Het orkest van Captain Cook en het Vreemdelingenlegioen of Vreemdenlegionair, zoals het hier staat. Linda, het loopt alweer tegen 12. Dat wil zeggen, het is net 11:45 geweest. En daar waar we mee begonnen, die zijn inmiddels ook weer bij jou aangeschoven. Ja. Gerda, Alet en Martin. En met hen doe jij nog even het slotwoord.
1: Ja, Martin, jij zei net al, wat gaat dat snel? Drie uurtjes.
2: Inderdaad, ik heb hier de hele ochtend een beetje rondgelopen en gehoord wat er allemaal verteld werd. Maar de ochtend is inderdaad voorbij gevlogen. En wat ik heel mooi vind om in al die gesprekken die jullie gevoerd hebben te horen, dat er echt positieve verhalen verteld zijn van mensen die echt met hart en ziel zich aan Reopot verbonden hebben. Ja. En ook gaan voor de bewoners en het ook samen willen dragen.
1: Ja. Ja.
2: Dat hoor ik in al die gesprekken terug en dat is gewoon heel fijn om te horen.
1: Ja. Alet, zijn er voor jou dingen die je eruit gehaald hebt vanmorgen? Dat je zegt van nou, dat vond ik leuk om te horen.
3: Nou, ik ben de hele morgen hartstikke blij.
1: Goed zo.
3: Ik vind mensen die gesproken hebben tijdens de uitzending en mensen die er al zo lang werken, waarvan ik er zelf ook eentje geweest ben, dan denk ik, ja, je bent een beetje familie van elkaar geworden.
1: Ja.
3: En dat is gewoon de basis. Er is altijd wel eens wat en er is overal wel wat. Dus ga nou niet denken dat het gras bij de buren groener is. Want
1: precies.
3: Dat is gewoon niet zo.
1: Nee.
3: En het is hier gewoon heel fijn, ik denk, wonen, maar ook werken.
1: Ja. Ja.
3: Tenminste, heb ik zelf altijd ervaren dat het heel belangrijk is dat je fijne collega's hebt, een fijn team hebt. Dat je open staat voor elkaar, dat je klaar staat voor elkaar. En dat je allemaal maar één doel hebt. Dat is om het fijn te maken voor de bewoners.
1: Ja.
3: Want die wonen hier natuurlijk niet voor niks.
1: Nee, precies, precies. En misschien niet altijd omdat het je wens is, maar omdat het door omstandigheden moet. Maar dan is het mooi dat je op een plek kunt wonen waar je wel welkom bent en waar de aandacht voor je is.
3: Ja, en waar je ook zeker jezelf mag zijn.
1: Ja.
3: Dat is heel belangrijk.
1: Ja. Gerda, zijn er voor jou dingen die je eruit gehaald hebt?
4: Nou, ik heb tussendoor natuurlijk ook gewoon gewerkt. Nou, ik vond het al heel mooi, dan dat telefoontje van
1: mevrouw Bredewoud.
4: Mevrouw Bredewoud, dat was geweldig.
1: Ja, ja.
4: En ik kreeg tussendoor ook verschillende appjes van familie en collega's. Vrienden die ook geluisterd hebben, dus die dan ook al ook positief gereageerd
1: precies.
4: Hebben. Ja.
1: Ja, ja.
3: Ik wil eigenlijk nog wel één ding zeggen. Ik ben van vast dienstverband, ben ik vrijwilligster geworden hier. Ik hoop dat er heel veel mensen geluisterd hebben vanmorgen. En mensen uit Wapenveld die ook vast nog wel een uurtje over hebben. En we willen laten weten dat ze hartstikke welkom zijn. En met alles wat ze zelf... ieder mens is ergens goed in en je moet doen waar je goed in bent. Dus ben je goed in koffie schenken of denk je, ik vind de tuin hartstikke leuk, maar ik woon nou op een appartement of wat dan ook. Meld je alsjeblieft, want we hebben jullie echt allemaal nodig.
1: Nou, dat is een hele mooie oproep.
2: Nou, en dat is een hele mooie oproep inderdaad. Maar het is ook een oproep die eigenlijk door die 50 jaar heen Reopot ook wel gekenmerkt heeft. Want het is een huis wat 50 jaar geleden begonnen is vanuit de kerken, waar mensen kwamen wonen. En die samenhorigheid, die is eigenlijk die 50 jaar aanwezig geweest. Dat mensen hier woonden, samen woonden, maar ook een stukje vrijheid hadden om gewoon zichzelf te kunnen zijn, om nou ja, te doen en te laten wat ze zelf graag willen. Dus,
1: ja.
2: Dus het is een hele mooie lijn die zo door de 50 jaar heen
1: precies.
2: Ziet.
1: Ja. Ja. Ja. Nou ja, die lijn die vond ik ook vanmorgen. Want wie we ook gesproken hebben, ik verbaas me echt over mensen die met hart en ziel echt jaren en jaren hier werken. En dan ben je klaar en denk je, nou, dan ga ik met pensioen en dan ga ik hele andere dingen doen. Maar nee, dan blijf je weer vrijwilliger en blijf je gewoon verbonden met dat Reobot. Omdat je dat gewoon zo'n mooie plek vindt.
2: Nou,
1: dat,
2: en wie weet, misschien komt ze daarna hier wel wonen, hè?
1: Ja, je weet het niet. Dat kan natuurlijk, hè? Jullie zullen dat toch wel eens meegemaakt hebben? Mensen die hier misschien gewerkt hebben en later ook gingen wonen?
3: Ja, dat is nu ook het geval wel. Maar ook omdat je hier al zo lang werkt. We hebben gewoon hele generaties al in huis gehad.
1: Ja, ja.
3: Waar de ouders of zelfs de grootouders al van gewoond hebben. Ja, dat is kun je bijna niet voorstellen, maar het is wel zo.
4: Ja.
3: En dat maakt het ook wel heel bijzonder, want dat maakt je band nog steviger met elkaar.
4: Precies. Ja. Maar dat geeft ook het gevoel dat je familie bent.
3: Ja, absoluut. Ja.
4: Hartstikke mooi. Ik wil jullie bedanken dat we hier te gast waren vanmorgen en dat we samen een ontzettende mooie uitzending hebben kunnen maken. We hebben dat met veel plezier gedaan. En ja, we wensen jullie nog heel veel plezier in die enorme lijst leuke activiteiten die er allemaal nog aan gaat komen. Want jullie gaan niet stilzitten in september.
5: Nee, dat is niet de bedoeling.
4: Nee, hè? Er moet nog heel
5: we
4: veel gebeuren.
5: We maken er echt een feestje van.
4: Hartstikke goed. Dank jullie wel in ieder geval.
2: Dankjewel.
3: Jullie bedankt.
6: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd krit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Wim Zonneveld, een van de verzoeken van hedenmorgen. En het dorp. Ja, Linda, wij moeten ook altijd tot een slotconclusie komen. Als we, zeker als we op zo'n locatie zijn. Het was weer een bijzondere uitzending.
1: Ja, het was zeker weer een bijzondere uitzending. Leuk is dat, om iedere keer toch weer op een andere plek te zijn. Hele andere onderwerpen. Maar ik vind, tenminste, ik heb wel het gevoel dat ik een heel mooi beeld gekregen heb van wat er hier binnen Rehoboth allemaal aan de gang is. En wie er wonen en werken.
0: Het blijft uiteindelijk toch altijd weer een bijzondere uitzending, in de zin van dat daar waar je ook bent, overal zit altijd een mooi verhaal achter.
1: Precies, ja.
0: En gelukkig hadden we vanochtend ook weer een heleboel mensen die daar tekst en uitleg over kwamen geven. En dat op een hele leuke manier deden.
1: Precies, ja. Nou, met plezier weer gemaakt. En zo zijn er altijd. Kijk, als mensen nou luisteren en denken, oh, maar wij zouden dat ook leuk vinden om een keer een locatieuitzending te maken. Dat kan natuurlijk, hoeft niet een woonzorgcentrum te zijn, maar dat kan ook je bedrijf zijn en dat kan ook je vereniging zijn. Nou, kunnen ze contact met ons opnemen, toch?
0: Zo is dat.
1: We komen langs.
0: We doen dat met heel veel plezier. En dat hebben we vanochtend hier in ieder geval ook weer de gastvrijheid genoten van het verzorgingstehuis Rehoboth in Wapenveld. Onze dank daarvoor. De laatste is van niemand minder dan ene Jantje Smit. Ken je hem nog? Dat is wel, als die tenminste weer doet. Maar dat is. Ik dacht dat we er helemaal goed doorheen zaten. Ja, eigenlijk. Nou, wij zingen dit lied alleen voor Rehoboth. Laten we het daarvan. De laatste voor vandaag.

gaan Jan toch even een klein beetje onderbreken. Want we willen graag toch weer even afscheid van u nemen. Dank dat u bij ons was vanochtend van 9 tot 12 of misschien iets korter. We hebben er weer een leuke uitzending van proberen te maken. En ik denk dat ik mede namens Linda spreek als ze zeggen van dat is ons ook weer gelukt. En ook de mensen hier hebben er ons inziens heel veel plezier in gehad. Dank dat u bij ons was. Volgende week zijn we er weer met een hele nieuwe. Dan vanuit de studio in Heerde. Graag tot dan.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
4: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794... Truckersdag 2026.
5: Lustrie?

0: stap in. En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zoom. On the road again met Henk Henkelman.
1: Ja, beste mensen, met Henk Henkelman. Goedenavond en welkom bij On the Road Again. Vanavond, ja, ga maar even zitten. Vanavond de laatste live-uitzending voor de zomerstop. En die zomerstop, die duurt eventjes. Ik ben de komende weken met vakantie. En daarna, ja, vakantie hier, vakantie daar. Een beetje weg, een beetje waar, daar. En ik ben er 1 september weer met een nieuwe live-uitzending van On the Road Again. En dan hebben we het over die tijd, aflevering 146. Maar vanavond gaan we eerst nog 145 doen. De laatste uitzending voor de zomerstop dus. We hebben 2 uur vol rock, indie, Americana, blues en een paar mooie muzikale ontdekkingen voor je klaarstaan. Van de Birds, zoals je hoorde, Tom Petty, tot de Foo Fighters, Bywater Call en Radiohead. Dus leun maar lekker achterover. En zet het volume een tikje hoger en geniet van de muziek. Want dit is On The Road Again. We begonnen dat eerste uur met The Birds, Turn, Turn, Turn, uit 1965. De tekst is vrijwel volledig gebaseerd op een passage uit het Bijbelboek Prediker. Ook muziek gezet door volkszanger Pete Seeger. En met hun karakteristieke 12-snarige Rickenbacker geluid hielpen The Birds de folk rock wereldwijd op de kaart zetten. Gisteren kreeg ik een appje van of ik kon beginnen met en eindigen met de show met een plaat van David Bowie, This Is Not America. Nou, ik wil hem gerust draaien om mee te beginnen en te eindigen. Dat werd zelfs mij een beetje te gortig, maar we gaan hem draaien hoor. This Is Not America, een single van de Britse zanger natuurlijk David Bowie en de Amerikaanse jazz fusion band Pat Metheny, groep uit 1985. Die plaat die is geschreven voor de spionagefilm The Falcon and the Snowman. En wat maakt die plaat nou zo dat die aangevraagd wordt? Hij wordt veel gedraaid op dit moment. Hè? Natuurlijk door de politieke teleurstellingen, het morele verval van het verlies van de Amerikaanse droom. En David Bowie schreef de songtekst toen al nadat hij een vroegere vertoning van de film The Falcon and the Snowman had gezien. En die film die moet je maar eens gaan kijken. Op verzoek van Johan Peters. David Bowie, we gaan beginnen met de show.

mooie plaat was dit van David Bowie. This is not America. Op verzoek van Johan Peters. De North Sea Pleasure Club is een bijzondere roots en Americana band met een diepe artistieke geschiedenis. Het hart van de formatie wordt gevormd door het vaste duo Charlie Copeland. Die is verantwoordelijk voor de zang en de gitaar. En de bekende pedal steel gitarist Nildo Orso. Onder andere bekend van de Chelsea Drugstore. Mocht je die niet kennen, dan weet ik het ook niet meer. De muziek van de band die balanceert een beetje tussen de traditionele Americana country-invloeden en de filmische rock. Recensenten vergelijken hun meeslepende songteksten en sound regelmatig met de melodieuze gitaarrock van Tom Petty en de poëtische, expressieve beeldspraak van de net weggezoomde David Bowie. De nummers zitten vaak vol nostalgie, rauwe emotie en verhalen over liefde en verlies. Dit is van hun nieuwste album A Wild Boy, The North Sea. Hoe gingen ze ook alweer heten? Die dus. The North Sea Pleasure Club, Wild Boy. De muziek bleef hangen, ik bleef hangen, maar dat maakt niet uit.

Ja, ja, dit waren dus die North Sea Pleasure Club met Wild Boy. Nee, die horen we daarvoor. En dit was Third Eye Blind, ja, Losing a Whole Year. Die Amerikaanse rockband die in 1993 werd opgericht in San Francisco. En na jaren van wisselingen in de bezetting in de vroege en midden jaren 90 tekende het songwriting duo Stephen Jenkins en Kevin Cadogan, of Cadogan, ik weet niet waar hij vandaan komt. In 96 nu is een grote plaatcontract bij Elektra Records. Die band die bracht in 1997 hun titeloze debuutalbum uit. Je luistert nog steeds hier bij Voorspelen we zo naar On The Road Again. En dan gaan we lekker indie pop rock blues een Americana draaien. En dat doen wij tot 10 uur vanavond. En de volgende plaat is Fade Out, Sweet Spirit, afkomstig van het album A Moon-Shaped Pool uit 2016. Een van de meest ingetogen en emotionele platen van Radiohead. Het nummer wordt gedragen door subtiele pianoklanken en strijkarrangementen, terwijl Tom York zingt over loslaten, veranderingen en vergankelijkheid. Veel fans beschouwen het album als een van de mooiste en meest persoonlijke werken van de band.

Het was natuurlijk Steely Dan met The Dirty Work, verschenen in 1972 op hun debuutalbum Can't Buy a Thrill. Opvallend genoeg wordt de leadzang hier niet verzorgd door Donald Fagen, maar door David Palmer. Dat nummer groeide uit tot een van de bekendste songs van Steely Dan en laat al vroeg de unieke combinatie horen van rock, jazz en verfijnde popsongs waar de band later zeer beroemd mee zou worden. Burning Rope is een Britse rockband die invloeden uit klassieke rock, blues, progrock combineert. Flow, het nummer dat klaar staat om zo te draaien, komt van het album Burning Rope uit 2014 en laat horen waarom de band wordt gewaardeerd om zijn sterke melodieën en uitstekend gitaarwerk. Een nummer dat moeiteloos balanceert tussen kracht en finesse. Zeg ik nou 2014, nou, dat moet 2026 zijn, hè? Want dit is gloedje nieuw. De nieuwe Burning.

The Romantics. Het zal begin jaren 80 zijn, 1980 denk ik, dat ik The Romantics voor het eerst gezien heb. En wel, nou hier niet zo heel ver vandaan, nou ja, een beetje de andere kant op. In Lochem tijdens het Hemelvaartsfestival wat daar altijd gehouden was, kwam ik in aanraking met The Romantics. Deze power pop klassieker verscheen in 1979 op het album The Romantics. Opmerkelijk genoeg was het nummer aanvankelijk geen grote hit, maar het groeide later uit tot een van de bekende feest- en rocknummers. De energieke gitaarriff en de mondharmonica. Mondharmonica. Die maken het direct herkenbaar. Move Over verscheen in 1971 op het postuum uitgebrachte album Pearl. Het nummer laat Janis Joplin op haar krachtigst horen. Rauw, energiek en vol emotie. Pearl groeide uit tot haar succesvolste album en bevat ook nog eens de klassieke Me and Bobby McGee. Maar dit is Move Over.

0: Chaplin. Move over. Ik zat nog een beetje in die geschiedenis van dat roemruchte Lochem Popfestival te bekijken. En daar kwam ik dit tegen. Dat was ik 1979. Ik ging eigenlijk voor die band naar Lochem toe. Thin Lizzy zou daar komen. En dat jaar zal er een zijn van roddels, afzeggingen en legendarische vervangers. Nou, de grote afzegging in die jaren was dus Thin Lizzy. Ze zouden een van de hoofdacts zijn op dat festival. Alleen de bandleden hadden echter geen zin om op te treden, maar incasseerden toen wel nog 75.000 gulden. De roadies lieten het podium vervolgens afkeuren, waardoor de band niet kwam opdagen. De vervanger, omdat Thin Lizzy op het laatst afzegde, moest de organisatie direct op zoek naar iemand die daar wel wilde staan. En dat werd toentertijd niemand minder dan Herman Brood. En later kwam ook nog eens een keer Nina Hagen ten tonele. En zijn optreden werd uiteindelijk nog enthousiaster ontvangen dan Thin Lizzy ooit had gekund. Ik heb eens even hier in de bibliotheek gedoken. En daar kwam ik deze track tegen. Carrie Moore and Friends. Ook een legendarisch Thin Lizzy member, zullen we maar zeggen. En hij gaat één nummer draaien in twee verschillende uitvoeringen. Hij gaat zelf vertellen hoe hij dat gaat doen.
1: I'm gonna take it down a bit this time. There's two versions of this song, yeah? There's the slow version and the fast version. Goes like this.

Don't Believe a Word. Was dat? Gary Moore. We gaan naar het nieuws van 9 uur en dat doen we met de volgende plaat. Als je gaat zoeken op Goose en de band, of die band heet zo, en naar het album Big Modern, ja, dan kom je twee bands tegen. Een Belgische en een Amerikaanse band. En ik ben er nog steeds niet uit welk nummer ik hier heb. Hè? Zo makkelijk is AI. Je gooit er wat in, er komen twee bands uit. Die hebben het gelijknamige album uitgebracht. Alleen nu blijkt dat dit nummer niet op het nummer staat van de Belgische band. Dus dit moet wel de Amerikaanse band zijn. Waar heb ik het over? Ik heb het over Goose met de nummer Torero. Ik zeg tot zometeen. Dan wordt het allemaal wat overzichtelijk, het laatste uur. Serieus?

0: vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger, met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
3: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.
4: Stap in.
0: En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zoom.
4: On the road again met Henk Henkelman.
5: Ja, leuk dat je er nog bent. Leuk hier in de tweede uur bij Force Veluwe Zoom. On the road again. Aflevering 145 alweer. En zoals ik al in het begin van het eerste uur zei, wij sluiten af. We gaan met een zomerreces. En op dinsdag in september, dan zijn wij er weer met een nieuwe aflevering van Forst Veluwe Zoom. Wat gebeurt er in die tussentijd? Ja, je kunt gewoon blijven luisteren. Hè. We gaan, dus ik heb de mooiste programma's uitgezocht met de mooiste muziek van het afgelopen jaar. En dat gaan we de komende weken gewoon netjes klaarzetten voor jullie hier uitzenden. En dus je hoeft niet zonder te zitten, hè? Elke week, elke dinsdag, gewoon op de vertrouwde tijd. Van 8 tot 10, on the road again, hier bij Forst Veluwe Zoom. We begonnen dat tweede uur met een bijzondere plaat uit 1999... gebaseerd op een column van journalist Mary Schmich. En Bes Loerman maakte er een gesproken levensles van, vol adviezen over ouder worden, geluk en het leven. Een nummer dat meer dan 25 jaar later nog steeds een verrassend actueel klinkt. Hè? Heb respect voor je ouders. Heb respect voor iedereen. En als laatste zin, wear sunscreen. Heel belangrijk. Ook de komende tijd heb ik veel sunscreen nodig. Waar wij naartoe gaan is het nu al 30 graden. Waar ga je heen dan? Wij gaan naar de Toscane in Italië. Ergens daar zweven wij de komende weken rond. Tussen de pizza's en de pasta's en de bruschetta's. In de hills van Toscane. Peter Gabriel, een hard lesson. Dit nummer maakt deel uit van Gabriel's langlopende project Inside Outside. Inside Outside, waarbij veel nummers in meerdere mixen verschijnen. The Bright Side en The Dark Side. En we hebben nu een Bright Side nummer klaarstaan. Een hard lesson, die kwam op 31 mei uit. Want hij brengt zijn nummers namelijk altijd uit als er volle maan is. Op 1 mei deed hij dat. Dat was er een volle maan. En heel bijzonder, in diezelfde maand, op de 31ste, de zogenaamde blauwe maan, de Blue Moon, was er weer een volle maan. Dus weer tijd voor een nieuw nummer van Peter Gabriel. En dit is een hele mooie. De vorige nummers waren ook heel mooi. De 5 die we al hebben gedraaid. En dit is nummer 6. En ergens in december van dit jaar, daar wordt alle muziek van Outside Inside gedeeld. En ook dan zal er vast een volle maan zijn. De nieuwe van Peter Gabriel.

Peter Gabriel, Hard Lesson, The Bright Side Mix. Ja, dankjewel. Als ik iemand nog eens een keer live zou willen zien, dan is het Peter Gabriel wel. Nou, of dat nog gaat lukken, misschien wel, je weet het maar nooit, hè. Op woensdag 13 mei kondigde de Canadese roots rock and soul band By What A Call met trots de release aan van een nieuwste studio single No One Else. Dat is een 5-track EP. Het release van hun vierde studioalbum Broken Souvenirs, wat gepland staat op 29 juli. Deze plaat, No One Else, is een bombastische retro-soul-knaller, geïnspireerd door de Black Pumas, Baby Huey, de Alabama Shakes en een vleugje Rage Against the Machine zelfs. Het nummer wordt gekenmerkt door een aanstekelijke ritme, sfeervolle keyboards en een explosieve blazerssectie. In de kern is het nummer eigenlijk een afwijzingsbrief, een afwijzing van de avances van de leugenaars en oplichters die ons proberen te controleren. De tekst is door

Ik zeg, wil je koffie? Hij zegt, nee. Ik zeg weer, wil je witte wijn? Hij zegt, nee. Ik zeg, nou, water. Hij zegt, nee. Hij zegt, ik ga door.

1964 van de band High Fate. En dit komt van hun nieuwe album Twice as Nice. Het is een door disco aangedreven funk rock. En die begonnen in de straten van Edinburgh. Maar inmiddels speelt het drietal de zalen plat over de hele wereld. In 24 verscheen hun eerste album Lives Too Fast. Een plaat die net zo energiek is als hun live shows. Hun invloeden lopen uiteen van Barry White tot aan Motown, tot Kiss en John Legend. High Fate mengt dus soul met krachtige rock and roll en met, ja, je hebt het gehoord, hè? Funk en noem het maar op. Ritme waarbij je niet stil kan zitten, ook al ben je nog zo stijf als een plank, zoals ik. En zelfs ik zat te bewegen. Nou, kun je nagaan. De legendarische vertolking van Stairway to Heaven door de rockband Heart vond plaats op 2 december 2012 in, tijdens de Kennedy Center Honor Sisters. En Nancy Wilson brachten dat nummer ter gehoor als een spectaculair eerbetoon aan de overgebleven leden van Led Zeppelin die op de balkonrij toekeken. En dat optreden geldt wereldwijd als een van de meest iconische en emotionele covers uit de rockgeschiedenis. En aangezien ik nogal gek ben van covers, zoals je weet, draai ik deze. En ik kreeg een berichtje van Hans Hubers van Henk, ik heb weer een mooie cover voor je. Nou, daar gaan we. Stairway to Heaven, Heart.

Mooi. Alright, was dat met Stairway to Heaven. De drums die werden onverwachts gespeeld door Jason Bonham, de zoon van de legendarische, in 1980 overleden Led Zeppelin drummer John Bonham. De bandleden die op de balkon zaten wisten vooraf niet dat hij mee zou spelen. Het is knap te zien dat de Rolling Stones het in Rough and Twisted voor elkaar krijgen om een recept dat ze 60 jaar geleden al volgden zo modern te laten klinken. Niks hint op enige slijtage. Het resultaat van een uitmuntende productie en de eeuwige jeugd van de drie overgebleven Stones. Een van de nieuwe platen van het nieuwe album wat eraan gaat zitten komen. Rough and Twisted.

Die mannen die maken er wat van. The Stones, Rough and Twisted. Ik heb van de week een podcast weer. Ja, ik luister heel veel podcasts, ook over muziek. En er zijn een hele mooie podcast te beluisteren. Een hele mooie en een goede, als ik die mag aanraden. Ik weet niet of ik dat mag. Doe het toch. Leo Blokhuis heeft prachtige mooie podcasts gemaakt over van allerlei muziek. Bands, stromingen of wat dan ook. Van de week luister ik naar deze van Talk Talk. En als je naar verhalen luistert achter een band of achter een nummer, dan ga je toch op een heel andere manier naar die band en naar die muziek kijken. Talk Talk liet ik altijd een beetje links liggen. Maar nou, door die podcast ben ik daar eens eventjes ingedoken. En een heel interessant verhaal. Ik geef het aan als een aanrader. Misschien als je straks ergens op het strand ligt en je hebt je telefoon bij je, oortjes in en ga maar eens even luisteren. De Talk Talk, dat was een Britse band die bestond van 81 tot 91. Hebben maar 5 albums gemaakt. De band stond vooral bekend om de overgang van de nieuwe romantic stroming, waarin hij het begin van zijn carrière werd ingedeeld. Richting een meer atmosferisch geluid, daar gingen ze heen. Eind jaren 80 en begin jaren 90. En hiermee was Talk Talk een van de pioniers van de post-rock scene. In het begin helemaal afgefakkeld en afgebrand door de recensenten. En later dus benoemd tot een van de pioniers van die post-rock genre. Life's What You Make It, de Talk Talk.

Stacy Mitchard was dat met On My Dying Day. Prachtige mooie plaat van die bluesgitarist uit Nashville. De volgende plaat die klaarstaat is er een van de Snow Patrol. En die plaat heet Chocolate, komt uit 2003. En Snow Patrol begon eigenlijk als de band Polar Bear. Maar al gauw bleek dat die naam al geclaimd was door iemand anders. Waardoor ze dus een andere winterse naam kozen. Snow Patrol kan natuurlijk ook. De bandleden leren elkaar kennen op Dundee University in 1994. We gaan lekker door hier bij Force Radio Zone.

0: Dit is Henk Henkelman. Horst Veluwezoom.
1: Ja, dit was... Wie was dat ook alweer? Ja, dat was Supertramp natuurlijk met Give a Little Bit. Een van de bekendste nummers van die band natuurlijk. Afkomstig van het album Even in the Quiet Moments. Dat nummer groeide uit tot een van de wereldwijde hits. En wordt nog steeds gezien als een van de meest herkenbare songs uit de jaren 70. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van dit laatste On the Road Again voor de zomer. Bedankt voor het luisteren, voor alle reacties. En voor het meereizen langs bekende klassiekers en nieuwe ontdekkingen. We gaan er even tussenuit. Maar op dinsdag 1 september zijn we weer terug met een splinternieuwe aflevering van On the Road Again. Geniet van de zomer. Geniet van de muziek. En ik hoop dat je er dan weer bij bent. En je blijft gewoon luisteren, hè, natuurlijk, naar Forest Veluwe Zoom. Want dat gaat gewoon de hele zomer door. En mocht je deze uitzending, die draaien wij op 25 augustus nog een keer. En dan is er nog maar één weekje. En dan kan ik zeggen tot volgende week. Want dan zijn we daar weer met een nieuwe aflevering van On the Road Again. Mijn naam is Henk Hekkerman. Bedankt voor het luisteren. En ik wens je een hele fijne zomer.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen, vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en...

Welkom bij Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden onder Radio 794, de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, met psalmen en gezangen en mooie

Op een dag met regen, wind en wolken zag ik opeens de regenboog, die de aarde omarmde, met stralende kleuren verwarmde. Een zichtbaar teken van mijn God omhoog, die ook mij ziet midden tussen de volken. Het was alsof hij me duidelijk maakte: ik heb je lief, ik hou van jou. Weet dat ik er altijd ben. Weet dat ik je door en door ken. Blijf in mij geloven. Ik geloof in jou. Toen werd mijn hart zo blij dat ik een zucht van verlichting slaakte.

Heer, wat een vreugde om te mogen leven. Wat fijn om opgewekt te zijn en blij. Dat ik van zoveel dingen kan genieten, dat ik niet meer gebonden ben, maar vrij. Omdat u alles weg hebt willen nemen wat tussen ons belemmerd kon zijn. Dat u mij uit de schaduw hebt getrokken om het te koesteren in uw zonneschijn. Heer, wat de vreugde om te mogen leven, omdat u mij gemaakt hebt met een doel. Dat ik, hoe klein ook, veel voor u beteken. Dat ik altijd uw kracht en leiding voel. Dat u mij leren wil om los te laten, wat ik zo moeilijk overgeven kon. Dat ik het in uw handen neer mag leggen, omdat ook dat een deel is van uw plan. Heer, wat een vreugde om te mogen leven ondanks de wrede wereld om mij heen. Omdat ik uw bescherming mag ervaren en weten mag, u laat me nooit alleen. Dat ik mij koesteren mag in uw liefde en ik mij baden mag in uw fontein. Dat u met mij de weg gaat door dit leven. Wat is het heerlijk om uw kind te zijn.

Als je dat gelooft. En als je dat maar steeds tegen jezelf zegt. Of tegen een ander, als die het maar wil horen. Jezus, hij zal terugkomen op de wolken des hemels. Zoals de engelen ons het hebben gezegd. En daar word je blij van. En wanneer komt Jezus terug? Als het bazuingeschal des Heren klinkt.

loflied van Habakuk. Al zou de vijgenboom niet bloeien, al gaf de olijf geen vruchten meer, al zou geen graan op het land meer groeien, toch zou ik u nog loven, Heer. Al zou geen rund meer in de stallen, geen schaap meer in de schaapskooi zijn. Al zou mij alles hier ontvallen, al werd mijn leven een woestijn, toch? Zou ik mij in God verblijden, toch zou ik juichen voor de Heer. Hij die mij eenmaal zal bevrijden, hij is mijn heil, mijn sterk verweer. Hij doet mij lopen als de hinden, lichtvoetig zal ik verder gaan. Ik zal door hem mijn kracht hervinden en juichend op de hoogten staan.

daarom plant ik bomen. Land van melk en honing, roos in de woestijn, vrede en verzoening zal uw toekomst zijn. Wat u overkomen, moge het nooit gebeuren dat ik uw vijand zij. Tel me bij uw vrienden, want van kinds af aan heb ik uit uw geschriften steeds Gods stem verstaan. Hij die heel mijn leven al mijn vreugde is, werd uit u geboren dit geheimenis. Wordt u eens ontraadseld op Gods tijd en uur. Ja, hij zal u redden als door vuur. Daarom plant ik bomen, bomen in uw grond. Nooit zal ik vergeten dat God u eens zond. Over heel de wereld, die een zandwoestijn snerpend en verslindend voor uw voet zou zijn. Maar Gods woord blijft gelden, wat ge even zacht, wordt uw heilig erfdeel door hem vrijgekocht. Klinkt er op uw lippen eens die ene naam? Jezus de Messias, hij bindt ons te saam. Dan zal het één kudde en één herder zijn. Land van melk en honing, roos in de woestijn.

kon ik maar zeggen: Heere God, ik gaf alles en alleen voor u. Maar als ik om me heen kijk, wat zijn die dingen van de wereld mooi. Ik wou het, dat ik het zeggen kon. Ik heb alles gegeven voor u. En al het andere, dat hoef ik niet meer. Wat zou ik dat graag zeggen? Wat zou ik dat graag doen? Maar het lukt me niet. Maar één ding weet ik zeker. Ik blijf hopen op mijn heiland, want die kwam voor mij. En ik weet het zeker, ik geloof het, dat hij mijn verlosser is. En dat ik toch bij hem steeds weer terecht kan. Hoe vaak ik ook dingen fout doe. Terug naar God. Terug naar Jezus. En zeggen, ik deed het weer verkeerd vandaag. Vergeef u mijn schuld. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen.

geloof, hoop en liefde. Het geloof, dat is de vaste grond van hopen en verlangen. Het bewijst van wat onzichtbaar is, grondtoon van lofgezangen. Zalig zij die zonder te zien geloven en vertrouwen, dat alles zich ten goede keert van hen die op God bouwen. Jezus Christus is onze hoop, de hoop van eeuwig leven, die God als anker voor de ziel tot troost ons heeft gegeven. Die hoop van onze zaligheid, van uitzien en wachten, leert ons de weg blijmoedig gaan. Zal ons leed verzachten. Geloof, hoop, liefde, deze drie, Gods woord voegt ze tezamen. Het geloof geeft de overwinning ons, de hoop zal nooit beschamen. Maar toch, de liefde is het meest. Geloven wordt aanschouwen, de hoop zal eens worden vervuld voor wie op God vertrouwen. Want Gods beloften houden stand, geloof en hoop vervallen. Gods liefde, die de eerste was, zal zijn allen in allen. Want liefde blijft, Gods woord zegt ons, we hoeven niet te vrezen. Want wat nu nog ten dele is, zal eens volkomen wezen.

Als iedereen nu eens een ander blij ging maken en hem of haar met iets van vrede aan zou raken, dan werd het één festijn waar droefenis moest wijken en onze aarde zou een paradijs lijken. Veel mensen voelen zich verlaten en verloren. Ze zouden eens zo graag een woord van liefde horen. Al vonden zij maar slechts één redder in hun leven, die hun het wonder van geborgenheid kon geven. Als iedereen nu eens een blijde groet zou zenden, de ogen net iets meer naar anderen gingen wenden. Al was het maar een traan, hun kille wangen strijken, dan zou de aarde op een paradijs gaan lijken.

U luistert naar Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op Radio 794, de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, met psalmen en gezangen en mooie gedichten. Gedichten die gaan over de grootte en goedheid van onze liefdevolle Vader in de hemel. Want God is altijd dichterbij dan je kunt vermoeden. Zelfs als menig orkaan in je hart zal woeden, dan nog zal zijn vaderstem vol vertroosting fluisteren. Blijf dus in die woeste storm maar heel goed naar hem luisteren. Soms is het gewoon een kind waardoor God laat merken dat hij jou in al je zorg liefderijk wil versterken. Het kan een mens zijn die pardoes woorden spreekt die maken dat je voelt dat vader jou zachtjes aan wil raken. Zo laat hij in het kleine vaak zijn vertroosting blijken door een hand die hij jou reikt, waardoor lasten wijken. En je zo op hem vertrouwt, zie je steeds zijn zegen, kom je hem elke dag vol van liefde tegen.

Er is een virus ingeslopen. Ik had het nog niet eens gevoeld. Hij is diep in mijn hart gekropen en heeft er alles om gewoeld. Het werd ineens zo leeg van binnen alsof me mijn inhoud was geroofd. Ik hoop maar dat ik heb behouden wat ik zo rotsvast heb geloofd. Er is een virus ingeslopen, echt zo'n vernietigend bericht. Zo liep ik blij naar schot te wandelen, zo viel ik plat op mijn gezicht. Ik heb meteen de zaak bekeken, want de voornaamste schade zat. Of ik de hoop, de blije liefde, mijn kinderlijk geloof nog had. De schade is beperkt gebleven, al mis ik ook een enkele bijt. De rotsgrond van geloof, vertrouwen ben ik goddank beslist niet kwijt. Maar ik heb geleerd niet elke e-mail in mijn computer op te slaan. En zeer voorzichtig met berichten die niet door God zijn om te gaan.

Eindtijd. De wereld broeit, volkeren zijn in beweging. De onzekerheid groeit, het is een heel proces. De wereld brandt in mateloze ellende. De derde wereld lacht, het is een grote bende. Racisme doet zich kennen als een ernstig kwaad. En in de derde wereld schept men reeds het zwaard. Volkeren komen in beweging, jarenlang geknecht. Compromis blijkt steeds geen regeling, het pleit is reeds beslecht. Er komt een strijd oneindig groot, een strijd van leven en van dood. Ongeestelijk mens verstaat het niet, er lijdt fysiek en heeft verdriet. Doch wie gelooft in Jezus' naam en ziet profetisch perspectief, die heeft een eeuwig lang bestaan en deelt niet in dat ongerief. Van angst en vrees en mensenstrijd, die weet alleen, nu komt de tijd dat al dit aardse gaat verdwijnen en Jezus spoedig zal verschijnen in grote pracht en heerlijkheid, in statie en in heilige luister. Dan verstilt zelfs het gefluister, dan gaat de hemel open en mag ik vrijelijk binnenlopen.

Je maakt je los, wil niet gebonden zijn. Je maakt je vrij, God heeft niets meer te zeggen over je leven. En geloof is enkel dreggen naar dingen die allang verdronken zijn. Je vindt de wereld van de christenen zo klein. Ze hoeven jou geen strobreed in de weg te leggen. Je zult hun dan vlijmscherp de waarheid zeggen. Zo zullen ze met huid en haar verslagen zijn. En toch, je hunkert naar wat zekerheid. Je wil zo graag je twijfel zien weersproken. Je harde buitenkant wil zijn gebroken. En soms, onhandig achter woorden weggedoken, zie ik de liefde aarzelend ontloken voor hem die je uit alle macht bestrijdt.

Wie zoeken jullie? Vroeg hij de soldaten. Zijn jongeren stonden achtig achter hem. Maar zo beheerst, zo rustig klonk zijn stem, dat zij een ogenblik hun angst vergaten. We zoeken Jezus, zeiden de soldaten. Toen hij tot tweemaal toe, ik ben het, zei, voelden zij zich gevangen. Hij was vrij. Zouden zij leerlingen hem nu verlaten? Of was hun liefde sterker dan ze zelf vermoeden? Toen wees hij hun de weg tot redding aan. De goede herder liet zijn schapen gaan. Tot aan zijn dood toe zou hij hun behoeden.

Van u wil ik zingen, van al die dingen die u doet in mijn leven, die u me wilt geven. Voor u kan ik juichen, van u, Heer, getuigen. Ja, jubelen, luid, Heer, God is groot, God is goed. Maar er zijn van die dagen vol zorgen en vragen. Dan doe ik anderen pijn, dan ben ik zo verschrikkelijk klein. Van binnen eenzaam en verward, zie ik dan alle dingen zwart. God, neem me dan in uw armen en wilt me alsjeblieft verwarmen.

En we kunnen luisteren naar Niet Alleen op Zondag. Het werd uitgezonden op Radio 794, de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, met psalmen en gezangen en mooie gedichten. Ik wens u God zegen toe. Het programma werd gemaakt door Johannes Veldkamp. Leven en gezondheid, tot volgende week.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
3: Naar Zwolle tussen Kampen Zuid en het knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat Kelly en zij is dierenactivist. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob de Konus. Ja, en ik zal Kelly even aankondigen. Even om te beginnen, we noemen haar achternaam bewust niet, omdat dat misschien gevolgen zou kunnen hebben. Haar achternaam is wel bij de redactie bekend, dus even dit om te beginnen. Een dierenactivist is iemand die zich actief inzet voor de rechten, bescherming en het welzijn van dieren. Ik praat hierover met Kelly en zij is activist in hart en nieren en vertelt ons haar het komende uur alles over. Nou, we gaan beginnen met Earth Song van Michael Jackson. Die heb ik eigenlijk gekozen omdat dat gaat over de verwoesting van de aarde en het lijden van dieren. En zo ben je terug.

0: Je luistert naar hashtag over dieren en het gaat vandaag over dierenactivisme. Mooi woord. En ik heb daarvoor aan de telefoon Kelly. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Hi. Wat ontzettend gaaf dat jij de tijd neemt om met ons te praten. Ik heb al even verteld waarom we jouw achternaam niet noemen. En ik moest eigenlijk ook even lachen. Want ik dacht ineens van, goh, Peter Jansen is hier ruim een jaar geleden geweest. Kijk, en als je nou Jansen heet, ben je niet zo makkelijk te vinden. Toch, Peter Jansen?
1: Ja, dat zou je zeggen.
0: Dat is bij jou wat ingewikkelder. Dus, nou ja, goed. Daar hebben we samen voor gekozen. Maar niet dat mensen ineens denken van, jeetje, noemt ze er nou ineens bij de voornaam en vergeet ze de rest? Nee, dat hebben we heel bewust zo bedacht.
1: Inderdaad.
0: Nou, wij gaan praten over Active for Justice, Foie Gras, Happy Foie, Animal Equality, Zuivel en Eieren, Kooien, Iglo's. Ja, de hanels. Ga zo nog maar even door.
1: Ja, het is een mooi lijstje.
0: Ja, dus ik denk dat we er vaart in moeten zetten. Om te beginnen, ik gaf net aan dat een dierenactivist iemand is die zich actief inzet voor de rechtenbescherming en het welzijn van dieren. Is dat wat jij doet of zet jij er nog een stapje bij?
1: Dat is denk ik wel een goede samenvatting wat ik doe.
0: Ja. Oké. En hoe moet ik me dat voorstellen? Want ik weet van Peter dat hij in arena springt met stieren om te laten zien dat allemaal niet oké is. Hij doet ook iets met het dolfinarium en hij gaat schuren in waar dieren zijn. Wat is het stukje wat jij pakt, wat je doet?
1: Nou, waar ik me vooral op richt is Pressure Campaign. Dat wil zeggen dat we proberen om bepaalde systemen of restaurants of groothandels onder druk te zetten. En dat doen we bijvoorbeeld door middel van het houden van geluidsdemonstraties, het plakken van posters en stickers om mensen bewust te maken. Dus ja, eigenlijk alles binnen de range van wat legaal is om te doen.
0: Oké, want als je inderdaad, stel je gaat schuren in waar dieren gehouden worden, dat is illegaal, hè? Dan kan je ook opgepakt worden.
1: Dan kan je opgepakt worden en het zal ongetwijfeld illegaal zijn, al vraag ik me af op het moment dat je mensen inzicht wil geven in wat er nou echt gebeurt in de Nederlandse vee-industrie. Ze gaan natuurlijk, als jij daar aankomt, jou niet in de beste stal of in een slechte stal neerzetten. Dus ik vind dat een beetje een discutabele, maar ik doe dat soort dingen in ieder geval niet.
0: Heb je het wel eens gedaan?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Is dat, ik doe maar even een voorzetje. Ik zou het niet kunnen. Ik kan het niet aanzien. Hoe werkt dat bij jou?
1: Nee, dat is het voor mij niet. Want ik kijk natuurlijk ook niet graag naar wat er met de dieren gebeurt.
0: Nee.
1: Maar voor mij is een hele belangrijke stelregel eigenlijk door de jaren heen geworden. De dieren die hebben geen perfecte activisten nodig. Maar de dieren die hebben mensen nodig die besluiten dat ze niet langer weg willen kijken. Want dat is denk ik wat heel veel gebeurt. Omdat de beelden soms zo gruwelijk en zo schokkend zijn, kijken mensen ze niet. Terwijl als iedereen zou kijken, dan weet ik zeker dat de wereld of de dieren heel anders uit zou zien.
0: Ja, ik heb wel eens gezegd, hè, stel dat je in de supermarkt de muren zou behangen met foto's van de laatste momenten van die dieren, dan at er niemand meer vlees.
1: Ja, dat. Ik denk inderdaad, als mensen inzicht hebben in wat er in slachthuizen gebeurt, dat de consumptie een stuk minder zou zijn. Ja,
0: ja, weet je, ik denk dat heel veel mensen het ook niet weten. Als ik heel eerlijk kijk naar de 2,5 jaar ruim al dat ik dit programma presenteer, wil ik niet zeggen dat ik niks wist toen ik begon. Maar ik ben toch wel heel veel te weten gekomen. En ik denk dat het ook belangrijk is dat die informatie naar buiten komt. Want ik denk dat er echt wel mensen zijn, die ergens anders mee bezig zijn. En het dus gewoon niet echt weten. Er ook niet bij nadenken.
1: Nee, dat denk ik ook. En dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen. Hè. Ik ben zelf 3 jaar veganist. Mm-hmm. Daarvoor at ik gewoon dieren, dronk ik moedermelk, et cetera. En ja, bij mij was het zo, ik kwam 3 jaar geleden in een algoritme op Instagram. En daar zag ik wat er gebeurde met de dieren in de industrie. En voorheen keek ik weg en ik weet niet wat me prikkelde om te blijven kijken. Maar ik heb ze gekeken en toen wist ik het meteen. Nu ik dit weet, dan kan ik niemand doen alsof ik het niet weet. En ik ben eigenlijk vanaf de een op de andere dag veganist geworden. En ik stond toen een week later bij de Animal Safe Movement bij het slachthuis in IJsselstein. Hè. Daar worden de varkens naartoe gereden en daar worden ze vergast in gaskamers, wist ik trouwens. Toen ik niet vegan was, ook niet hoe dat er eigenlijk allemaal aan toe ging.
0: Dat wist ik ook niet.
1: Nee, en dat bevestigde voor mij eigenlijk meteen van nee, ik ga echt niet meer wegkijken. Als de dieren niet voor zichzelf op kunnen komen, dan moeten wij dat doen en dan ga ik dat doen. En dat is eigenlijk hoe ik beland ben waar ik nu ben.
0: Oké, en dat algoritme, stop moeilijk woord. Daar bedoel je mee, hè, dat als je, ik herken dat je op social media iets intikt, dat het maar door blijft gaan. Hè? Het is vreselijk, maar ik druk het meestal weg. Dan denk ik, oh, help alsjeblieft niet. Ja. En dan stopt het. Ja, oké. Okay.
1: Ja. Ja, en bij mij, ik ging kijken en ik kwam van het een in het ander. Hè? Dus eerst het vlees en toen kwam de zuivel en toen kwamen de eieren. Ja, en op een gegeven moment komt er steeds meer voorbij. Ja, en toen was het voor mij gewoon heel duidelijk. Hier ga ik echt geen euro meer aan uitgeven. En sterker nog, ik moet onderdeel zijn van een verandering die echt nodig is voor die dieren. Dus dat is hoe het bij mij gegaan is.
0: Oké, en dan nog een klein stapje terug. Want je zag dat op een gegeven moment gebeuren op dat Instagram. Waarom drukte jij daarop? Want daarvoor deed je er niet zoveel aan. Had je zelf dieren? Was iets getriggerd?
1: Eigenlijk was de reden daarvan. Mijn dochter die was naar Utrecht geweest. En die was langs een cube gekomen voor Anonymous for the Voiceless. En die kwam thuis en die zei, ik word vegetariër. Okay. En die had toen nog niet de stap gemaakt naar vegan. Maar zij kwam daarmee thuis en ik had zoiets van, ja, prima. Maar bij mij geen moment erin opgekomen van, oh, ik word dat ook. Ze vertelde wel over nare beelden. Maar ja, ik had niet echt zin om ze te zien, omdat ik dierlijk eten zo lekker vond. Mm-hmm. Maar eigenlijk, ja, op een gegeven moment, ik denk dat dat een half jaar later was, toen kwam ik dus voorbij zo'n filmpje en toen dacht ik, ik wil eigenlijk toch wel eens zien wat zij nou gezien heeft.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, toen snapte ik waarom ze vegetariër werd. En toen kwam ze ook thuis en toen zei ik ook tegen haar van, goh, ik heb gekeken en ja, ik word veganist, want ik denk dat vegetariër niet genoeg is. En nou, toen vroeg ze, goh, hoezo dan? En eigenlijk zijn we nu 3 jaar verder met ons hele gezin veganist geworden.
0: Ja, daar mag ook wel eens wat meer nog aan gebeuren, hè? Met name ook in restaurants. Ik weet dat vegan eten ontzettend lekker is. Alleen de meeste restaurants die staan toch nog, het begint wel te veranderen, maar is toch, soms vraag je iets en dan zeggen ze, ja nee, sorry hoor, maar daar wordt niet naar gevraagd. En dan denk ik, ja, ik vraag het nu toch. Dus het is best lastig om die omslag ook te krijgen in die restaurants.
1: Ja. Ja, ik blijf het iedere keer vragen, omdat ik inderdaad denk van, goh, ja, als je er niet naar vraagt, dan weten hun ook niet dat er wel vraag naar is.
0: Ja.
1: Maar ik merk ook wel dat ik bij voorkeur kies voor restaurants die gewoon volledig veganistisch zijn. Want het is gewoon heel fijn als je wat meer keuze hebt, zeg maar. Dus, en ik eet, dat meen ik echt. Ik eet lekkerder dan ooit sinds ik vegan ben. Dat had ik vooraf nooit gedacht. Ja. Want ik hield echt van vlees. Maar nee, ik zou het nu echt niet meer naar binnen krijgen. Maar ik eet ook oprecht lekkerder dan ooit. Maar het blijft, vooral bij restaurants die daar niet echt op gericht zijn, is het wel een uitdaging om daar iets anders te krijgen dan een bietenburger bijvoorbeeld. Het is een beetje overal hetzelfde hoe ze om een bietenburger.
0: Ja, jij dus, zegt dit nu, weet je.
1: Ik kies via Happy Cow, daar kun je instellen veganistische restaurants. En dan kies ik gewoon volledige veganistische restaurants uit. En ik eet heerlijk.
0: Heel goed. Ja, ik moet ineens denken, vroeger, toen was vegan helemaal nog geen verhaal, maar wel vegetarisch. Ja. En dan kreeg je een uitgeholde brie, weet ik nog. En dat was het enige wat op de kaart stond. Meer was er gewoon niet te krijgen.
1: Nee, nee.
0: Nou, we gaan zo even praten over animal equality en active for justice. Ja. Het enige, want we gaan het ook zo hebben over foie gras. En

0: om te kijken of zij dat serveren?
1: Ja, we keren kaarten zelf binnenstebuiten, maar we krijgen ook heel veel mailtjes van mensen die het op de kaart hebben zien staan. Aha. En ons daar de melding van geven.
0: Nou, ja. Fantastisch. Nou, dat wou ik even weten. We gaan zo verder praten. Jouw muziek was een behoorlijke uitdaging, maar ik heb een collega die gaat op Spotify, ja, eigenlijk nog beter dan wat wij hier in de computer hebben zitten. Dus ik weet nu niet wat er komt en ik kan niet meekijken. Maar hij zit te knikken dat het goed komt. Dus ga genieten.
1: Super. Dankjewel.
0: Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag over dieren en ik ben in gesprek met Kelly. En zij is dierenactivist. Ja, en zoals aangegeven, toen ik jou sprak voor deze uitzending, gaf je aan, je moet even kijken bij Active for Justice en ja, bij Animal Equality. Dat heb ik gedaan. Ja. Volgens mij is de een Nederlands en de ander gaat eigenlijk wereldwijd. Heb ik het dan een beetje goed?
1: Ja.
0: Wat is het verschil tussen deze twee organisaties? En dan komen we zo meteen op de overeenkomst.
1: Ja, nou, het verschil is Active for Justice. Dat is echt een grassroots organisatie. Dus hands-on, mensen die zich verenigen en vanuit daar een verschil

0: willen bewerkstelligen. Dus het is ook een hele platte organisatie. He, iedereen kan Active for Justice zijn, mits natuurlijk wel aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. En Animal Equality is meer een internationale. Ook nog één belangrijke. De campagnes van Active for Justice die zijn gericht echt op een einde aan de dierenindustrie. Dus als je dan bijvoorbeeld kijkt naar onze campagnes tegen foie gras, op het moment dat dat stopt, dan stopt ook echt heel die tak, zeg maar. En Animal Equality, die zitten strategisch ook wat anders in elkaar. Dus die demonstreren bijvoorbeeld ook tegen kooien. Dat zal vanuit Active for Justice niet zo snel gedaan worden, al steunen we elkaar wel. Dus als je bijvoorbeeld kijkt, om maar een voorbeeld te noemen, bij Animal Equality, al die strijden tegen kooien. Het is voor mensen, zeg maar, heel normaal geworden om eieren te eten. Kijk, wij kunnen nooit zeggen tegen de wereld van jongens, vanaf morgen eten we geen eieren meer. Dat moet verbannen worden. Dus daar heb je echt tussenstappen voor nodig om mensen bewust te maken, maar ook om dat leven van die dieren in ieder geval te proberen nog enigszins te verbeteren. Al is dat wel heel ingewikkeld. Ik denk dat het allergrootste verschil is. Dat Animal Equality, die kijkt echt naar hele grote thema's. Als je bijvoorbeeld bij foie gras kijkt, dan is 95% van de mensen die is daar tegen. Omdat dat dus nog niet genormaliseerd is. Dus daar heb je wat makkelijker een groter netwerk mee die daar tegen willen strijden. Maar er zijn gewoon heel veel mensen die nog eieren eten, zuivel drinken. Dus daar zul je toch wat met tussenstappen moeten doen. Ja. En dat is denk ik het grootste verschil.
1: We gaan zo even op die foie gras. Ik moet even denken, ik ben een paar weken geleden in Frankrijk geweest, in de Dordogne. Daar liepen kippen echt op een enorm terrein. En overal en nergens lag ook een ei. En toen dacht ik van, nou weet je, als het zo is, kan ik daar best mee leven. Die liepen trouwens ook op straat, dat ging niet altijd helemaal goed. Maar dan denk ik van, nou, dat vind ik best oké. Okay. Die kunnen scharrelen, die kunnen rommelen, die konden zelfs ontsnappen met een stelletje. Maar goed, waar jij het over hebt, zijn natuurlijk die enorme loodsen waar die dieren bovenop elkaar zitten.
0: Nou, en het is denk ik wel goed om daar wat extra informatie bij te geven. Want ik denk dat veel mensen, wat jij nu uitspreekt, dat veel mensen denken, oh, dan valt het wel mee. Maar voor mij, ik heb me daar best wel in verdiept, ligt dat toch iets anders. Want het begint eigenlijk al voordat ze daar vrolijk door de wei lopen en scharrelen. Want die omstandigheden zijn misschien goed. Alleen, als je het bijvoorbeeld hebt over kuikens die geboren worden, de helft zijn haantjes en de helft zijn hennen. Ja. De haantjes die zijn waardeloos voor de industrie. Ja. Dus die worden, in Nederland is het vaak vergast, in andere landen versnipperen ze ook. Dus die worden gedood, zodat er een paar hanen, maar vooral hennen overblijven. En bij die hennen is weer het probleem dat, zeg maar, hun legapparaat helemaal doorgefokt is. Je zou eens kunnen kijken, voor de mensen die dat interessant vinden, op de Instagram-pagina van Sanctuary Dierbaar. Daar zie je echt hoe die hoe hun legbuis, het heeft een naam, ik weet het meest niet, maar hoe die beschadigd is. En een ander nadeel is, die als ze voor vlees gebruikt worden, dan worden ze eigenlijk gefokt op een tempo waarbij ze binnen 6 weken verkocht moeten kunnen worden. Dus ze worden zo snel zwaar dat hun pootjes, hun lijfje, niet meer kunnen dragen en dat ze daar letterlijk doorheen zakken. Dus ik snap wel het beeld van mensen die denken van, nou ja, maar die lopen lekker in de wei scharrelen en dat is toch geen probleem. Nou, hartstikke fijn natuurlijk voor die kippen dat ze daar scharrelen. Maar daar zit nog een heel doorfoksysteem en het slachten van haantjes voor. En ja, dat is waarom ik zeg, er zijn geen ethische eieren.
1: Nee, nou even nog voor de luisteraar om letterlijk beeld bij het geluid te krijgen wat jij nu net vertelde. You are what you eat. En dat kun je zien op Netflix. En de insteek is eigenlijk twee tweelingen die gelijk zijn. En de een krijgt vlees te eten en de ander groente. Maar in de tussentijd wordt die hele industrie binnenstebuiten gekampt. Dus dan kan je precies zien hoe dat gaat. En daar loopt zo'n kip, die dus helemaal opgedingest is, zou ik maar zeggen. En die kan amper lopen van die enorme kipfilets. En die heeft nog één veertje op zijn kop. Dus dat is echt heel erg zielig.
0: Ja.
1: Nou, dus voor iedereen die zegt van het valt wel mee, kijk daar inderdaad maar even na.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we nog eens...
0: Ik snap het beeld hoor, want ik had exact hetzelfde. Hè. Op een gegeven moment, je wordt daar ook niet door geïnformeerd. Je ziet op eierdozen vrolijke kippen en ja, weet jij veel? Dan denk je, oh leuk, nou die scharrelen buiten. Oh, biologisch ei, fantastisch. Nee, het leven begint al zo ver daarvoor dat het... dat het voor de dieren hoe dan ook gewoon een hel is. Maar ik snap wel dat mensen erin stinken, want marketing is echt, heel goed van de dierenindustrie.
1: Nou, dan zullen we het nog eens erger maken. Dan gaan we eens even naar de foie gras. Ik was dus inderdaad in Frankrijk. Ik heb het deze keer niet gezien, jaren geleden, toen ik ook in de Dordogne was trouwens. Ja, er zijn enorme ganzenboerderijen en eendenboerderijen. En ja, dat wordt allemaal gegeten, ingeblikt, weet ik het allemaal. Maar goed, dan gaan we naar de ellende foie gras. Want dat is een methode die wordt gezien als buitensporig dierenleed. Die dieren die moeten in een korte tijd heel erg dik en groot worden. En daardoor, en het gaat natuurlijk om die lever... krijgen ze dwangvoeding. Cavage heet dat. En ze doen dat... En als ik het moet zeggen, word ik er al niet goed van. Dus laat gaan als ik het moet zien. Dat ze een soort metalen of plastic buis in hun slokdarm krijgen. En dan worden ze gewoon volgestouwd. Dat is wat het is.
0: Ja.
1: En dan zitten wij heel chic.
0: Drie keer per dag dwangvoeding. Dus drie keer per dag... gaat er echt een buis, die is 30 centimeter lang. Die wordt in hun keel tot aan hun lever geduwd. Dus los van dat die slokdarm helemaal kapot gaat... want daar gaat het natuurlijk niet heel zacht aan toe.
1: Nee.
0: Die wordt helemaal tot aan hun lever geduwd... waardoor de lever 6 tot 10 keer zo groot wordt. En dus je maakt er letterlijk een zieke lever van... omdat dat schijnbaar een smakelijke smaak heeft. Ja, ik kan me er niks bij voorstellen, maar mensen vinden dat.
1: Heb je het ooit gegeten voordat je vegan was?
0: Nee.
1: Oké, nou, het erge is, het is heel erg lekker. Het is verschrikkelijk dat ik dit zeg, maar het is wel zo. Maar ik denk als mensen weten wat er gebeurt... voordat ze dat op hun bord hebben... want het wordt natuurlijk in chique restaurants geserveerd... En het heeft een hele chique bedoeling. Alleen het hele feestje daarvoor is gewoon een drama. Dus daarom wil ik het ook zo benoemen. Maar mensen bedenken dit niet. En het is ontzettend belangrijk dat jullie vertellen hoe dit gaat. En jullie hebben ook succes hiermee, hè?
0: Wij hebben de afgelopen maand zijn er volgens mij... 10 of 11 bijgekomen. Maar we hebben inmiddels, ik denk zo'n 110 restaurants bewogen om foie gras van de kaart af te halen. Zijn gewoon 110 restaurants die het niet meer verkopen. En we zijn nu ook bezig met een campagne tegen de Hanos. Omdat we dachten van, goh, we kunnen restaurant voor restaurant aanpakken, maar eigenlijk is het veel efficiënter als we de groothandel doen. Hanos is daarvan de eerste, maar dat gaat niet de laatste zijn, want als we die gewonnen hebben, dan gaan we uiteraard ook naar de andere groothandels toe.
1: Nou, er zijn regelmatig campagnes, daar komen we aan het eind even op terug. Voordat de uitzending startte, zei Rob ineens tegen mij van... Ik heb altijd in de badminton gezeten. Dat kan hij ook beter trouwens even zelf aan jou vragen. En die shuttles waar ze mee spelen, en zeker op hoog niveau... zijn gemaakt van ganzenveren. Wist je dat?
0: Nee, wist ik niet.
1: Nou, Rob die gaat even jou wat dingen vragen en of vertellen. Dus het is misschien iets voor een nieuwe actie.
2: Moet mee oppassen, moet je niet mijn naam noemen. Want ik heb
1: Gewoon Rob.
2: Ja, Rob.
1: Dat weet niemand.
2: Nou, dat kennen ze iedereen al. Maar goed, heel simpel. Ik heb me altijd gevraagd. Ik heb over heel de wereld gesworven. Een groot evenement, de badminton. Er zijn veren shuttles. In die veren shuttles, de goede veren shuttles, worden van ganzen veren gemaakt. En in één veer, om een voorbeeld te geven, in één veren shuttle zit 16 veren. En als ik bijvoorbeeld een Dutch Open in Nederland heb, dan heb je ongeveer 150 dozijn shutters worden weggeslagen. Dus je hebt zo'n 1800, 2000 shutters per dag. En die shutters, dat is eigenlijk het hele andere verhaal. Hoe komen ze aan de veer, naar die schijnen? En iedereen houdt ze daar stil over, maar het is wel zo. Die schijnen gewoon, die veren schijnen gewoon levend uit die gans getrokken te worden.
0: Ja, en dat geldt niet alleen voor badminton shuttles, maar dat geldt ook voor donzen dekbedden.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Daarvoor worden de dieren ook in hun leven meerdere keren geplukt. Dus vaak is het inderdaad bij leven. Dat geldt ook voor donzen dekbedden, et cetera. En gelukkig hebben we steeds meer alternatieven daarvoor. Maar het verbaast me niet in die zin, omdat ik weet dat het ook in jassen, dekbedden, et cetera, gebruikt wordt.
2: Het krankzinnige van het hele verhaal is de World Badminton Association, die is geprobeerd om daar Nederlandse shutters van te maken. Dat is in ieder geval milieuvriendelijk voor die beestjes. En dat lukt. Ja, ze zijn er wel, maar ze worden niet verkocht. Ze blijven met die veren shutters. Dat is misschien een leuke actie voor jullie om hierop te pakken.
0: Ja, nou, mochten we ooit klaar zijn met Swagra, dan
2: kan je dat pakken. Ja. Okay. Ja.
1: Kelly, nog even één vraag. Dan gaan we nog even muziek draaien. En dan heb ik nog een heleboel vragen. Dus je bent nog niet van me af. Er is een andere weg en dat heet Happy Foie. En dan worden die dieren niet gedwongen om te eten. Maar uiteindelijk gebruiken ze dan toch die lever van dat dier. En dan denk ik, ja, jij bent vegan. Daar word je niet happy van die foie of wel?
0: Nee, kijk, voor mij bestaat diervriendelijk vlees niet.
1: Nee.
0: Ik weet, je hebt inderdaad happy foie, maar je hebt bijvoorbeeld ook foie royale. Bij foie royale is het zelfs zo dat ze de lever opzwellen op het moment dat het dier gedood is. Ik word er niet per se blij van, maar die dwangvoeding is zo'n afschuwelijke extreme marteling. Kijk, wat wel bij Happy Foie ook zo blijft, die dieren die krijgen middelen toegediend waardoor ze heel veel blijven eten. Dus hoe dan ook wordt die lever wel ziek. Dus die lever, ook daarvan, die wordt 6 tot 10 keer zo groot. Dus eigenlijk maak je een dier opzettelijk ziek, want anders dan kun je je Happy Foie Royale of Foie Gras niet kopen.
1: Nee, dus het blijft eigenlijk verdrietig. En er is eigenlijk maar één antwoord en dat is gewoon ermee stoppen.
0: Juist.
1: Hartstikke goed. We gaan even muziek draaien. Rob, hebben wij nog wat voor Kelly speciaal? Nou, je gaat haar herkennen.
0: Oké, ik ben benieuwd.
1: Blijf hangen, tot zo. Okay.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met dierenactivist Kelly. En goh Kelly, ik vond net even iets over jullie manier van aanpak. En dat is dat jullie niet alleen de kaart binnenste buiten keren van een ingewikkeld restaurant, maar ook de chef even via e-mail benaderen. Krijgen jullie dan wel eens een reactie? Ben je er kwijt, Rob?
1: Ik denk dat ze verdwenen is, ja. Ik ga er even opnieuw bellen.
0: Oké.
1: Doe nog maar. Ik wil even muziekje.

0: Mooi liedje, hè? Die Bird, of niet? Dat gunnen we hem. Nou, Kelly, gelukkig ben je er weer. Ik had net zo'n leuke vraag, maar ik stel hem nog een keer. Ik zag dat als jullie bepaalde restaurants benaderen, hè, dus eerst die kaart binnenstebuiten keren of dat je een tip krijgt, dat je eerst de chef van zo'n restaurant via e-mail benadert. En ik vroeg me af, antwoordt hij dan ook of zij?
1: Jazeker. Ja, wij mailen, als wij zien dat het erop staat, dan mailen we een restaurant. En als we na 2 weken niet gereageerd hebben, dan sturen we er nog een mail achteraan. Soms bellen we er nog achteraan als we niks horen. Maar wij merken wel dat eigenlijk, ik denk zo'n 70% van de restaurants, die besluiten al om het van de kaart af te halen als wij ze mailen. Sommigen omdat ze zich inderdaad gaan verdiepen en denken van ja, hier wil ik inderdaad niet aan meewerken. Anderen omdat ze bang zijn dat we demonstraties gaan starten. Maar ik denk dat wij ongeveer 70% van de restaurants, daar hoeven we niet te gaan demonstreren omdat ze dan al het van de kaart halen. Dus dat klopt.
0: Ja. Nou, even naar een aantal grote successen, want dat is toch wel even leuk om te vertellen. Volgens mij, als ik het goed heb, is India en Brazilië zijn allebei foie gras vrij. Het mag ook niet meer in die landen, hè?
1: Nee, je mag, in Nederland is overigens de productie van foie gras ook verboden, maar de verkoop mag nog wel. Maar inderdaad, in Brazilië en India mag het beide niet meer.
0: Nou, dat is toch fantastisch. Dus dat is het eerste stukje al. Ik heb ergens gelezen, en dat vind ik ook wel mooi, dat de Hanos, waar je natuurlijk ook foie gras kan kopen, eigenlijk laat weten dat zij uiteindelijk ook liever willen dat dit verdwijnt.
1: Ja, ja, dat klopt. Alleen, dat is heel makkelijk om te zeggen, wij willen dat liever ook niet meer verkopen. Want als je het niet meer wil verkopen,
0: dan moet je
1: het
0: doen,
1: zou
0: je zeggen.
1: Precies. En dat weigeren ze te doen. Ze hebben een plannetje dat ze hun klanten willen informeren en gedragsverandering, et cetera. Maar eigenlijk zetten ze daar ook geen termijn aan. Dus dat kan voor hetzelfde geld tot 2050 door blijven lopen. Voor hun zeggen wij vinden het ook niet oké. En wij willen ook dat het stopt. Ja, en wij zijn dan heel makkelijk. Ja, haal het dan uit het assortiment. Dan zijn we er. Dan kunnen we naar de volgende groothandel.
0: Ja.
1: Maar op dat punt zijn ze helaas nog niet.
0: Het is wel grappig, hè? Want weet je, dit is een bedrijf. En in een bedrijf moet je gewoon snel reageren.
1: Ja.
0: En ja, je zou bijna zeggen, je zit niet bij een overheidsinstelling. En dan noem ik niemand. Nou, even naar een specifieke actie in Nieuwegein. Daar liep het even een beetje uit de hand. Daar waren 8 activisten. Was jij daarbij?
1: Ja.
0: Oké, vertel.
1: Ja, naast normale demonstraties doen we dus ook wel eens disrupties. En een disruptie wil zeggen dat je vreedzaam en geweldloos ergens naar binnen gaat. Vaak met megafoon, om je eis eigenlijk kenbaar te maken. Dus dat betekent, wij lopen daar naar binnen met megafoons en we zeggen stop met de verkoop van foie gras. We vertellen wat het inhoudt. En dat is eigenlijk om even net wat meer impact te maken, wakker te schudden als het ware. Gingen wij daar doen. De mensen van de Hanos die waren daar wat minder blij mee. We herkennen dat niet. Vaak luisteren ze naar onze boodschap en dat duurt 2 minuten en dan zijn we weer buiten. Maar deze mensen kozen ervoor om ons toch wel aardig aan te pakken, zeg maar. Dat is inderdaad uiteindelijk zo gegaan. Dus we zijn daar naar buiten gesmeten en daar hebben we ook aangiftes op gevolgd, et cetera.
0: O jeetje, wat een gedoe. Nou ja, niks aan overgehouden, hoop ik.
1: Nee hoor. Nee, we maken het
0: alleen gemotiveerd om nog vaker weer dit te gaan doen, of niet?
1: Ja, we gaan gewoon. Wij zijn begonnen aan de campagne bij de groothandels. Wij gaan gewoon niet stoppen tot in eerste instantie Hanos en daarna Tigro en Macro, tot die het uit schappen halen.
0: Ja.
1: Dus dat kan het liefst over een week al zijn. Ja, dat kan ook over 2 jaar zijn. En ik denk voor de Hanos is het ook een hele mooie kans, hè, om te laten zien, wij lopen voorop. Wij nemen hier wel stelling in. En het is voor hun denk ik ook juist een heel mooi moment om kleur te bekennen waar hun grenzen liggen. Dus ja, laten we het hopen.
0: Nou,
1: het hopen.
0: Inderdaad, nog even een klein stapje terug. Want ik had het net over Brazilië en India. Mexico, daar is het ook aan de orde. Het is eigenlijk een land waar je het helemaal niet zou verwachten. Hè? En daar is ook een historische grondwetswijziging door al die reuring, zullen we maar zeggen, voor dierenrechten doorgevoerd. Dat vind ik wel heel mooi.
1: En dat zijn vooral Brazilië bijvoorbeeld, dat weet ik dan toevallig. Daar is Animal Equality ook een hele belangrijke partij in geweest. Dus die hebben daar ook enorm veel in gedaan om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, nou, wat ik ook tegenkwam is dat de Olympische Spelen, dat zou je ook niet verwachten natuurlijk, maar goed, toch. In 2024 de foie gras, die gewoon op het menu stond, ervan afgehaald heeft.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Dat wist ik niet.
0: Toevallig. Ik heb ook zoiets zo van, ja, weet je, het is wel Parijs, maar dat ga je toch gewoon niet serveren. Maar goed, doe maar.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Oké. Okay, ja, dan nog heel eventjes over de kooien en de iglo's. Wij hebben destijds met Peter veel contact gehad. Die zat in een iglootje in Den Haag op het... Ja. Plein voor de president, zullen we maar zeggen. Om te laten zien, hij at ook trouwens niet in die tijd, dat daar wat tegen moest gebeuren. Dat was een eenmansactie. Wat doen jullie tegen die kalfjes die gescheiden worden van hun moeder en ja, in zo'n zielig iglootje staan?
1: Ja, nou, daar doen we vooral veel samen met... daar werk ik vooral mee met Animal Equality. Internationale dierenbeschermingsorganisaties doen onderzoek, voeren campagne. En wat we op dit moment met Animal Equality vooral aan het doen zijn, dat is een actie in Brussel. Waar we een aantal hele grote mobilisaties gehad hebben. Dus dat wil zeggen dat we met ongeveer 250 activisten voor het gebouw van de EU staan. Dus daar waar de wetten gemaakt worden. En daar demonstreren we inderdaad tegen het doden van eendagskuikens, varkens in kraamkooien en kalfjes in iglo's, et cetera. En waarom juist nu? Er komen belangrijke nieuwe wetten aan bij het Europese parlement. En op dit moment wordt daar achter de schermen heel veel over gepraat. Inmiddels heeft de industrie nou volgens mij al wel 40 plus keer om tafel gezeten. Terwijl ja, die kijken natuurlijk niet echt naar het dierenwelzijn. Maar dierenrechtenorganisaties die hebben er pas 2 keer om de tafel gezeten. Terwijl juist zij in het belang van de dieren kijken. Mm-hmm. Dus eigenlijk door die grote mobilisaties willen we zichtbaar zijn, een geluid laten horen. Maar ook aan tafel komen op een plek waar het ertoe doet, zodat we echt het leven van tientallen miljoenen dieren kunnen veranderen. Toevallig gaan we daar 27 tot 30 september weer naartoe. De EU heeft overigens al eerder beloofd om te stoppen met het gebruik van kooien, hè, maar ze zijn dat niet nagekomen. En Animal Equality is vaak een partij die dan zegt van, maar nu gaan we er ook aan houden. 27 tot 30 september zijn we in Brussel. Mensen kunnen zich nog aanmelden om mee te gaan. De kosten van je reis worden betaald en ook de kosten van het hostel. Heb je interesse, dan kun je bijvoorbeeld naar de website of de Instagram gaan van Animal Equality UK en een berichtje sturen. En dan zal er contact opgenomen worden en dan kun je aansluiten. En tot 7 september is de aanmelding. En we kunnen keihard mensen gebruiken, want dit is echt, hier kunnen we echt geschiedenis gaan schrijven. Dus ik hoop van harte dat er ook luisteraars zijn die denken, hey, daar wil ik bij zijn, niks houdt me tegen, kost alleen een vrije dag en verder word ik ontzorgd daarin. Dus ik hoop dat mensen daarbij aansluiten.
0: En ik hoop dat ook. Nog even over die kooien, want ik ging even uit van dat varkens op een gegeven moment in zo'n afgrijzelijke kraamkooi terechtkomen, omdat ze dan zogenaamd niet op hun biggetjes gaan liggen. Maar dat gebeurt dus toch. Maar ik neem aan dat het een groter kooienverhaal is, of niet? Het zullen niet alleen de kraamvarkens zijn waar jullie voor strijden, toch?
1: Nee, ja, waar het op dit moment vooral in Brussel zeg maar om te doen is. Kijk, ook Animal Equality die wil gewoon een einde aan de dierenindustrie. Dus daar zijn we niet verschillend in.
0: Ja.
1: Maar hun focus nu, omdat het de wetgeving is zeg maar gericht op welzijn en niet op een einde aan de industrie. Dus waar het nu inderdaad om gaat is kooien in de breedste zin van het woord. Dus dan heb je het over varkens in kooien, kalveren in kooien, kippen in kooien. Dus foie gras, hè, eenden in kooien. Ja. Dus alles wat met kooien te maken heeft, Dat is waar ze nu campagne tegen voeren.
0: Oké, nou dan sluiten we af met, jij noemde net al even de mogelijkheid om mee te gaan naar Brussel. Maar ik weet dat er 13 september ook weer een actiedag is.
1: Ja, even op een rijtje. 13 september, ik moet heel even kijken. Dan hebben wij volgens mij weer een campagne, een demo bij de Hanos.
0: Ja.
1: Maar goed, daarvoor kunnen mensen denk ik het beste naar onze Instagram gaan of naar onze website. En dat is activeforjustice.afj. Daar staan eigenlijk al onze demonstraties op. Wat er verder nog aankomt is dus 27 tot 30 september Animal Equality Brussel.
0: Ja.
1: En daarna op 4 oktober is de Dierendag demonstratie. En die is om 1 uur aanvang in Amsterdam op de Dam. En ook daar kunnen we heel veel mensen gebruiken. En dat is overigens ook heel geschikt om met het gezin en eventuele kinderen naartoe te komen.
0: Precies. Hoe kunnen mensen zich daarnaar informeren?
1: Wat zei je?
0: Staat dat op dezelfde website die je net noemde? Waar is de informatie voor 4 oktober?
1: De informatie van 4 oktober, daar zijn we nu bezig met het bouwen van een website.
0: Ja.
1: Maar het is wel breed gedeeld op de social media. Onder andere van Active for Justice. Animal Safe Movement heeft hem staan. Maar ook Animal Rights. Dus daar zul je allemaal deze oproep voor de Dierendag mag tegenkomen.
0: Dierendag demonstratie op de Dam. 4 oktober 2026. Kelly, we zitten erdoor. Mag ik je danken?
1: Dankjewel. Jij ook bedankt. En nou, wie weet spreken we elkaar nog eens.
0: Dat hoop ik zeker. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Super, jij ook. Dankjewel.
0: Rob, dankjewel voor de techniek. En heel graag tot volgende week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letschert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Robert Walters met het NOS-journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. En dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

Een heerlijke opening bij Hollandse Passie. De man die het hele land weer aan het Polonaise lopen krijgt. Rutger van Barneveld met de ultieme feesthit in een modern jasje. Helena, de 2.0. Je hoort hem hier bij Hollandse Passie. Mijn naam is Leo de Man en het komende uur neem ik je mee langs de mooiste nummers van eigen bodem. En natuurlijk van opkomende talenten. Alles komt voorbij vanavond. We gaan snel door met nog meer van die allerbeste Nederlandse muziek van eigen bodem. Van de Polonaise met Helena rollen we hier bij Hollandse Passie meteen door naar de berg. Want van alle feesten met Rutger krijgen we natuurlijk een flinke dorst van. Dat dachten ook de volgende heren. Maar ze hebben alleen nog een beetje te diep in het glaasje gekeken. Vers vanuit de hitlijsten zijn hier natuurlijk Andy van der Leek en Johan Zoet. En ze zijn moe van de Malibu.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar een Malibu.

Andy van der Leek en Jon Zoet hier bij Hollandse Passie. Ze zijn helemaal klaar met de cocktails en natuurlijk moe van de Malibu. Maar vrienden van Hollandse Passie, we gaan hier natuurlijk absoluut niet zitten in dutten. Wat dachten jullie van deze twee muzikale zwaargewichten? Ik heb de overige natuurlijk Samuel Welton en Russo. Die hebben de handen in één geslagen. En vanaf iedere seconde is in één keer boom. Hey,

dat even nog een partijtje boom van Samuel Welten en Russo op jouw favoriete zender. Je bent het uur getuige van de gezelligste muzikale keuze hier bij Hollandse Passie. Te horen via Radio RTV 794 en natuurlijk bij Voorst Veluwe Zoon. Van die stille gebied stappen we meteen over in een vrolijke Spaanse avontuur. De man die eerder al de Spaanse Costa's onveilig maakte, heeft weer een gloednieuwe feestje klaarstaan. Zo zeggen, luister mee met Jari Hellegers met de vloek van Barcelona.

De Spaanse klanken trokken zojuist door de studio hier bij Hollandse Passie. Jullie horen Jari Hellegers met de vloek van Barcelona. We blijven nog heel even in de vakantiesfeer hangen hier bij Radio 794 en bij Force Veluwe Zone. Maar we ruilen de Spaanse Costa in voor de prachtige Griekse eilanden. Ogen dicht en genieten maar. Hier is de nieuwe single van Patrick Foss met de Griekse melodie.

Patrick Foos op de gezamenlijke zender van RTV 794. En bij Voors Veluwe Zoon volop genieten met natuurlijk een hele grote hoofdletter G. Van de vrolijke melodieën stappen we direct over naar een nummer dat gegarandeerd een brok in je keel zal zorgen. Want als we het hebben over een pure passie van eigen bodem, dan praten we natuurlijk over André Hazes. Een prachtige eerbetoon van een topartiest die voor je klaarstaat. Bij onze passie is hier Johan van der Meer.

Wat een fantastische ode aan de koning van het levenslied. Kippenvel over je armen. Wat een fantastische plaat van Johan van der Meer. Hier, ja, die zet hier de hele studio even op zijn kop. Met de nieuwe single van De Echo van André. We houden tempo er lekker in op RTV 794 en natuurlijk ook bij...

Aïe, aïe, aïe, Joey Nicolai met Tinto de Verano. In ieder geval gedraaid hier bij Hollandse Passie op Radio 794 en bij Voors Veluwe Zoon. Zo'n heerlijk ijskoud Spaans drankje. Ja, vlek natuurlijk wel eens als je gemorst hebt tijdens het dansen. Nou, ik zou zeggen, geen zorgen hoor. Want Remco heeft de perfecte oplossing voor je klaarstaan. Hij spoelt gewoon al die vlekken zo weer weg met zijn gloednieuwe faceplaat. Ze zeggen, luister mee hier bij Hollandse Passie. Hier is Remco Carlos met de Wasseretten.

Ja, en zo drijven de laatste minuten van de wasseritten helemaal uit. In ieder geval, dat was Remco Carlos, gedraaid hier bij Hollandse Passie. Ja, nu de was weer helemaal schoon is, is nu lekker tijd.

0: Om te doen waar we zelf zin in hebben. Geen regeltjes of schema's, maar gewoon lekker je eigen koers varen. Niemand minder dan Henk Kamphuis zingt hier over zijn nieuwe plaat. Henk, hoe heet je ook alweer?
1: Ja, ik

gesprek hier. Henk Campos met ja, ik ga gewoon mijn eigen gang. En die hoorde je hier bij Hollandse Passie. Van een man met een duidelijke mening stappen we direct over naar een absolute grootmeester uit de Nederlandse muziekwereld. Hij schrijft normaal hits voor talloze artiesten, maar trekt nu helemaal zijn eigen plan. Met een Jos Baker klassieker en een nieuw jasje, sfeervol herkenbaar.

Wat een sterke, in ieder geval op de gezamenlijke zender hier van de regio. Een heerlijke trek van eigen bodem. In ieder geval van de grote dromen stappen we direct over naar een ras-echtelijke feestelijke levenslied. De man die de ene naar de andere hit scoort, heeft weer een absolute knaller uitgebracht bij Berk Music. Robert Pater met zijn klapper, blijf toch bij mij.

Ja, in ieder geval Robert Pater vroeg het zojuist nog zo ontzettend lief. Blijf toch bij mij. Een heerlijke meezinger op de playlist van Hollandse Passie. Je luistert nog steeds naar RTV 794 en natuurlijk ook naar, bij Voers Veluwezoon naar Hollandse Passie. Maar ja, aan al die gezelligheid komt soms toch een einde. In ieder geval de volgende zangeres ja, die zingt over een onvermijdelijke afscheid. Maar dat doet ze wel op een waanzinnige catchy manier. Hier is de fantastische Els Bakker. Jij.

laatste tonen van Maar als je straks toch gaat uit jouw radio. Dat was Els Bakker, speciaal voor jou gedraaid hier bij Hollandse Passie. We blijven nog even in het thema van de tijd die voorbij vliegt. De volgende zangeres bezingt het met een prachtige, ras-echte volksplaat. Waar je direct vrolijk van wordt. Hier is de sympathieke Dora met Alles gaat voorbij.

De prachtige klanken van Dora. Dat was haar single Alles gaat voorbij. Gedraaid hier bij Hollandse Passie. En hoewel alles in het leven voorbij gaat, blijven sommige liedjes gelukkig voor eeuwig bestaan. We gaan in ieder geval de studio in jouw huiskamer even een mooie sfeer verlichten. Een legendarische klassieker van Harry Slinger en zijn drukwerk. Maar in een fantastisch nieuw jasje gestoken door niemand minder dan René van der Plein met Schijnen liggen hier op mij.

0: Wat een heerlijke sfeer hier bij in de studio. In ieder geval René van der Plein die ons trakteerde op de fantastische cover van Harry Slinger met Schijnt een lichtje op mij. En dat allemaal hier bij Hollandse Passie op RTV 794 en natuurlijk bij Voorst Veluwezoon. We blijven nog even in de hoek hangen van de legendarische Nederpopcovers. We ruilen Doe Maar in, of in ieder geval drukwerk in voor de iconische sound van Doe Maar. Maar dan wel in een supergezellig en modern jasje gestoken. Handjes in de lucht voor de gezellige duo van dit moment, Mel en Den.
1: Het is dus toch zo ver gekomen dat jij naast me ligt. En in de schemer van de ochtend

Ja, wat een fantastische energie was het weer. Belle Helene van Mel en Din in de fantastische nieuwjaars. Exclusief hier bij Hollandse Passie. En natuurlijk, luisteraars, we zijn inmiddels bijna aan het einde gekomen van onze gezamenlijke uitzending op RTV 794 en bij Voors Veluwe Zoon. Maar we sluiten natuurlijk niet af voordat we nog één keer samen gaan genieten van een prachtige en emotioneel levenslied. Een plaat die recht uit het hart komt en perfect is voor deze donderdagavond. Ogen dicht voor de geweldige Janske met...

Ja, wat een prachtige, gevoelige plaats om dit uur mee af te sluiten. In ieder geval, dat was Jenske met In Mijn Gedachten hier op radio. En met deze schitterende klanken zijn we dan echt aan het einde gekomen van deze aflevering van Hollandse Passie. Op radio 794 en natuurlijk bij RTV Voorst Veluwe Zoon. Maar voor mij is het tijd om de koffers te pakken. Want de komende 3 weken geniet ik van een heerlijke vakantie. Maar niet getreurd. Ik zeg, de techniek staat voor niks natuurlijk. Dus er wordt de komende weken een selectie van de allermooiste herhalingen voor je uitgezonden. Zo hoef je in ieder geval de gezelligheid geen moment te missen. Blijf hierna uiteraard natuurlijk nog even lekker luisteren. Want na de klok van 8 uur gaan we genieten van de tweesprong met Free Nieuwhuis. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne avond. En tot over een paar weekjes. Mijn naam is Leo de Man en ik zou zeggen geniet van de avond. En blijf vooral van de muziek genieten. Want muziek is emotie, muziek is passie. Natuurlijk Hollandse passie. Ik zou zeggen bye bye.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
2: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
1: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
3: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
1: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
5: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lustrie?

Een uur lang de tweesprong met Vree Nieuwenhuis.

Hallo en welkom bij deze speciale aflevering van De Tweesprong. Wegens omstandigheden wordt er deze week een concert uitgezonden van een artiest of band. In dit uur komen de grootste hits en de mooiste liedjes voorbij die deze artiest of band gemaakt heeft. Ga lekker in je stoel zitten of op de bank hangen, sluit je ogen, maak deel uit van het publiek en waan jezelf bij het concert. Veel luisterplezier en meezingen mag.

Thank you. Sometimes you just get that feeling, eh?

over there. It's where you come from.

size olmayı doğar.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
2: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
1: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is. Dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
1: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's loopt. Het weer, vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
5: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
6: Lustrie?

Welkom bij een uur lang. Het programma waar de liedjes die gedraaid worden allemaal langer dan 5 minuten duren. Wat je hoort is namelijk niet de standaard radioversie. Van bekende en minder bekende nummers laat ik een langere uitvoering horen. Disco, soul, funk, dance en alles wat daar maar een beetje bij past. Mijn naam is Vreen Nieuwenhuis. Geniet van een uur lang de leukste lange versies. En de eerste dance classic van deze aflevering van een uur lang is Got to Get. Dit is een lied uitgebracht door het Zweedse muziekduo Rob & Raz met rapper Leila K. Het is ook meteen de debuutsingle van het trio. Het nummer wordt een top 5 hit in veel landen.

Robin Rest bestaat uit Rob de Watts en Rasmus Lindwad. Na een aantal jaren als DJ actief te zijn geweest eind jaren 80, besluiten ze om samen te gaan componeren en op te treden. Cut to Get is de single waarmee ze wereldwijd bekend worden. Als 20-jarige gaat Eugene Dixon zingen bij de Duquesne. Als hij kort daarna voor 3 jaar in militaire dienst moet, zingt hij tijdens deze periode solo in soldatenclubs. In 1960 keert hij terug bij de Duquesne, die ondertussen een platencontract hebben afgesloten. Na enkele succesvolle en minder succesvolle albums besluit Eugene Dixon als Gene Chandler solo verder te gaan.

uit 1979, de 12-inch versie van het nummer That Funky Disco Rhythm, uitgevoerd door Gene Tendler. En van de late 70s naar de vroege 90s. In september 1991 verschijnt het tweede album Emotions van Mariah Carey. De eerste single daarvan, Emotions getiteld, wordt Mariah's vijfde Amerikaanse nummer 1 hit. Voor de remix voegt ze een nieuw intro toe.

Emotions van Mariah Carey komt nieuw binnen op 31 in de top 40 van 28 september 1991. Het lied staat in totaal 7 weken genoteerd en de hoogste positie is plek 9. Bij mijn weten heeft Ben Librand nog nooit een liedje van Mariah Carey gemixt. Wel van Marvin Gaye en die krijg je nu te horen in de Ben Librand mix.

Reggae haalt inspiratie voor het nummer deels uit Nederland. In de periode 1980-1982 is de Nederlandse Eugenie Vis een van de vrouwen in zijn leven. Marvin Gaye zou het nummer ook aan haar opgedragen hebben. En in het onderdeel Zomer een track van MC Saar en The Real McCoy. It's On You is geschreven en geproduceerd door Jurgen Wind en Frank Hassas. De rapper die je hoort is Olaf Jeglitsa.

It's On You van MC Sar en The Real McCoy wordt een grote hit in heel Europa. De albumtrack komt dit keer van Bryan Adams. In 1991 brengt hij het album Waking Up The Neighbors uit. Het bekendste en meest succesvolle nummer van dit album is Everything I Do It For You. Je gaat echt luisteren naar All I Want Is You.

En van het album Waking Up the Neighbors van Bryan Adams worden 7 tracks uitgebracht als single. All I Want Is You is niet zo'n grote hit geworden. En de tweede dance classic van vanavond is van Sheryl Lynn. Zij is een Amerikaanse disco- en soulzangeres. En in 1978 lukt het haar om met de single Got To Be Real en haar debuutalbum Sheryl Lynn onverwachts door te breken. Uit 1987 komt het nummer If You Were Mine.

0: Play it, Carl. Get down.
1: Tot het eind van de jaren 80 brengt Sheryl Lynn verschillende albums uit die min of meer succesvol zijn. Hoewel ze daarna ook actief blijft in de muziekbusiness, brengt ze slechts sporadisch platen uit. En er is nog tijd voor een bonusnummer in het programma. Laat je verrassen.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
1: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
3: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
1: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
5: Lustrie?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en...

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantonen dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast.